0: teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een berichtje op een prikbord plaatste voor audities voor een bandje. Bono, de zanger, had hij bijna zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was dan Mullen en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Vanochtend vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt nog iets verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan alle noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij schoot is teruggevonden. Oppositiepartijen PRO en VOLT willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën later vandaag. Met steun van PRO en VOLT heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. De temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos en zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Maar de Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. De oppositiepartijen PRO en VOLT willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van PRO en VOLT heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer. Een krappe minderheid. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor minderjarigen een dagelijks limiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst. Bij de Wall Street Journal zegt de Amerikaanse president Trump niet in te willen gaan op het voorstel. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt en iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het geld zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelden ze 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota Bizet Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota Bizet Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Ik neem toch aan dat Netflix alle rechten heeft opgekocht om een film te maken over het leven van Alex Warren. Hij verloor beide ouders op jonge leeftijd. Hij kwam op straat terecht, werd een tijdje dakloos, maar vond via YouTube een uitweg naar de muziek. En voilà, een nieuwe ster is geboren. Alex Warren hoorde je. En Passenger hier op NPO Radio 2.
1: Ja, inderdaad. Goeiemorgen.
2: Begin je zaterdag.
0: Yes.
3: De thee van Tannas.
0: Ah ja, de thee van Tim deze week. Wetenschappen topper Tannas. Mijn naam is Tim Opbroek. Ik zit iedere avond hier op NPO Radio 2. Maar vandaag dus even lekker vroeg uit te vieren met de thee van Tannas. Ze is er even niet, maar tot die tijd neem ik hier het programma een beetje waar voor haar. En ik dacht, als ik wakker wil worden met goede muziek, ja, dan het liefste muziek van Prince. Want daarmee stap ik echt met het goede been uit bed. Dat geldt meteen ook voor de deeltrack. Is er een liedje waarvan jij denkt, ja, dat wil ik heel graag met in principe de ganse natie delen? Laat het vooral even weten met de NPO Luister-app. Gewoon even een berichtje sturen, dan komt het helemaal goed. En dan gaan we dat draaien voor je. Dus welke track zou jij graag met in potentie de hele wereld willen delen? Laat het nu even weten, komt het helemaal goed. In mijn geval dus Prince en Pop Life.

0: eigenlijk nog op die enorme comeback-klapper van Britney Spears. Dat ze echt in één keer met een hele goede nieuwe track aankomt. Baby One More Time hoorde je. Hier op NPO Radio 2, de T van Thanas. In dit geval de T van Tim. En Frankie Boy is er weer bij.
1: Hey, Tim op het broekhozer. Jij steunpilaar van deze maatschappij.
0: Nou.
1: Hoe is het nou? Is dat lang geleden?
0: Nou, een week.
1: Is dat lang geleden? Zeker wel. Ik wens jou een daverende en een dampende uitzending, jongen. Ik ben nog ongeveer 5 kwartier bij je. En dan ga ik weekend vieren. Ik zeg, maak er een topuitzending van. Dan gaan we lukken. De mazzel.
0: De mazzel. Dankjewel voor het doorgeven. Je mag altijd reageren met de NPO Luisterapp. Judith is erbij. Goedemorgen, Tim zegt ze. Fijne uitzending. Ook Christine is erbij. Goedemorgen, Christine. En Gunther zegt op deze regenachtige, echt veel te veel regen hier in Bangkok, luisteren we naar Tim op de broek met de T van Thanas. Een fijne uitzending. Nou, dat is top. En dan nu...
2: De deeltrek.
0: Ja, Nietje, dat je heel graag zo op de vroege ochtend wil delen met de ganse natie. Bert, goedenavond, Bert. Middag, ochtend. Waar ben ik?
3: Ja.
0: Ja, het is, even kijken, het is 6:20, het is ochtend, ja.
3: Het is wel ochtend.
0: Voor mij ook even schakelen. Waar ben ik? Straight from the bar. Dit is Tim op de broek op NPO Radio 2. En Bert, waar kom jij vandaan op dit moment?
3: Ik woon in Apeldoorn.
0: Apeldoorn. Apeldoorn, is daar nog dat bluescafé nog? Bestaat dat nog?
3: Ik heb geen idee. Ik ben hier zo'n 5 maanden geleden geland. En voor de rest durf ik daar nog niks over te zeggen.
0: Nou, dan moet je zeker even het centrum in gaan. Dan moet je naar Bluescafé vragen. Dat is volgens mij altijd heel gezellig. De laatste keer dat ik er was, 5 jaar geleden. Dus het kan zijn dat het is opgegeven inmiddels. Maar ik vond het altijd heel gezellig. Maar hoe kom je in één keer in Apeldoorn terecht?
3: Ja, verhuizing. Gewoon de weg leidt me naar Apeldoorn. Nou, nu ben ik in Apeldoorn.
0: Nou, ben je in Apeldoorn. Nou goed, geniet ervan in elk geval. Het is best een leuke stad. En wat zou jij graag willen horen?
3: Ik wil graag horen Station to Station van David Bowie.
0: David Bowie? En waarom juist Station to Station?
3: Ja, een van mijn favoriete nummers van David Bowie.
0: Ja, en waar zit hem dat in? Waarom vind je het zo goed?
3: Ja, ik heb hem vroeger liggen kennen. En inderdaad, mijn eerste dubbel OP van Bowie, die ik ooit in mijn bezit kreeg. Dat was een dubbel blauwe vinyl LP's.
0: Ja.
3: En daar stond Station to Station stond als eerste nummer op. Ja, en dat heb ik talloze keren gedraaid gewoon, dus dat is altijd blijven hangen.
0: Nu is het wel zo, het duurt 10 minuten. Ik heb de aanloop er even afgeknipperd. Die hele lange trein zit aan het begin, weet je wel. Dat vind ik echt verschrikkelijk.
3: Ja, dat vind ik wel erg jammer. Dat
0: hoezo?
3: Nee, dat vind ik geweldig, gewoon om dat te horen. Dat,
0: is dat het hoogtepunt van jou, van het nummer voor jou?
3: Ja, dat is echt geweldig.
0: Oh, dan ga ik even terugzetten. Moment. Zo, hoppakee, klaar. Nee, dan gaan we hem helemaal draaien voor je.
2: De deeltrek.

hit voor U2, With or Without You. En dit jaar, sterker nog, deze maand is het precies 50 jaar geleden dat de drummer van U2 in Dublin op zijn school een briefje ophing met daarop de tekst: ik zoek een band. En dat is echt zo'n levensbepalend moment geweest voor de drummer van U2 en voor de band zelf natuurlijk. Want door dat briefje op te hangen op school, reageerde Bono, reageerde The Edge, noem het allemaal maar op. En hebben wij dus kennis mogen maken met de muziek van U2. En toen dacht ik eraan van, je staat er gewoon heel vaak niet bij stil. En dat is maar goed ook trouwens, hoe levensbepalend gewoon sommige momenten in je leven kunnen zijn. Weet je wel, dat je sommige bewegingen, sommige gedragingen, dat het in één keer iets kan veranderen. Stel voor, bijvoorbeeld Steve Jobs was niet ontslagen bij Apple. Dan had hij waarschijnlijk niet de urgentie gehad om terug te slaan en daarmee de hele digitale wereld op zijn kop te zetten. Of Einstein bijvoorbeeld, die kreeg na zijn studie geen academische positie, werkte bij een patentbureau en in die periode ontwikkelde hij allemaal belangrijke ideeën die later wetenschappelijke carrières zouden veranderen. Dus stel dat hij wel een academische positie kreeg, waar stonden we nu dan? Ik moet er niet te veel over nadenken, maar ik vond het wel even leuk om het door mijn hoofd te laten gaan. De dingen die je zo op een dag doet, wat het allemaal kan veranderen. No Doubt

When the going gets tough, the tough gets going. Van Billy Ocean, die trouwens nog steeds speelt tijdens jaren 80 feestjes. Dat is echt geweldig om te zien. Speelt hij daar met een band en hij is nog steeds ongelooflijk goed bij stem. Je luistert naar NPO Radio 2, dit is de T van Tim in dit geval. Thanos is er eventjes een weekendje niet. Goedemorgen en stel je nou eens voor, hè. Je loopt de parkeergarage in. Ruik je eerst dat rubber en die benzine. Ik vind dat lekker. Ik vind dat lekker ruiken, parkeergarage. Misschien heel gek, maar ik heb twee obsessies qua geur. Eén is de fietsenwinkel. En twee is een parkeergarage. Misschien hou ik gewoon van rubber. Anyway, stel voor, je loopt de parkeergarage in. En ineens staan daar drie engelen een privéconcert voor je te geven. Hoe vet is dat? Judith deed dat met zangeressen Paak en Liene.

0: fucking mooi. Vind je ook niet? Tannas spreekt Judith volgende week hier in de show. Dus Tannas, als je luistert, vraag even of ze dit misschien op Spotify zet. Zou fijn zijn.
1: Elke maand ontdek je bij de thee van Tannas de hit van morgen. Deze maand is...
2: Judith, you did not sign up for this.
1: De tip van thee. NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee! Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
12: Nee, pleut op joh!
11: 650.000 dieren.
12: Dat is bizar.
11: Per dag.
12: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
11: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
12: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
11: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
13: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Alleen vandaag bij Bol, de Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur... En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op twee nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: En zometeen in de thee van Tannes. Welke regel breek jij zonder schuldgevoel? Dus we klappen even die biechtstoel open. Welke regel breek jij zonder schuldgevoel? Bijvoorbeeld friet eten na 10 uur. Doe ik graag. Mag eigenlijk niet, maar is wel lekker. Geef het door met de NPO Luisterapp.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
16: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
17: Nee, pleut op joh!
16: 650.000 dieren.
17: Dat is bizar.
16: Per dag.
17: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
16: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
17: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
16: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
13: Alleen vandaag bij Bol. De Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
18: Titanic.
19: Bonjour, ik ben Céline Dion.
18: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
19: Ah, Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
18: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
19: The Queen of the Show.
20: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
23: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
24: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
26: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove.
2: Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: basis, even een weekendje niet. Goedemorgen en welkom. Zeg ik ook tegen Lieselot Thomas. Lieselot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen met het nieuws. Lieselot, wist jij, ik wist het dus echt niet, maar dat je niet mag bellen als je tankt. Bij het tankstation, dan mag je niet bellen, dat is verboden.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Nee, en dat heeft er niet mee te maken dat je telefoon vlam zou vatten, want die bakkeliete telefoons die hebben we niet meer. Maar gewoon dat je afgeleid zou zijn, dat is dan echt een regel.
1: Hè?
0: Ja, daar sta je er ook voor te kijken.
1: Die slang die zit in je auto. Wat zou je dan. Waardoor kan je nog afgeleid zijn?
0: Nou, dat je dan op je telefoon ziet en dat je dan vergeet die slang uit die auto te trekken. Dat zou kunnen natuurlijk, met alle gevolgen van dien.
1: Maar hij stopt toch gewoon?
0: Ja, dat bedoel ik. Dus ik vind het echt zo'n stomme regel. Nou, zal ik je eerlijk vertellen. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar regels die je breekt zonder schuldgevoel. Ik zal even meteen aftrappen, want ik weet, jij bent van de NOS, dus je moet redelijk neutraal en braaf blijven. Dat snap ik. Maar ik geef je even de tijd om erover na te denken. Dus een regel die je breekt zonder schuldgevoel. In mijn geval is dat bijvoorbeeld, ik vind het echt heel stom van me, maar dat is appen op de fiets. En dan zit ik op de fiets, op het fietspad, fiets ik heel rustig, dat zeg ik er wel even bij, dan trap ik heel rustig, pak ik mijn telefoon erbij, ga ik even kijken of diegene die mij altijd appt, mij weer een berichtje heeft gestuurd. En dan doe ik hem heel voorzichtig. Maar dat doe ik heel, maar dat mag niet. Maar het is een regel die ik dus overtreed zonder schuldgevoel, omdat ik denk, ja, wat kan er nou gebeuren? Nou, jij.
1: Ja, door het rood fietsen.
0: Nee!
1: En rood, ja, ik woon in Amsterdam. Echt, ja, waarom zou je daar nou. Ja, dat doet niemand.
0: Nee, maar er is geen stoplicht in Amsterdam, toch? Rood, geel, groen, maakt jou het uit. Gewoon doorkarren.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Met nou, de auto niet, hoor. Maar wel met.
0: Nee. Dan staat zometeen de teletext. Lieselot Thomassen van de NOS fietst door rood. Heb jij ook een mooie regel die je breekt zonder schuldgevoel? Geef het even door met de NPO Luister-app. Jeffrey, die heeft iets gestuurd. Nou, echt. Jeffrey is de rebel van deze ochtend. Wat hij doet, dat wil je niet geloven. Je hoort het zo meteen. Nu Shepard Road op 2, The Giver.

0: van Inkel zou zeggen, dat zijn zo van die deunen. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Jorm Frans straks, hè, vanaf 9 uur. Jeroen van Inkel hier op NPO Radio 2. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Ja, inderdaad. Welke regel breek jij zonder schuldgevoel? Daar hebben we het over. En we krijgen heel veel mooie berichten binnen. Dank daarvoor, Jeffrey. You rebel. You rebel. Hij zegt, het huisvuil weggooien in de ondergrondse afvalcontainer. Daar staat een bepaalde tijd voor, maar ik doe het gewoon 's nachts.
2: Oh.
0: En dan hoort iedereen het, hè? En iedereen is wakker omdat jij gewoon klinkende klink. We krijgen ook een audio-appje binnen van Jennifer. Jennifer, je bent nu al een goede vriendin van mij.
3: Met een vriendin van tevoren afspreken dat we rustig aan zouden doen. Eindstand zijn we vannacht na een aardig aantal glazen wijn naar de kroeg gegaan. Daar zijn we losgegaan en ik ben net pas thuis.
0: Heel herkenbaar. Misschien heb ik dat ook wel gedaan. Maurice die zegt, ik mag op mijn werk mijn telefoon niet gebruiken. Ik heb echter altijd mijn telefoon aan met NPO Radio 2. En als ik zonder bij de bewoners binnen loop, dan vragen ze waar mijn radiootje is. Ah, dat is wel heel lief inderdaad. Dan doe je dat toch. En hij zegt, nog één ding. Ik zit nu op de fiets dit te appen. Oepsie. Herken het, Maurice. En Bas die zegt, regelbreken zonder schuldgevoel. Ja, patat heet gewoon friet. Ja, ik had het inderdaad net over friet eten na 10 uur. Ik vind die hele discussie zo'n onzin. Maar Bas, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Even kijken, we krijgen ook nog een bericht binnen van Patrick. En die zegt, ik neem de lift voor 1 verdieping. Ja, dat kan eigenlijk ook niet. Het is een ongeschreven wet dat je gewoon de trap neemt. Maar hey, iedereen heeft wel eens zo'n dag. Dus ik snap.

0: van band. Het is zo ongelooflijk mooi, vind ik dat. Ik krijg een berichtje binnen van Wessel. Die zegt, ik heb speciaal een account aangemaakt om toch even te reageren. Als je niet kan fietsen zonder op je telefoon te kijken, dan zit je dieper in de problemen dan je denkt. Helemaal tijdens het fietsen of rijden, kijken op je telefoon is not done. Heeft hij wel een punt, hè, Lieslot?
1: Ja, daar heeft hij een
0: heeft
1: punt.
0: Heeft hij wel een heel groot punt. Ja. Ik zal het nooit meer doen, Wessel. Ben ik één keer in mijn leven ook een beetje stout. Word meteen afgestraft. Maar je hebt gelijk. Je hebt echt helemaal gelijk. Het is 19:30, tijd voor het nieuws. Dat hoor je van Lieslot Thomas.
1: De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. En door die gezamenlijke steun van die twee partijen heeft het minderheidskabinet dan een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer, zeggen ze. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Andere oppositiepartijen op rechts komen vanmiddag ook op bij Jette op de koffie. Kinderen in de Amerikaanse staat Alabama kunnen voortaan nog maar 2 uur per dag op TikTok. Het sociale mediabedrijf heeft een schikking getroffen met de staat. Die vindt dat TikTok met opzet verslavend is gemaakt voor kinderen. Ze hebben ook afgesproken dat jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed te zien krijgen. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met AI de stem van een topman na te doen, waardoor de bank dacht dat ze met die echte topman spraken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met allemaal andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. En een bijzonder optreden van U2 gisteren. De band uit Ierland speelde op de school waar ze 50 jaar geleden begonnen. Ze speelden daar 7 nummers, klonk zo. De band begon nadat Larry Mullen op school een briefje op het prikbord had geplakt met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Daarom was het ook zo bijzonder om weer op die school op te treden, zei Bono.
2: Education is just so important. And we would never have met.
3: Yeah, I mean, that's true.
2: What would I be doing hanging out with Larry Mullen for?
4: And we were very happy to have the music generation students with us.
3: And I think we were good. I think the sound was better this time, is my sense. And I was more in tune. So I was very happy.
0: Bah.
1: Wat ik nou nog zo grappig vind, want Bono had die auditie bijna overgeslagen omdat hij een paar jaar ouder was dan Mullen en hij was bang dat hij er niet tussen zou passen.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En Adam Clayton was toen nog een bassist die geen bas kon spelen. Maar hij had het mooiste haar, dus hij werd geselecteerd.
0: Oh, wat goed. En dat is allemaal goed gekomen nog, ja. Heb je toevallig, heel toevallig nog het weer voor ons, Lieslot?
1: Zeker. Ah. Vooral in het noorden flink wat wolkenvelden. Lokaal zelfs een bui. Vanmiddag juist in het oosten en zuiden meer wolken. En dan is er in het noorden zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Super.
1: Morgen meer zon.
0: Dankjewel. Straks dan geef ik de thee van Tanna's autogeur hangen weg. Ik heb even aangesnoven en ruikt inderdaad echt naar Tanna's. Dat is een beetje vanille, koekjes. En op de een of andere reden ook een beetje naar benzine. Heel gek. Nou, dat ding wil je echt hebben. Je moet er wel één ding voor doen. En dat is meespelen met even Google vertalen. Ik heb hier 3 nummers die naar het Nederlands zijn vertaald door Google. En als het jou lukt om daar doorheen te luisteren, minimaal 2 van de 3 nummers goed te raden, dan win je dus de thee van Tanna's autogeurhanger. En die wil je. Een klein voorproefje. Krijg je van me? Dit is er eentje.
5: Over 99 luchtballonnen op weg naar de horizon.
0: Nou, die is wel te doen, toch? Welk liedje is hier vertaald?

0: zaten in een crisis, maar in één keer kwam het album 90125 uit. En daarop stond deze grote hit voor ze. Owner of a Lonely Heart.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Hey Birgit, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat ben je aan het doen op deze vroege ochtend, als ik dat mag vragen?
3: Ik zit in een auto op weg naar een trimsalon.
0: Naar een trimsalon? Voor jezelf of...
3: Voor mijn twee honden.
0: Voor je twee honden, gelukkig. Wat voor soort honden heb jij?
3: Een husky met kruising American Indian dog.
0: Oh, ja, oké.
3: En een kleine herder kruising.
0: Stoer, stoer. Hey, en zit je in de auto en je denkt... Het ruikt een beetje muf. Ik kan wel een geurhanger van Tanas gebruiken.
3: Ja, we kunnen met 200 kan dat altijd.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. Luister, we gaan naar het spelletje even Google vertalen. Spelen, het gaat als volgt. Je hoort 3 tracks dus die door Google zijn vertaald naar het Nederlands. Aan jou om minimaal 2 van de 3 fragmenten goed te raden. Want dan zie je dus die autogeurhanger. Lukt dat niet, dan mag je als troostprijs kiezen welke van de 3 tracks je zo meteen op de radio gaat horen. Oké? Okay?
3: Dat is goed.
0: All right, here we go.
2: Even Google vertalen.
0: We gaan beginnen met de allereerste. Daar komt hij, let op.
1: Nog steeds verdoofd van de avond ervoor, dus gaan we uit om al onze problemen te vergeten. Dus laten we dansen, dus laten we dansen, dus laten we dansen, dus laten we dansen, dus laten we dansen.
0: Ja, nou, succes. Wat denk je?
3: Ik zou zeggen,
0: ik ben
3: Just Dance.
0: Nee, je moet het... Oesje Frans?
3: Niet zo goed.
0: Ah.
3: Oh,
0: het is Stromae en Alorandans. Oké. We gaan naar de volgende. Dan ben ik heel benieuwd hoe jouw Italiaans is. Here we go.
1: Ik leef voor haar sinds, je weet wel, de eerste keer dat ik haar ontmoette. Ik weet niet meer hoe, maar ze vond een weg naar binnen en bleef daar. Ik leef voor haar, omdat ze me...
0: Nou? Oh, dat is echt...
3: Ja, mijn Italiaans, daar ben ik ook niet goed in.
0: Oh, niet zo goed. Het was... Andrea Bocelli en Viva Polei. Het gaat niet zo heel goed. Laten we daar gewoon even meteen heel eerlijk in zijn.
3: Ik dacht, het wordt gemakkelijk.
0: Ja, het spijt me. Maar ik dacht, weet je, we gaan nog eentje doen. En die is echt heel makkelijk,
1: Heb
0: hoor.
1: Je even tijd voor mij? Dan zing ik een liedje voor je over 99 luchtballonnen op weg naar de horizon.
0: Ja, die wist je wel. Ja, je had er 1 goed. Ik zal je vertellen waarom we dit hebben gedaan. Vandaag is het thema namelijk talen. Want vandaag is het de Europese dag van de talen. Vandaar dat we Stromae, die dus in het Frans zingt. Andrea Bocelli in het Italiaans. Ik moet het ook altijd zo uitspreken. Andrea Bocelli in het Italiaans. En Nena dus in het Duits. Dus je moet voorlopig nog even in die hondenlucht in die auto blijven zitten.
3: Ze worden duidelijk gewassen. Dus dan ruiken ze ook weer fris.
0: Dat is waar. Dat is heel positief. Welke track wil je helemaal horen? Nena, Stromae of... Dan komt hij nog een keer. Andrea Bocelli.
3: Het zou ik zeggen Andrea Bocelli.
0: Oh, echt waar?
3: Die komt niet zo vaak op de radio. Dus...
0: Maar nu wel.

Passion of Life. Oké, ik heb even je hulp nodig. Het gaat om het volgende. We hebben hier nog een geur hangen liggen. Die is namelijk net niet eruit gegaan in het spelletje. En die kan van jou zijn, die geur hangen. Het enige wat je daarvoor moet doen is even een vraag insturen die voorkomt in een liedje. Dat doen we in het spel Vraag maar raak. Stel voor, bijvoorbeeld What is Love van Hathaway. Goeie vraag, weet ik niet. The Contours, Do You Love Me? Ook een vraag. En het zit dan alleen in de titel, maar het kan ook in de tekst zitten natuurlijk. Hè? Dus als je een vraag hoort in een liedje waarvan je denkt, daar zou ik wel eens een keer het antwoord op willen weten, geef het dan nu door met de NPO Luisterapp. En dan gaan we het voor je oplossen, gaan we het voor je in elkaar draaien. En dan krijg je van ons ook nog eens een keer die geurhanger cadeau. Dire Straits nu. Dit is Walk of Life. Kom maar op met dat lullig orgeltje.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
5: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
5: I'm the queen of the show!
6: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Goedemorgen, het is bijna 8 uur. Tijd voor het wereldnieuws. En dat hoor je van Lieselot Thomassen. Lieselot, oké, een hele goedemorgen.
12: Goedemorgen. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras die het zagen gebeuren.
13: My wife and I are sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
14: It sounded like gunshots. He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
13: You just gotta act quickly. So that we did and made our way to a safe place.
12: De dader gooide zijn vuurwapen in het water. Duikers hebben dat er gisteravond uitgehaald. Iran is bereid om binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Maar dan moet de VS wel eerst akkoord gaan met een aantal eisen, zoals het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. President Trump zou daar niet op in willen gaan. Het lukt maar niet om ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen is overleden. Mark van Bommel is zijn baan als bondscoach van België goed begonnen. Gisteravond won hij met 2-0 van Italië. En daar was Van Bommel blij mee.
15: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top, top, top. Maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft. Dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben, eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft, dat zag er gewoon goed uit.
12: Voor België scoorde onder meer oud-Ajax-speler Mika Gods. Het weer, vooral in het noorden flink wat wolkenvelden, lokaal een bui. Vanmiddag juist in het oosten en zuiden meer wolken en dan in het noorden zon. Het wordt 18 tot 21 graden, morgen meer zon.
0: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
16: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
17: Nee, pleurt op joh!
16: 650.000 dieren.
17: Dat is bizar.
16: Per dag.
17: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
16: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
17: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
16: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
25: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: De hondendealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal, maak

compleet met discoverlichting. Dankjewel, Tim. En Pierre die zegt, goedemorgen, Tim. Deze is zo fijn van UB40, zeker als je de tunnel inrijdt. Groeten van Pierre, de metrobestuurder. Nou, dat is mooi. Goedemorgen, Tim, hier op de plek van Tannas. Zij is ziek en daarom ben ik bij je tot ze het weer gewoon terug is. En ook vandaag wordt een vraag in een trek beantwoord. En

0: eentje ontdekt, dan kun je die altijd doorsturen met de NPO Luister-app. Kevin heeft dat bijvoorbeeld gedaan met een nummer van Midnight Oil, Beds Are Burning. En daar zit deze vraag in. Goeie vraag. How can we dance when our earth is turning? Dus hoe kunnen we dansen als de aarde draait? Het heeft me meteen aan het denken gezet, want hoezo merken we niet dat de aarde ronddraait? Dat je zelf denkt van, oh, wacht eens eventjes, er wordt iets in beweging gezet. Nou, ik heb dat een beetje opgezocht en het is een heel wetenschappelijk verhaal. Maar ik kan het beste eigenlijk vergelijken met een treinrit. Het is je vast wel eens opgevallen als je in een trein zit, als je met de trein reist, dan voelt dat soepel. Want je gaat met dezelfde snelheid door het hele land. Je raast door het land, maar je voelt niet dat je beweegt. Tenminste, toch, dat is zo. Behalve als hij remt of in één keer optrekt. Hè, dan voel je in één keer dat je lichaam tegenwerkt. En dat is exact zo met de aarde, de grond waar je op staat. En de lucht om je heen draait allemaal samen mee. Dus in feite draai je wel mee. Maar die draaiing, om het zo maar te noemen, is zo klein dat je het gewoon niet voelt. Dus het is niet alleen, heeft niet alleen te maken met de wetten van de natuur, maar ook met een klein stukje perceptie. Dat is de reden waarom je niet voelt dat de aarde draait. En zo is weer een vraag opgelost in Vraag maar Raak uit het liedje Midnight Oil van Beds Are Burning. Heb je zelf ook een vraag dat je hebt gehoord in een liedje? Geef het door met de NPO Luister-app en win een geurhanger.
1: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt? Laat het weten via de NPO Luister-app.
0: Zeg ik niet.
1: En wie weet, hoor je jouw vraag wel dat in Vraag. Ja. Vraag maar Raak.
0: Gaan we papegaaien? Dat heb ik net gezegd. Dat is niet erg hoor, kan gebeuren. Dat is ook maar een inval.

voel me zo schuldig. Dit is echt niet oké. Maar ik wist het echt oprecht niet, want ik hou dat nooit zo bij. Maar het is één keer in het jaar, volgens mij, of twee keer zelfs per jaar, burendag. En ik ben mijn eigen buren vergeten, maar ook de buren hier van de NPO. Ik kreeg net, het was zo lief, tijdens Purple Disco Machine kwam Obi voorbij. Obi Ramakers van 3FM. En hij zit altijd in de ochtend, in het weekend. En hij komt mij een ontbijtje brengen, want hij zegt, het is burendag vandaag. En ik heb gewoon helemaal niks voor hem. Wat kan ik 3FM geven? Behalve een paar procenten. Nee, maar wat zou ik... Ik moet iets terug doen, vind ik. Als je een idee hebt, laat het even weten met de NPO Luisteren. Wat kan ik 3FM geven als buren? Voor Burendag. Iets leuks. Even dorie. Dankjewel, Obi. Heel lief. Sam Vendel nu.

0: Sam Cooke en Wonderful World. Ik werd net overvallen door 3FM, omdat het vandaag Burendag is. Superleuk. Maar wat kan ik terug doen? Even kijken. Linda zegt, dan doe je wat leuks terug over een paar weken. Want Burendag kun je het hele jaar vieren. Ja, het is ook... Oh. Lieselot trekt een grimas.
1: Niet.
0: Niet. Het weer, vooral in het noorden wolkenvelden, lokale buien. Vanmiddag juist in het oosten en het zuiden meer wolken. In het noorden zon, dat wordt zo'n 18 tot 21 graden. En morgen nog veel meer zon. En ik heb begrepen, zelfs later in de week, wordt het zo'n 30 graden. Klopt dat?
1: Ja, het wordt heel warm.
0: Lekker man. Heerlijk, heerlijk. Het is 8:30, tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je dus van Lieselot Thomas.
2: Nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump meevliegen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het namelijk niet eens met hun verslaggeving. Een rechter bepaalde dat de journalisten het Witte Huis wel weer in mogen, maar over de Air Force One is niets gezegd. Voor de tweede keer in bijna een jaar is in Doesburg een auto tegen een huis gereden. Vannacht verloor een automobilist de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, maar er is wel heel veel schade. In december vorig jaar reed er ook al iemand tegen dat huis. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. En op sommige plekken in de VS was het gisteren voor het eerst Dolly Parton-dag. Een speciale dag om de onlangs overleden zangeres te eren. En die dag was niet zomaar gisteren, legt deze presentator uit.
3: September 25th, 925. It's a play on Parton's hit song. And it was declared a public holiday in multiple municipalities.
2: Ja, 25 september, 25-9 zeggen wij. Maar de Amerikanen draaien dat om. En dan krijg je dus dat 9-to-5. In Dollywood, haar eigen themapark, was die dag voor de bezoekers extra speciaal.
4: And I'm so happy that I'm here just to experience all this. Dolly is beautiful. She's creative. She's artistic. She's fun.
2: Ja, Dolly Parton dag dus.
0: Ja, mooi. Wist je trouwens dat Dolly Parton ook op de nieuwe plaat van U2 mee speelt?
2: Ja, dat hoorde ik.
0: Dat is toch dat is het laatste wat ze heeft gedaan. En dat is binnenkort dan te horen op die nieuwe U2-plaat.
2: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, ik vind het...

Hij is al gearriveerd. Jeroen van Inkel zit gewoon hier in de NPO Radio 2-studio. Hij is er helemaal klaar voor Rinkel de Kinkel zometeen. Maar niet voordat we het moeilijkste spel op de radio hebben gespeeld. En wel het geheel. Het gaat als volgt. Je krijgt 5 vragen. Die moet je correct beantwoorden. Maar dan zou je zeggen, dan ben je er. Dat is niet helemaal waar. Want met die antwoorden moet je dan het geheel vormen van vandaag. En doe je dat compleet, feilloos, dan win je het exclusieve Thee van Tannas theepakket. Om mee te kunnen doen, moet je natuurlijk wel even een kwalificatievraag goed beantwoorden. En die luidt als volgt. Waarvoor staat de letter G als je zegt dat je een AVG'tje gaat eten? Nou, die is wel te doen, toch? Dat is een beetje het niveau van de vragen, maar dat wordt moeilijker en moeilijker. Waarvoor staat de letter G als je zegt dat je een AVG'tje gaat eten? Geef maar door. Bon Jovi op 2.

0: from New Jersey, Bon Jovi. En in these arms, NPO Radio 2, de T van Tim vandaag. In plaats van Tannas, ze is er even niet. Morgen ook niet overigens, maar als het goed is, volgende week is ze gewoon weer terug. Elske, hele goede middag. Ochtend, ik zit nog helemaal in die middagavond vibe, joh. Dat is, hoe is het met je?
1: Hallo, goed hoor.
0: Ja? Ja. Wat ben je aan het doen, als je vragen mag?
1: We zitten onderweg naar mijn ouders, want die gaan verhuizen, dus we gaan helpen.
0: Oh, wat goed, joh. En is het een mooie woning die ze hebben uitgekozen? Je kunt nu vrij uitspreken.
1: Ja, het is een soort tussenwoning, want ze zijn de boerderij van mijn oma aan het verbouwen.
0: Wauw.
1: Dus nu gaan ze uit mijn ouderlijk huis verhuizen.
0: Oh, oké. Okay. Oh ja, en dan gewoon naar die boerderij. Prachtig, wat een mooi idee. Ja. Hey, luister, we gaan het spel spelen, het geheel. Je bent er bekend mee, denk ik, hè?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, dan ga ik er nog één keer uitleggen. We gaan je 5 vragen stellen. Die moet je allemaal goed beantwoorden.
1: Okay.
0: En dan zoeken wij een geheel. Dus wat hebben die antwoorden met elkaar te maken? Dat is het idee.
1: Oké.
0: Okay. Daar gaat hij.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Ja. Vraag 1 gaat als volgt. Waarvoor staat de letter G als je zegt dat je een AVG'tje gaat eten?
1: Groente.
0: En dat is helemaal goed. Vraag 2. Je komt steeds dichterbij. Welke griezelige feestdag wordt er op 31 oktober gevierd?
1: Halloween.
0: Nou, ik hoef niet eens te herhalen, je weet het al. Nou, 3 dan. Welk sprookjesprinses staat bekend om haar glazen muiltje?
1: Als een poester.
0: Hoppakee, je gaat lekker. Vraag 4. Welk seizoen is gestart op 22 september?
1: De herfst.
0: Dit is niet te geloven. Elske, nog 1 vraag en dan heb je ze allemaal goed. En dan moet je alleen nog het geheel zien te ontwaren. Als iemand blauw bloed heeft, dan behoort hij tot de koninklijke familie. Maar welke kleur wordt ook gelinkt aan ons koningshuis?
1: Oranje.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Ja. Maar goed, dat zijn dus nu 5 antwoorden. En wat zoeken wij? Het geheel. Dus we hebben het over groenten. Halloween, assepoester, herfst en oranje.
1: Een pompoen, denk ik.
0: Mijn hemel. We hebben zulke intelligente luisteraars. Ik wist het wel. Gefeliciteerd, dat is helemaal goed. Waarom, zul je afvragen? Nou ja, dat gaat om het volgende. De herfstsfeer zit er namelijk al heel vroeg in het Verenigd Koninkrijk. Een boer daar maakte voor de 100ste verjaardag van David Attenborough. Je weet wel, die bioloog, die geweldige voice-over. Een gigantisch portret van 11.000 pompoenen. Dus vanuit de lucht zie je dan een enorme oranje Attenborough. Eerder heeft hij dat ook al gedaan, trouwens, bij Ozzy Osbourne. Maar die is kort daarna overleden. Dus laten we hopen voor Attenborough dat hij het goed volhoudt.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, gefeliciteerd. Jij krijgt het theepakket toegestuurd. Ik wens je er veel plezier mee. En dankjewel voor het meespelen. Je was een topkandidaat.
1: Heel fijn. Nou, jullie bedankt.
0: En succes met de verhuizingen.
1: Dankjewel.
0: Dag Elske.

0: Phil en Big in Japan. En dat betekent plaatsmaker voor the one and only Jeroen van Inkel.
1: Hey,
0: hallo. Jeroen, hoe gaat het met je?
1: Uitstekend. Ja, zeker. De conditie is goed. Ik heb goed gegeten.
0: Ah.
1: Dus het komt allemaal in orde.
0: Het is vandaag burendag en we hebben nog wat over hier. Dus ik zal je zo meteen nog even voederen als je dat leuk vindt. Mensen. Wat heb je zo meteen in de show, Jeroen?
1: Ik heb natuurlijk... hebben wij straks...
0: Wat heb ik eigenlijk in de show?
1: Nee, we doen natuurlijk heel veel met dagen vandaag. Heel veel dagen.
0: Ja.
1: En ik heb ook in de voorbereiding naar dit gesprek met jou...
0: Oh.
1: Een vraag voorbereid.
0: Oh.
1: Moet jij even je muziekje weghalen? Dan is dit de vraag.

0: van Kruister gisteravond. Die gingen helemaal omheen draaien. En ja, ik weet niet of ik dat wil delen.
1: Oh, het gaat over daar.
0: Ja, ja. Dus, je, zeg maar, de manscaping, grooming.
1: Ik had het niet verwacht. Dus, gezegd, maar,
0: nee,
1: ja.
0: Dat begrijp ik. Nee, daarom,
1: nee
0: ik
1: het maar dat is absoluut niet kaal. Nee, nee, dat
0: niet?
1: Nee, je moet wel wat te koelen vallen.
0: Oh,
1: toch?
0: Ja, nee, precies.
1: Heb ik wel eens gehoord.
0: Ik vind het fijn om iets meer geleerd te hebben over jou. We hebben een week bij elkaar op een kamer gezeten.
1: Dit wist je
0: niet. Hebben we nooit besproken, natuurlijk.
1: Oh, dat is iets heel geks wat daar komt. Opeens, de ster staat voor de deur. Spijt me, jongen.
2: Ster. Je kent ze wel. Vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes... en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
3: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden.
4: Laten we dansen.
3: Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
8: Nee, pleut op, joh!
7: 650.000 dieren.
8: Dat is bizar.
7: Per dag.
8: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
7: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
8: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
7: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Titanic.
10: Bonjour, ik ben Céline Dion.
9: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
11: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
9: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
10: I'm the queen of the show!
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
17: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
18: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: En zo wordt het bijna 9 uur. Ladies and people, hartelijk goedemorgen. Goede muziek onderweg van Peter Schilling. Maar eerst het NOS-journaal. Liselotte Thomas, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Kinderen in de Amerikaanse staat Alabama kunnen voortaan nog maar 2 uur per dag op TikTok. Het sociale mediabedrijf heeft een schikking getroffen met de staat. Die vindt dat TikTok met opzet verslavend is gemaakt voor kinderen. En daarom komen er meer aanpassingen in de app, vertelt deze verslaggever.
20: TikTok must also implement several safety features, including a 2-hour daily time limit.
4: limit for children, productive pauses that interrupt teen users after 15 minutes of continuous use, and again at 60 and 90 minutes, as well as a feature that restricts access to the app during overnight hours.
19: Ze hebben ook afgesproken dat jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed te zien krijgen. In de schikking is verder afgesproken dat TikTok een bedrag van $100 miljoen aan de staat Alabama betaalt. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met Jetten en met minister Heijnen van Financiën. Met de steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, de krapst mogelijke meerderheid. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Tijdens een dorpsfeest was hij met een groep op het dak van de school geklommen en zakte hij door een lichtkoepel, meldt de RTV Oost. De politie moest een ruit van de school inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En opnieuw een blessuregeval bij het Nederlandse elftal. Verdediger Geertruida is naar huis gegaan. Wat hij heeft, heeft de KNVB niet gezegd. Wordt geen vervanger voor hem opgeroepen. Donderdagavond raakte Brian Brobby ook al geblesseerd in de wedstrijd tegen Duitsland. Het weer vanuit het westen wolkenvelden, lokaal wat lichte regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 18 tot 21 graden. Morgen meer zon en warmer.
0: Bij de ABB zit Robert. Goedemorgen, Robert.
20: Goedemorgen, Jeroen. Alle rust op de Nederlandse snelwegen. Hou rekening met de werkzaamheden dit weekend. Er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Dus als je op pad gaat, wees goed geïnformeerd. En de eerste file staat er ook al. Die staat op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want daar gebeurde vanochtend al een ongeluk bij Tilburg Centrum Oost. De rechterrijstrook is daar dicht voor bergingswerkzaamheden. Staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging.
21: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
22: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
23: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
24: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
25: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleentermen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
26: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
27: Nee, pleurt op joh!
7: 650.000 dieren.
27: Dat is bizar.
7: Per dag.
8: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
7: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
8: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
7: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
28: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
29: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
30: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
31: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
32: Honda, the power of dreams.
33: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
34: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.

0: uitspreken. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Enkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Haha.
4: Ha, ha, ha, ha. En Para.
3: Een hele goede morgen.
5: Het is maar één.
3: Ja. Even gezellig hier de radio vervuilen. Hallo, hallo daar.
6: Mr.
3: Van Enkel.
6: Oh, Mr. Winkel. Henk Enkel.
7: Right here. Right now.
8: Please welcome.
9: Jeroen van Enkel.

0: hoort. Je hoort gewoon, deze man heeft ook een enorme goede schop in zijn rechtervoet. Dat hoor je gewoon. Hij heeft ooit zelfs een contract aangeboden gekregen. Een pre-contract voor een profvoetbalclub. Koos toch uiteindelijk voor de muziek. Dit was Peter, hij heet eigenlijk Pierre Schilling. Maakte deel uit van de Neue Deutsche Welle. Misschien kun je dat nog in een periode daar met Nina Hagen, Phil Faben en allemaal dat soort Deutsche bandjes. Een hartelijk goedemorgen. Welkom bij de altijd fascinerende, altijd dominerende, altijd onderhoudende, soms wat warrige, maar sowieso altijd gezellige Rinkel de Kinkel Show. Het is zaterdag 26 september, vrienden en vriendinnen. Je kan meedoen gewoon met de show via de NPO. Luister, app het, digitale doorgeven, like. En we horen heel graag van je wat je plannen zijn voor vandaag. Deel het even en dan delen wij het met de rest van de mensheid. Het thema vandaag lijkt wel de dag. Want ik zat net even in de agenda te kijken. De agenda overspoeld met zogenoemde themadagen. Het blijkt vandaag Burendag te zijn. Het is Werelddovendag. Internationale Dag van Anticonceptie. Internationale Dag ter Uitbanning van Nucleaire Wapens. Europese Dag van de Talen. En Europese Dag van de Paddenstoel. Ik begin een beetje te denken, als we aan al deze dagen wat doen, dan komen we geen millimeter vooruit vandaag. Maar ga toch even kijken, die laatste Europese dag van de paddenstoel, dan laten we niet zomaar, en daar komt de woordgrap, gras overgroeien. Er wordt bij de Europese dag van de paddenstoel namelijk aandacht gevraagd voor het belang van de paddenstoel en schimmels in de natuur. Om nog maar te zwijgen, alleen al vanwege als het regent. Hè? Dan kunnen de kabouters eronder schuilen. Dat is een belangrijke functie van de paddenstoel. Maar goed, schimmels in de natuur, ook niet onbelangrijk. Die blijken namelijk essentieel voor de gezondheid van de bossen. In heel Europa worden lezingen en speurtochten georganiseerd. Maar, let op, natuurorganisaties sporen je ook aan om zelf paddenstoelen te gaan bewonderen. Ga ze gewoon bekijken. Neem een groot vergrootglas mee en kijk eventjes waar ze staan en bekijk ze dan. Maar blijf oplettend.
1: Dit is de meest dodelijk giftige paddenstoel ter wereld. Wij zeggen altijd van die paddenstoelen staan er niet voor niks. Die hebben een functie. Bij ons is het dus ook niet toegestaan om paddenstoelen te plukken. Nee, wil je precies dat toch doen, ja, dan neem je dus een risico. Je wordt ziek, je gaat braken, diarree.
0: Ja, als je mazzel hebt, maar het kan nog veel, veel slechter aflopen. Ik wil je daar toch officieel voor waarschuwen. We hadden ook een vriendengroep en die gasten, die gingen dan zelf paddenstoelen plukken en die gingen ze dan ook bereiden voor de maaltijd. Nou, ik zei altijd, ik bestel wel een broodje shawarma en dan kom ik straks wel terug. Veel plezier, eet smakelijk. Hey, leuk daar dat je er bent. Hey, ja. En je weet waarom je luistert, hè?
2: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Ja.
2: Omdat je dingen wil helen.
0: Helen.
2: Omdat je inzichten wil verkrijgen.
0: Dat ook.
2: Omdat je meer bewust wil worden van wat je doet in het leven.
3: NPO. NPO Radio 2.

onderhoudende muziek uit een roemrucht verleden van de internationale muziekscene en entertainmentindustrie. Dit chanson werd u Ultra Naté heette het, werd u officieel aangeboden door

ik dacht even een kleine bescheiden jingle om het programma neer te zetten. Dat is soms wel leuk, toch? Eventjes, ter illustratie van wat we nu aan het doen zijn. We kijken wat er allemaal binnenkomt via de NPO-luister-app. Guus die stuurt, jongen, alle paddenstoelen zijn eetbaar. Alle paddenstoelen zijn eetbaar. Sommige maar één keer. Ja, Guus, daar heb je wel weer helemaal gelijk in. En Jola en Alex, die stuurt illustratie van wat we nu aan het doen zijn. We kijken wat er allemaal binnenkomt via de NPO-luister-app. Guus die stuurt, jongen, alle paddenstoelen zijn eetbaar. Alle paddenstoelen zijn eetbaar. Sommige maar één keer. Ja, Guus, daar heb je wel weer helemaal gelijk in. En Jola en Alex, die sturen met een foto. Het ziet er

0: heerlijk te smaken, maar het is ook gewoon gevaarlijk. Zelfs die kogelvis is zelfs dodelijk. Goedemorgen, Jeroen. We rijden in Duitsland op weg naar 2 weken Zuid-Frankrijk. Je helpt ons heerlijk een eind op weg. Anneke en Hans, goede vakantie, jongens. Geniet ervan. Joshua, die zegt, we rijden nu nog in Frankrijk onderweg naar huis. We zijn vorige week getrouwd in Spanje en nu al gescheiden. Nee, grapje, dat staat er niet. En nu al bijna thuis. Sorry, Joshua, ik kon hem niet laten liggen. Maar Erik stuurt ook nog dat hij vandaag zijn kunstwerken laat zien op de kunstroute Zandvoort Art. In Wijk aan Zee is het te bekijken. Ik ben in de war. Kunstroute Zandvoort Art. En dan moet je naar Wijk aan Zee om dat te bekijken. Het zal wel kloppen. Erik, veel succes. En ik hoop dat je veel goede reacties krijgt. Miranda zegt, goedemorgen Jeroen. Eerst even een huishoudelijke klussen. En daarna ga ik samen met mijn man naar de Brandersfeesten in Schiedam. Hey, dat klinkt wel heel gezellig. Miranda stuurt ons dat. En Peter die stuurt nog een audio-appje bericht. Dinges via de app.
1: Hey, goedemorgen Jeroen. Peter hier.
0: Hey.
1: Nou, vracht om 12:30 begonnen met werken, dus mijn werkdag zit er bijna op. Hopelijk wordt de Formule 1 race vanmiddag een beetje interessant, want ik ben bang dat ik anders wel weer in slaap val als het een optocht wordt.
0: Ja, dat heb ik ook.
1: Dus dat is het plan een beetje voor vandaag. Verder niks. Kan ik een beetje van de zon genieten, denk ik.
0: Ja, ik zou er gewoon zoveel mogelijk van genieten van deze dag. En ja, straks om 1 uur, de Formule 1 race. De race wordt vandaag gereden. Vergeet het niet, lieve vrienden. Laten we hopen dat het een beetje een goed verhaal wordt voor Max Verstappen. 1 ding is zeker, de hit is on. Here.

0: En zo zag je ze daar op het podium staan, die vrienden van de U2. Anno 2026. En daarvoor had ik net een foto gezien van hoe het er destijds aan toe ging. De allereerste keer dat zij optraden op die school, 100.000 jaar geleden. En ja, dan zie je dat mensen natuurlijk wel veranderen. Dat is namelijk zo de tand destijds. Behalve Lieslot, natuurlijk. Die verandert helemaal nooit.
1: Nee.
0: Blijft altijd de charmante, aantrekkelijke... aanwezige.
1: Ga door. Ja.
0: Ter zakenkundige nieuwslezeres, die zei eens, dames en heren.
1: Dat hoort heel vaak.
0: Wat gebeurt er allemaal in de wereld, Lies? Dat kun je nog lezen of gaat het...
1: Ik ben helemaal aan het blozen.
0: Ja, goed zo.
1: In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de hevige regen, waardoor in bijna de hele stad overstromingen zijn. Bangkok wordt al dagen geteisterd door veel regen en dat duurt in elk geval nog tot morgenmiddag. Over slachtoffers is nog niets bekend. In Limburg is bij een verkeersongeluk op de A76 ter hoogte van Schinnen vannacht iemand overleden. De politie meldt dat het slachtoffer is geraakt door meerdere auto's en houdt rekening met allerlei scenario's. Vanwege het ongeluk is de A76 in noordelijke richting tussen Nut en Geleen dicht voor onderzoek. Oplichters hebben begin dit jaar bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met AI de stem van een topman na te doen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. Iets meer dan de helft van die 100 miljoen kon worden teruggehaald, maar zo'n 36 miljoen is nog altijd zoek. En door de hete zomer leek het een prima jaar voor Nederlandse wijnboeren te worden, maar de afgelopen weken was het toch nog spannend. Er was wat minder zon en het regende vaker, en dus is deze wijnboer in Oosterhout uiteindelijk niet helemaal tevreden.
2: Het valt of staat natuurlijk altijd met die laatste weken, want in die laatste weken dan willen ze graag lekker in het zonnetje hangen, want dan komen de suikers pas echt in de druiven.
3: En nu schijnt de zon een klein beetje door de wolken heen, maar de afgelopen weken dat was toch wel een beetje regenachtig.
2: Ja, niet alleen regenachtig. We hebben mist gezien, we hebben ook het zonnetje wel een beetje gezien, maar ze hebben gewoon te weinig zon eigenlijk gehad, naar mijn zin.
1: Het weer vanuit het westen, wolkenvelden en lokaal lichte regen. Vanmiddag meer zon, dus wie weet doet dat nog wat voor die druiven. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen meer zon en warmer.
0: Fascinerend verhaal over die Italiaanse bank die beroofd is. Met die AI-stem. Ja. Dat vind ik wel wat, hè?
1: Ik moest aan dat verhaal van Pathé van een paar jaar geleden denken, dat er een mail werd gestuurd namens een CEO, een directeur, en toen is er 19 miljoen euro buitgemaakt.
0: Ongelooflijk.
1: Zo'n netmail, ja.
0: Mensen zijn toch nog niet echt lekker gewend, hè, aan AI.
1: Nee, niet helemaal. Nee.
0: Het is natuurlijk schandalig als je bekende mensen nadoet. Nou,
4: this is Donald J. Trump.
0: Nou, hier.
4: I hate Wrinkle Dick and Co.
0: Precies.
4: It's a fucking bad show. Ja. Please make the radio great again.
5: Hij was erbij. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
6: De jaren 90. Hij was erbij.
7: Guys over Baghdad have been aluminum.
6: 2026.
8: The United States military began major combat operations in Iran.
5: 2026.
9: Hij is erbij.
5: Nog

0: Radio 2 Zetmast. Er is weer een nieuwe dag begonnen.
1: Hoera!
0: Ja, lekker met straks nog. Wat het universum voor jou in petto heeft. De voorspellingen. Jouw officiële rinkelscopen. Die komen er straks aan.

0: als je goed was. De wind uit het verleden kwam zomaar even terugwaaien.
1: What is the secret of this enchanted book? What wonders are hidden within its pages? What magical spell does it cast on all who read it? What is the secret of the never-ending story?
0: Dat verhaal. Wat je hoorde net van Limaal, zoals hij het zo prachtig zong, hoe wij die film, The Never Ending Story, van een jongen op een blauwe draak, geloof ik. Limaal was natuurlijk jaarlang onderdeel van de band Kaja Kugu, die grote hit hadden met Too Shy. De band Kaja Kugu, die ook een van de allerbeste bassisten aller tijden in de gelederen had. Ene Nick. Helaas werd ik zijn achternaam nu even vergeten. Ja, hallo, ik ben ook boven de 65. Sorry hoor. Ja, nou,

0: 89 dagen tot kerstmis. Lieve luisteraars van NPO Radio 2. Een brokje infotainment naar de consument toe om jou dit te vertellen. Maar ik vertel natuurlijk eigenlijk ook een beetje stiekem. Het duurt nog om de beide 89 dagen voordat het feest de top 2000 weer gaat beginnen, dames en heren. Daarover gesproken, ik ga zo direct een artiest draaien die met zijn dikke reet, oh nee, hij is eigenlijk een mager scharminkel, in de top 2000 staat ergens. Meer details hoor je zo direct. Eerder vanmorgen hadden we het al even over de agenda vandaag. Die wordt overspoeld met themadagen. Dag van de paddenstoel, de dag van het doven en ook vandaag burendag. Misschien staat er bij jou in de straat straks ook een paar klapstoelen of een hele partytent buiten. Moet je even gezellig komen doen, een handje geven, even zwaaien. Op burendag.nl vind je welke evenementen er bij jou in de buurt te doen zijn vandaag. Kun je daar even checken. En ik zag in die lijst iets opmerkelijks staan. Even de tune van Buurman en Buurman starten. Ja, oh kijk, en meteen zitten we erin. Iets opmerkelijks. Ik zag dat Tata Steel ook meedoet met de Burendag. Daar mogen de buren vandaag langskomen voor een rondleiding. Het lijkt me toch een ongemakkelijk begin van zo'n gesprek. En wonen jullie hier een beetje naar je zin? Vraagt er dan iemand?
1: Nou, nee.
0: Zegt er iemand. Je mag gelukkig ook meepraten over hoe ze de stof en geluid gaan meten. Ja, dat is leuk. Er is wel ruimte om het een en ander aan te kaarten. Maar ja, of hoe ze het meten en checken, dat vind ik allemaal niet zo heel erg belangrijk. Wat ik echt belangrijk vind, is dat het minder wordt daar natuurlijk. Maar goed, heb je eindelijk je moed verzameld om tegen je buurman te zeggen dat die bladblazer wat minder mag? Dan mag je nu vragen of de hoogoven een standje lager mag in dat geval. Weet ik wel eens in het AD nog over iemand in de Betuwe die het overleg met de buren helemaal had overgeslagen. Die, dat is helemaal in de spirit van vandaag. Die was klaar met de bomen van zijn buurman. Je weet wel, die hangen dan over de erfgrens in jouw tuin. En hij moest steeds bladeren opruimen, dode takken weghalen. En toen dus de buurman op vakantie was, toen pakte hij de kettingzaag en de hele bomenrij was in één keer weg.
2: En we hebben dus van het begin af aan gezegd, dit kan niet. Dit moet veranderen en nu moeten ze gewoon weg. Ja. We moeten voldoen aan de wet.
3: Ik heb zelf een beetje het idee dat hij zich wel erg opwindt over die bomen. En dat het eigenlijk die opwinding van de afgelopen 16 jaar, zeg maar, dat die nu als het ware een beetje tot explosie is gekomen.
0: Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Je moet gewoon af en toe even tot 10 tellen, diep inademen en even roepen of zoiets dergelijks. Blijf ademhalen en probeer flexibel te blijven, dit soort dingen. En met elkaar communiceren. Yeah!

0: beetje aan Mick Jagger vragen.
1: Hi, this is Mick Jagger on the Jerome Van Inkel Show.
0: How does it feel to be a Rolling Stone? Daaraan toevoegend zijn bekende filosoof ooit de prachtige woorden... Rolling Stone gathers no moss. Ja, ja, er blijft niets kleven aan een man die leeft als een rollende steen. Goedemorgen, Radio 2 is hier. Ik zeg...

0: dansen, bewegen. Het wordt dus echt een feestje.
1: Er is maar één

Even de vragen die door het radioshowgramma spookt is natuurlijk de vraag... Wat hebben wij voor jou? In petto. Diverse leuke dingen. Het universum gaat je nog voorspellen in de winkels kopen. En mocht je iets hebben, mocht je misschien een probleem ermee hebben... met suiker en dergelijke dingen... dan was ik zo

0: 2000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
5: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
8: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
7: I'm the queen of the show!
5: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Bestschappelijk toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Ai. Timing is alles. 10 uur precies. Tijd voor het NOS-journaal Lieselot Thomassen. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Duikers hebben gisteravond het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren iemand in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten. Dat gebeurde aan het IJ op een terras. Een man die werkte in de gevangenis in Zaandam werd gedood. De dader is mogelijk een oud-gedetineerde. Hij zit vast. Verder is er nog altijd veel onduidelijk over de zaak. Bijvoorbeeld of de twee elkaar kenden. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam en die zagen het allemaal gebeuren. Winkeliers in het Verenigd Koninkrijk nemen harde maatregelen om het aantal winkeldiefstallen terug te dringen. Winkeldiefstallen komen relatief vaak voor, omdat de politie niet ingrijpt bij diefstallen onder de £200. Daarom worden in winkels steeds vaker speciale AI-camera's opgehangen die alles zien, zegt correspondent Fleur Launsbach.
13: Je hebt een camera met AI die kan verdachte handelingen herkennen. Dus als je iets wegstopt onder je shirt of in je zak of in je tas, dan gaat dus meteen een melding af bij het personeel op hun tablet of op hun telefoon. Dat is de eerste laag. En de tweede laag is dat het gezichtsherkenning heeft. En dat betekent dat iedereens gezicht dus wordt gescand en tegen een database wordt gehouden om te kijken of er links zijn.
12: Maar burgerrechtenactivisten zijn bang dat de privacy van mensen wordt geschonden en daarom is er veel discussie over die nieuwe AI-camera's. Voor de tweede keer in bijna een jaar is in Doesburg een auto tegen hetzelfde huis gereden. Vannacht verloor een automobilist de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. In december vorig jaar reed er ook al iemand tegen dat huis.
11: Is dit een beetje een voorproefje op Burendag?
12: Ik denk het.
11: Gewoon even bij elkaar langs gaan. In de auto.
12: Ja, want dat is inderdaad vandaag. En dus als je altijd al een keer wilde kennis maken met onbekende mensen in je buurt, dan is dit de dag inderdaad. In Heerlen wordt Burendag aangegrepen om mensen wat dichter bij elkaar te brengen.
14: Ja, je moet zien, als je het afvoerpuntje van Nederland is Heerlen geweest. Van alle steden qua regering geduurd, als je geen geld hebt, ga naar Heerlen. Dat is het goedkoop wonen. Die mensen die ook een beetje in schaamte, die blijven achter de voordeur. En die hebben geen contact en ook geen binding met de wijk. En zo met zo'n burendag haal je de mensen toch van binnen naar buiten. Ja, dan hopen we dat ze samen toch een mooie band gaat krijgen. En dat we allemaal hier prettig mogen wonen.
12: Burendag is een initiatief van onder meer het Oranje Fonds. In het hele land zijn er meer dan 10.000 activiteiten aangemeld. Het weer. Vanuit het westen wolkenvelden, lokaal wat lichte regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 18 tot 21 graden. Morgen meer zon en warmer.
11: In Den Haag zitten onze verkeersburen. Robert, wat gebeurt er nog allemaal?
2: Nou, op de A28 wordt aan de weg gewerkt vandaag. Oh. Vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Daardoor 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. De weg is dicht, dus u zult daar ook moeten omrijden. En ook dicht is de A76 in Limburg. Vanuit Aken naar Geleen. Dat is voor politieonderzoek bij Geleen.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
18: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion. Kom naar het theater bij jou in de buurt.
8: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
7: I'm the queen of the show!
17: Rij veilig, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
19: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: of doneer.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Nee, maar even de mensen officieel waarschuwen kan geen kwaad.
4: The following program may contain some themes of an adult nature. Some brief nudity. And a few naughty words. Parental discretion is advised.
5: Rinkel de Kinkel.
3: Hey, hallo, goedemorgen.
6: BNN Para.
7: Daar zijn we weer.
8: Het is maar 1.
3: Ja, 16 graden bovenop de Radio 2 zendmast. Vrienden, welkom. Even.

Deze plaat heeft zoveel levens. In een waanzinnige remix is die een jaar of 10 geleden weer een knaller van een hit geworden. En het origineel blijft toebehoren aan Robin S. Dames en heren, met veel genoegen gedraaid.

0: is met de liefde. Net als met het eten van paddenstoelen. Men weet pas of ze eetbaar zijn als het al te laat is. Dankjewel, Nana Mouskouri, die riep dit ooit. De zangeres met de zwarte bril. Je weet al, afkomstig uit Griekenland. Zaterdag 26 september. Doe mee met de show. Via het digitale doorgeeflijn kun je ons laten weten wat je aan het doen bent. Harm zegt goedemorgen, Jeroen. We luisteren weer lekker mee met jouw programma. Ja, ons programma, mijn programma is bijzonder. We nemen je altijd mee op een hele bijzondere reis.
1: Dat gaan we loslaten in een multidimensionale reis.
0: Ja, oké.
1: Kijken waar zit het vast in je lichaam, wat mag je los zou laten.
0: Het is heel belangrijk om dat te doen. Het is een beetje de vibe van de show, hè? Een beetje zweverig. En dan nog een kleine tip van Flip, dames en heren. Voor als je de Formule 1 voor morgen in je hoofd hebt. Ze rijden namelijk vandaag al de wedstrijd. Want we zijn er van de herdenking. Vandaar dat het vandaag gebeurt daar in Baku. Om 1:00 vanmiddag, Nederlandse tijd. En bij Max Verstappen moet er nog wel het een en ander gebeuren. Hij reed gisteren de 8e tijd in de kwalificatie. En hij had 8e tijd in de kwalificatie. Max Verstappen en 8e tijd in de kwalificatie in één zin. Daar is iets gewoon totaal niet in orde. Het probleem met de motor. Red Bull heeft aangekondigd een aantal motoronderdelen te vervangen.
2: Ja, yeah, the whole qualifying was just not how it should be. Yes. Yeah, it's not good enough. You know, the whole weekend we are running really well. The car was feeling well. And then we run into so much trouble in qualifying. So yeah, it's just not good enough.
0: En vanwege het internationale karakter van de show laten wij Max in het Engels horen. Dan kunnen nog meer mensen hem begrijpen. Dus vanmiddag om 1:00 gaat het gebeuren. Start hij dus vanaf P8. En we hebben gevraagd onze verslaggever even de motor even op te nemen. Dus dan kunnen we even luisteren hoe die klinkt. Oh, is dit de motor van Max, joh? Nou, dat is... Dat wordt toch wat vanmiddag, vriend. Ja. Lijkt wel de motor van een lelijke eend. Een deux chevaux. Ik zeg ja hoor, doe het lekker. Goedemorgen. Ik hoop dat je een beetje lekker in je vel zit vandaag.
3: NPO Radio 2.
4: Jeroen van Inkel.
5: He's a daddy, yeah. He's handsome.

even normaal, man. Even niet doorheen. Zingt die man nou de hele tijd? Nee, dat zingt hij niet. Nee, Elvis Costello zingt dat niet, Veronica. Dit is Veronica. Doe even normaal zeggen. Het is helemaal niet Veronica, dit is Radio 2. Maar het is een verwarrende situatie. Ja, nee, toet er maar even voor Elvis Costello. Heel goedemorgen. Fijn dat je luistert. Weer vanuit het westen. Licht. Nee, Elvis Costello zingt dat niet, Veronica. Dit is Veronica. Doe even normaal zeg, hé. Het is helemaal niet Veronica, dit is Radio 2. Maar het is een verwarrende situatie. Ja, nee, doet er maar even voor Elvis Costello. Rinkel de Kinkel. Heel goedemorgen. Fijn dat je luistert. Weer vanuit het westen. Lichte regen. Vanmiddag geregeld zon.

kind. Word je nageslacht? Dan komt dit bericht waarschijnlijk niet helemaal lekker uit, want let goed op. Vandaag is het ook nog suikermaxdag. Foodwatch, die zeggen dat kinderen van 4 tot met 11 gemiddeld nu al in dit moment in het jaar de hoeveelheid suiker binnen hebben gekregen die wordt aanbevolen als maximum voor een heel jaar. Oké dan. Dat is wel een teken aan de wand. Dankjewel Foodwatch daarvoor. Dan maken we nog meer zorgen om mijn kleinzoon. En we moeten nog langs Sint Maarten ook nog, Sinterklaas en de kerstkransjes. En nou, dat wordt nog eventjes doorbijten. Oh, dat is ook niet echt de meest handige tekst. Doorbijten, om het zomaar te zeggen. De voornaamste oorzaak zou nog niet eens zitten in de snoepjes, maar in alle verstopte suikers in het eten. Dus ja, houd het in de gaten, het is dus suikermaxdag. En misschien in dat kader wat minder ook in je koffie.

0: heerlijk. Dat einde, dat doet me altijd glimlachen met Ugly Kid Joe. Dames en heren, jongens en meisjes. Veel vragen krijgen we binnen. Hoe het met Jesse is. Jesse Sprukkelman. Jesse is even ziek. Die blijft even lekker een paar dagen thuis. Een paar weken zal het wel worden. En we wensen vanaf deze plek natuurlijk heel veel beterschap. En we beginnen met de rinkels kopen. Dennis, jij wil me wel even helpen met
1: ja,
0: het
1: zeker, zeker. Lezen. Ja.
0: We gaan beginnen met de Waterman. Een 8. Je krijgt deze week een uitnodiging die je niet zag aankomen. Zeg maar ja. Je kunt altijd nog besluiten om op tijd naar huis te gaan.
1: Ja, vissen krijgt een 6. Iemand in je omgeving kan je hulp goed gebruiken. Vraag wel eerst waarmee, voordat je er ineens een weektaak aan overhoudt.
0: Ram, een 7. Stel een belangrijke aankoop nog een paar dagen uit. Heb je deze week iets wat je liever hebt en het is nog goedkoper ook.
1: Stier krijgt een 5. Controleer je zakken voordat je de wasmachine aanzet. Er zit iets in wat niet meegewassen wil worden.
0: Tweelingen, een 9. Een idee dat je tussen neus en lippen door oppert. Wordt enthousiast ontvangen. Doe er iets mee voordat iemand anders ermee vandoor gaat.
1: Kreeft dan krijgt een 8. Je krijgt deze week een compliment van iemand van wie je het niet verwacht. Probeer het gewoon aan te nemen en jezelf niet naar beneden te praten.
0: Leo, een 6. Je krijgt een telefoontje op het moment dat het echt niet uitkomt. Neem het toch maar op, want het blijkt goed nieuws te zijn.
1: Maagd, een 9. In de liefde zit je deze week helemaal goed. Een klein gebaar van jou levert een opvallend grote glimlach op.
0: Weegschaal 4. Je telefoon laat je op een belangrijk moment in de steek. Neem je oplader mee en onthoud voor de zekerheid 1 telefoonnummer uit je hoofd.
1: Schorpioen, een 5. Let deze week goed op waar je je sleutels neerlegt. Vooral de plek die je normaal altijd heel logisch vindt, blijkt later toch moeilijk terug te vinden.
0: Boogschutter, een 8. Je neemt deze week eens een andere route en ontdekt een plek waar je nog nooit bent geweest. Al is het alleen maar een goede bakker. Ga er vooral even naar binnen.
1: En Steenbok, tot slot in de rinkels kopen. Een 7. Je bent onverwacht een middag vrij. Probeer hem niet helemaal of meteen vol te plannen. De sterren geven je toestemming om eens helemaal niks nuttigs te doen.
0: Mocht je de rinkelskoper nog eens willen nalezen, kan op teletext pagina 258. Je weet hoe de payoff werkt, Dennis?
1: Ja, volgens mij.
0: Ik doe het begin en dan na de puntjes doen we met z'n tweeën.
1: Top.
0: Ja, dan komt ie. En je weet het, je week is niet compleet als je rinkelskoop niet weet.

0: kwam de wind uit het verleden weer langzaam binnenwaaien met die onvergetelijke klanken van die unieke plaat van Sir Elton John. It's a little bit funny, this feeling inside. Your song. Het zonnetje speelt over de Maasvrienden terwijl ik naar de webcam van Rotterdam zit te kijken. Strand van Scheveningen ligt er ook weer goed bij. Een beetje zon daar. Ja, vrienden, daar is hij dan weer.
1: NPO Radio 2.

en zo, was hij ook in één keer weer afgelopen. Dasha was dat. Dasha is altijd van harte welkom in de grote rinkel, de Kinkelshow. Laat nog even weten wat je aan het doen bent. Digitale doorgeefluik staat daar voor open. En we proberen je altijd leuk gezelschap te houden.

0: Oké, dan. Er zijn natuurlijk weer wat bekende mensen jarig. Maar ook één die we niet feliciteren. Hugo de Jonge wordt 49 jaar. Sorry. Nee, dat was een geintje natuurlijk. Hugo, uiteraard wel van harte gefeliciteerd. Bert Hanikman is ook jarig vandaag. 55 jaar. En jij werkt veel met Bert samen.
1: Ja, klopt.
0: Heb je hem al gebeld? Of
1: ik heb hem nog niet ik heb hem gisteren al hebben we helemaal gefeliciteerd. Oh, okay, maar ik ga hem zo meteen na deze uitzending ga ik hem eventjes appen. Ja. Om hem nog een hele mooie dag te wensen.
0: Zou ik zeker niet vergeten. Inderdaad. En dames en heren, jongens en meisjes. Er is natuurlijk van alles aan de hand in de wereld. In kleine dorpjes, achter de schutting, maar ook in grote steden. Bijvoorbeeld New York. Daar zagen mensen iets raars gebeuren. Mannen die 's nachts een putdeksel optilden, het riool in gingen en pas uren later weer boven kwamen. Grote vraag is natuurlijk, wat doe je daar al die tijd en wat zijn dat voor mensen? Deze mensen hebben een bijnaam gekregen. Molmensen. Molmensen. Ja, hier heet de tune van Wie is de Mol? Nou, dat is een beetje ook de vraag. Wie zijn die mensen? Twee van die mannen zijn nu ook opgepakt. Ze waren vlak voor zonsopgang uit een rioolput gekropen bij een hotel. En dat is een beetje onhandig van ze geweest. Waar de Israëlische premier Netanyahu verbleef. En die heeft natuurlijk een enorme beveiliging om zich heen. Dus als er dan mannen ergens een riool in gegaan, dan gaan allerlei alarmbellen af. Ze wilden natuurlijk heel graag weten, de autoriteiten, wat die gasten daar aan het doen waren. Maar die bleken dus uiteindelijk niet voor de premier te komen, maar iets heel anders. Ze zochten daar goud, sieraden, waardevolle spullen en metaal dat in de afvoer terecht was gekomen. En het komt ook nog steeds. Het schijnt dat vooral na een storm, dan komt er heel veel allerlei waardevolle dingen kun je dan in het riool vinden. En gaan die gasten dus lekker in dat riool rondlopen om te kijken wat er allemaal is meegespoeld met de zooi. Oh, kijk, dat is de drol van meneer Dijkstra. Oh, ja. Dat soort dingen. Lijkt me nog een aparte bezigheid. Je moet dan fix onder je neus smeren, hè? Dat middel tegen verkoudheid. Dat is zo sterk qua reuk, dan heb je niet die...

0: De volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.
1: Radio 2.
2: Er is maar één. NPO Radio 2.

duidelijk spreken. De woorden goed uitspreken. Goed articuleren. Geef je altijd mee als je presentatiecursus of zangles krijgt. Goed articuleren. Belangrijk. Iemand die dat fantastisch doet, die je woord voor woord kunt volgen, is Stevie Nicks.

0: begrijp me goed hoor. Stevie Nicks, hartstikke goede zangeres. Tot over mijn oren was ik verliefd op haar in de tijd van You Can Go Your Own Way en dat soort dingen. Maar als je haar echt probeert te volgen, wat ze nou zingt, dat is, ze is niet echt lekker aan het articuleren. Dat is eigenlijk wel zo erg dat ze hebben daar zelfs een hele speciale cd destijds van uitgebracht. Dus, ja, dat is
1: Stevie Nicks, the distinctive voice of Fleetwood Mac. Her style is unforgettable. Her lyrics unintelligible.

0: digitally remumbled for stereo inaudibility. This is Stevie Nicks at her most nebulous. Stevie Nicks, what the hell is she saying? Available now on Incoherent Records and Tapes.
1: Ik had er wel een tijd niet gehoord, deze maar. Hij blijft schitterend. Ja, een beetje reclame moet kunnen natuurlijk. Straks in Rinkel de Kinkel, van orkest tot verpest. En de Britse censuur slaat genadeloos toe in een satirisch programma. Tot zo.
2: Ontmoet ons straks weer.
3: Join us again.
2: Als we terugkomen met...
3: As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
2: Met Van Inkel.
3: On NPO Radio 2.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
16: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
17: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
18: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
17: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Twee minuten over elf in prachtig mooi groot Nederland. Tijd voor het NOS Journaal. Lieselot Thomassen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het minderheidskabinet is begonnen met gesprekken met de oppositie over de begroting. Vanmorgen gingen premier Jette en minister Heijnen van Financiën langs bij de ChristenUnie. Voorafgaand wilde Jette weinig kwijt.
3: We komen even op de koffie bij de ChristenUnie en we hopen op een goed gesprek met hen over de begroting.
4: En dit keer komt u wel met z'n tweeën. Gaat u wel aan dezelfde tafel zitten?
3: Nou, wij werken altijd samen. Voor het land en voor de begroting. En ik hoop dat de ChristenUnie met ons mee wil doen.
4: En wat neemt u mee voor ze? Heeft u ook papieren bij zich?
3: Dat gaan we nu eerst aan mevrouw Bikker vertellen.
2: De premier en de ministers spreken vandaag ook nog met Pro en Volt. Die twee partijen zeiden gisteravond samen op te trekken in de gesprekken met het kabinet. Met Pro en Volt zou het kabinet een meerderheid hebben in de Tweede en Eerste Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij Amerikaanse overheidssites. Onder meer bij die van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot de openbare informatie. De nieuwe spoorlijn tussen Groningen en Twente lijkt op losse schroeven te staan. Het vorige kabinet had toegezegd dat er geld voor die Neder-Saxe lijn zou komen, maar het huidige kabinet gaat al het geld voor de infrastructuur opnieuw verdelen, meldt de RTV Noord, en geeft daarbij voorrang aan onderhoud van bruggen, wegen en het spoor. En het zal even wennen zijn voor de Formule 1-fans, want vandaag, op zaterdag dus al, is de Grand Prix in Azerbeidzjan. Straks om 1 uur is de start met Max Verstappen op een teleurstellende 8e plek. Daar was hij gisteren bij Viaplay best wel pissig over.
5: Hele kwalificatie liep de motor niet. Ik kwam gewoon ten opzichte van mijn teamgenoot al een halve seconde tekort op de rechte stukken. Was de batterij niet vol. Hij laadt niet, hij loopt niet. En toen zeggen ze dat ik moet pushen met een halve batterij. Ik zeg, ja, flikker op. Dat is echt allemaal, ja, ik was er even helemaal klaar mee.
2: George Russell begint zo meteen vanaf de eerste plek. De race in Azerbeidzjan is vandaag al, omdat er morgen een herdenking is vanwege de oorlog in Nagorno-Karabakh van 2020.
1: Hij was not amused, Max, hè? Dat
2: nou,
1: hoor je.
2: Nou, en dat liet hij helemaal niet blijken.
1: Helemaal niet. Hij kan het goed verstoppen.
2: Het weer vanuit het westen wolkenvelden en lokaal lichte regen. Maar vanmiddag meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen meer zon en warmer.
1: Robert Vriezer bij de ANWB. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Jeroen.
1: Jullie hebben een open dag of zo? Wat is er aan de hand?
6: Ja, er zijn allemaal vrijwilligers die komen langs. En die komen bij ons ook op de afdeling kijken hoe wij ons werk doen.
1: Dus ja, je hebt nu allemaal kijkers die naar je zitten te kijken terwijl je gaat vertellen waar de file staat.
6: Ik heb kijkers en ze staan nog net niet in de file.
1: Nog net niet in de file bij jou voor de. Maar word je daar zenuwachtig van of kun je daar maar goed mee omgaan?
6: Nee, ik kan er wel mee omgaan.
1: Ja, oké.
6: Ja, ik vind het wel gezellig. Ik vind het leuk om te praten over mijn werk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
6: En zal ik eens vertellen waar het vast staat in het rood?
1: Doe dat.
6: 100 kilometer in totaal. Kwartiertje vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwemeer. Want bij Amsterdam Hemhaven staat 3 kilometer file. Na een ongeluk is de linker rijstrook van A12 dicht vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt de Waterberg. 20 minuten vertraging daar. 20 minuten op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. En bergingswerkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord na een ongeluk. Nog 10 minuten oponthoud daar, want er zijn 3 rijstroken dicht. En er wordt aan de weg gewerkt op de A59 dit weekend. Omrijders staan in de file op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
1: Ja, strak gelezen hoor.
6: Ja, toch?
1: Ja, echt goed rijden.
6: Ja, ik heb wel geoefend.
1: Dat wel.
6: Okay.
1: Jij krijgt toch even van ons een applausje.
6: Yes.
1: Zo, dat was wel weer genoeg. Ja,
6: denk ik. Zo is het. After these messages,
1: we'll be right back. Yo, van orkest tot west komt eraan. En de Britse censuur. Die televisieprogramma's tegenwoordig censureert.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Bij Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
9: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
19: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
20: Wintersport. Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
19: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
21: Titanic.
22: Bonjour, ik ben Céline Dion.
21: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
22: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
21: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
22: I'm the queen of the show!
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Rinkel de Kinkel.

kijken. Dus vanmiddag, zon, geregeld zon. Bij 21 graden. Get a lot of sunshine. En Ginger Ninja. Ja, je bent terechtgekomen bij Radio 2. Ik begrijp dat je aan het zoeken was met al die slechte programma's. En dat je hier terechtkomt. Nou, ik zeg, you are van harte welkom.

0: Even kijken naar de historische kalender. Première van West Side Story op Broadway. Jeetje minder, dat is lang geleden, 1957. 69 jaar geleden, West Side Story, later weer een hele remake van gemaakt. En, nou, het blijft natuurlijk een uniek verhaal wat internationaal altijd toe te passen is. Het gaat natuurlijk eigenlijk over racisme en over knokploegen. Van die bendes, weet je wel, die tegen elkaar gaan vechten. Eigenlijk om niks, gewoon om de buurt of zoiets. Rare dingen. Hey, zaterdag 26 september. En terwijl de mussen de komende dagen nog op een valreep dood van het dak gaan vallen, is Tini lekker stoofpeertjes aan het maken. Tini, ik zie je. Mooie foto van de pan met de peertjes. Het ziet er wel lekker uit, maar nu op dit moment een tijd in de mensen, als het weer warmer begint te worden, in een iets ander daglicht staat het. En Albert, dankjewel. Die zegt, we zijn nu in Tomar, 100 kilometer noorden van Lissabon. En luisteren al rijdend naar jouw show. Louise is de salontafel aan het decoreren in thema voor de race straks. Ik zit even te kijken, maar het ziet een beetje uit als een Formule 1-auto. Ze doen elke race in het thema van het land. Oh ja, dat zijn allemaal artikelen die met Baku te maken hebben. Nu zie ik het. Ik dacht dat het in de vorm van een Formule 1-auto was, Louise. Nou, groetjes, de mazzel. Dan nog iets minder vrolijk nieuws, vrienden. Over Martin Gaus. Voor iedereen die vroeger een hond had. Ja, Martin Gaus, voor iedereen die vroeger een hond had. Geen onbekende natuurlijk.
1: Niet likken!
0: Ja, dat was natuurlijk ooit een moment dat ook Martin voor het eerst op tv was.
2: En of die groot of klein is, dat maakt niks uit?
3: Dat maakt niets uit. Je hebt hele kleine mannetjes die verschrikkelijk dominant kunnen zijn. En er zijn ook hele grote mannen die als slaven door het leven gaan. Dus daar zit het er niet in.
2: Ja,
3: daar
2: komt de reu aan.
3: Nou, ja, we gaan eens even kijken hoe dat gaat. Moet u opletten op zijn nekharen. Hij doet zijn staart heel erg
0: goed. Ja, dit is gewoon echt een typische Martin Gaus. Heel herkenbaar, vooral die stem natuurlijk. Maar jammer genoeg, vrienden, het gaat niet zo heel erg goed met hem. Zijn gezondheid beperkt hem steeds meer. Hij zegt, ik ben gewoon moe gestreden. Moe gestreden. Maar hij kijkt ook met veel voldoening terug op zijn leven. En hij zegt, televisie? Nee hoor, dat mis ik helemaal niet. Ik ben met mijn tips over de opvoeding van honden vervangen door influencers. Ja. Nou, Martin, heel veel beterschappen. Sterkte ook voor de mensen om je heen natuurlijk. En welkom. Ja, daar ben je weer bij het muzikale samen zijn hier.
4: En dat iedereen een instrument krijgt.
0: Ja,
4: en dat we verbinden met de instrumenten en gewoon in klank.
0: Oh, te gek.
5: Het mooie is dat we veel plezier maken en verbinden.
6: Er is maar één NPO Radio 2.
7: NPO Radio 2.
8: In my

0: strak lederen pak met koperen en chrome accenten. Was dit Softel, hoor je daar? Ja. En het ongelofelijke Torch.
1: Rinkel de Kinkel. NPO Radio 2.
0: Waar de nieuwe ochtendshow loopt. Al een tijdje, wordt steeds beter. Daniel Lippens en Roelof de Vries presenteren de nieuwe ochtendshow op NPO Radio 2. Komt tot je 4 meters hoge, ouderwetse, volledig betrouwbare centmasten. De Rinkel de Kinkel Show is er eigenlijk 3 momenten in het weekend op vrijdagavond. Tussen 6 en 9 tegenwoordig, tot 9 uur duurt het een feest. En we zijn er op zaterdag en zondagochtend. Maar in die vrijdaguitzending, daar hebben wij iets wat schuil gaat onder een bepaalde noemer.
2: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: De IRI Top 10. En dat is lekker, want dan kun je gewoon al je frustratie in kwijt. Ik kan dan lekker mijn eigen frustratie in kwijt. Maar jij kan er ook bijdragers voor leveren via 0800-1122. Gisteren hadden we bijvoorbeeld de Britse toerist Lynn. Je zou haar voor het gemak ook Karen kunnen noemen, want dat is ze ook. Zij bezocht samen met haar dochter Auschwitz en besloot dat ook te delen op social media. Ze plaatste een video en daarom klaagde ze volop over de kwaliteit van de horeca ter plekke.
3: So I got a strawberry smoothie, which tasted very watered down. And Kerry decided to have a lemonade. What do you think of your lemonade, Kerry?
0: Ja, echt een Karen om daar dan over te gaan lopen klagen. Sowieso en dan helemaal daar bij Auschwitz. Limonade smaakte naar toiletreiniger, zegt ze. En voor de 2 drankjes moest ze ook nog eens €10,50 aftikken. 4 miljoen keer is hij bekeken. De video's krijgen heel veel kritiek. En terecht. Ze heeft van ons ook veel kritiek gekregen. Ze heeft duidelijk een plek in de IRI Top 10 gevonden. Als jij ook iets heel erg irritant vindt, geef het even door via de NPO Luister app. Of je kan ook bellen 0800-1122. En beste Lynn,

Dat soort zaken kun je dus gewoon lekker... Het geeft wel een opgelucht gevoel, hoor. Als je dat gewoon lekker door kan geven, ben jij het ook lekker kwijt. 4 voor 11:30. Goedemorgen, het is Radio 2.

Oh, je kent vast wel de term match made in heaven. Dat geldt voor Marshmallow featuring Bastille en Happier. We pakken even onze rust, hè? Dat gesjees op zo'n zaterdagochtend. Ja, ik moet het dus vaak tegen mezelf ook even zeggen. Want ik ben in principe wel een beetje snel. Ik hou van een snel programma. Het moet niet allemaal te lang duren en zo. Een beetje doorgaan. Af en toe een paar lekkere jingles achter elkaar. Een beetje boom, boom, boom. Daar hou ik van. Dat is lekker, maar af en toe moet ik echt even tegen mezelf zeggen. Hey, gast, het is gewoon zaterdagochtend. Er zijn sommige mensen die nu lekker vrij zijn en luisteren. En gewoon niet al te actief zijn. Dat doen ze even een beetje rustig. Ah, okay. Vandaar dit moment. We luisteren even enkele seconden naar dit rustige muziekje.

0: En wat is dat dan voor muziekje, Jeroen? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat was jarenlang een televisieserie over een discjockey die een nachtprogramma had op een Amerikaans radiostation. Speelde zich af in Amerika natuurlijk. De serie heette Midnight Caller. En hij was dan, naast dat hij DJ was, was hij ook een beetje detective. Er gebeurden allemaal avonturen. En dan ging hij, s'nachts ging hij op de radio. En dan hoor je deze muziek. En dan ging hij een beetje met zo'n lage Amerikaanse stem praten tegen de mensen. Super serie. Dus ik heb het laatst even opgezocht met Shazam. Dan dacht ik, die is van Inkel. Die ga ik lekker gebruiken. En nu we toch een beetje in de muzikale hoek zitten. Het NPO Huisorkest heeft een bekende Radio 2-hit in een klassiek jasje gestoken.
1: Van orkest tot verpest.
0: Ja, zo heet dat. Als je me kent, meteen bellen 0800-1122. De schuif van de telefoon op de grote Radio 2 mengtafel staat open. Je maakt kans op een leuke prijs. En het gaat om deze verpakte in een klassiek jasje bekende hit

0: daar heeft Henk Ziemer, dat is de broer van Hans Ziemer, heeft daar flink zijn best op gedaan. Hij heeft er iets moois van gemaakt. Ik vind het knap als je dat herkent. 0800-1122. We doen even rustig aan, zodat we de luisteraars die via de app en satelliet en 1,3 miljoen verbindingen iets trager de show horen ook in kunnen bellen. En ik zeg goedemorgen. Met wie?
1: Hallo?
0: Ja, met wie?
1: Met Michelle.
0: Michelle, hey. Hey Michelle, hallo. Ja. Alles goed?
1: Ja, prima.
0: Ja, je zit lekker op de car kit in de auto.
1: Ja, precies.
0: Tuurlijk, veiligheid gaat...
1: Ik ga het gewoon proberen.
0: Tuurlijk, veiligheid boven alles. Maar je zit in de uitzending. Gefeliciteerd allereerst daarmee. Dus, mooi.
1: Ja.
0: Ja, en welke bekende track was het die ik draaide?
1: Ik dacht Eternal Flame van de Bengals.
0: Ik vind dat zo knap. Zo knap vind ik dat. Hoppa. Ja, gefeliciteerd. Dubbel gefeliciteerd. Je zit in de uitzending. En je hebt het ook nog eens goed. Wauw. Ja. Je zat lekker in de auto naar ons te luisteren.
1: Ja. Ja. Even onderweg allemaal boodschappen doen en zo. En,
0: ja.
1: Tussendoor even de radio aan.
0: Ja, gezellig hoor. Nou, ik ga je verwennen, want jij krijgt van ons een leuk cadeautje. Jij krijgt van ons de rinkel, de kinkel.
1: Catcher.
0: Oh ja, je kent het ook. Je doet lekker mee. Ben je Formule 1 fan, Michel, trouwens?
1: Ja, een beetje.
0: Ja. Nou, als je de wedstrijd wil kijken, niet vergeten, hij is vandaag, hè? Hij is niet morgen. Het wordt vandaag gereden. Dus. Dan weet je dat. Ja?
1: Oké, super.
0: Wil je nog even de groeten doen? Daar met mensen zwaaien. Even gedag zeggen of zo.
1: Aan Douglas. En ja, zie jullie vanmiddag.
0: Kijk, alsjeblieft gezellig. Hele fijne dag. En dit, dames en heren, is

Deze zangeresse, Suzanne Hoffs van de Bengals, had een heel erg hoog cowboy gehalte. Ik heb ooit het genoegen om, gehad om haar te mogen ontmoeten. Een Nederlands televisieprogramma. En nou, je kon zien dat ze heel veel paard had gereden. Laat ik het daar zeg maar even ophouden. Ze zingt nog steeds. Ziet er nog steeds goed uit. Een hele goede stem. En dit was Eternal Flame, de oplossing van orkest tot verpest. Vrienden, afgelopen week ben ik het album echt de hele dag ongeveer aan het draaien thuis. Dat is het album getiteld Ride Lonesome. Zodra ik thuis kom, bam, meteen die sound system aan. En dan deze klanken daaruit. Het nieuwe album van Beck, daar heb ik het over. Zo heet dat, Ride Lonesome. En dit is de track die ik eigenlijk automatisch zomaar helemaal op gevoel elke keer uitkies om te draaien, omdat het zo prachtig mooi nummer is. Disappearing Act heet het.

nieuws om ons heen in de wereld. De muziek die je dan hoort, moet je een zeker gevoel geven. En ja, dat is belangrijk. Dus vandaar Another featuring 45 Ultra. Ik heb echt zo'n hekel aan censuur. Dat is... Vooral als omroepen achteraf in hun eigen programma's gaan zitten knippen. Omdat er dan geklaagd is door een aantal mensen. Dat is nu gaande bij de BBC. Die hebben daar de laatste tijd een beetje een handje van. De wokeheid heeft ook daar toegeslagen. En ze gaan gewoon een beetje best ver. En er zat een grap in het programma Have I Got News For You. Zeg maar de Britse variant van Dit Was Het Nieuws. Grappig over Victoria Beckham. Het ging daarover een man die zou ooit de commissie die over riddertitels gaat hebben uitgescholden, omdat hij maar geen ridder werd. Ja. En toen hij de titel uiteindelijk wel kreeg, grapte iemand in het programma mooi als koning Charles bij die ceremonie had gezegd: Arise, you cunt. Maar de BBC vindt het niet goed, dus die wilde Arise, you doen. En presentatrice Catherine Ryan... die deed er nog een schepje bovenop. Zij, wat een... Maar liefst twee kijkers hebben daar vervolgens over geklaagd. Twee kijkers, hoort u het goed? Ja. BBC heeft het onderzocht en zegt... dat woord gebruiken in het verhaal over David was te rechtvaardig... maar die sneer naar Victoria niet. Nou, ik vind het echt... die is nu uit de aflevering geknipt door twee klachten. Dat is die uitzending is opgenomen. Ze hebben de hele redactie naar gekeken. Ze dachten, nee, het is prima, we gaan hem uitzenden. En dan bellen er twee mensen. En, nou, sorry hoor, nee, ik vind dat echt...

0: Ruime broeken. Ja, sommige mensen zijn zo strak afgetraind doordat ze heel veel hardlopen. Dat ze zo'n strak lichaam hebben dat eigenlijk elke broek zelfs een skinny jeans wordt, een baggy trousers. Zo'n Dolph Jansen, die heeft echt van die hele dunne afgetrainde benen. Nou, elke broek is een baggy trousers bij jou, Dolph, of niet? Vergis ik me nou.
1: Mijn hele leven is een aaneenschakeling van baggy trousers en ruimvallende shirts. Dat is gewoon wat het is.
0: Ja. Maar je doet het wel goed, moet ik zeggen. Alles staat jou dus.
1: We houden vol. Dankjewel, vriend. Wij gaan spijkers met koppen doen. En daarover gesproken, we hebben Benny Sings en die heeft een nieuwe plaat uit. Die is hartstikke goed en die komt hier gewoon 5 liedjes spelen. En Marieke Jager, die ook hele fijne muziek maakt, die is er ook. En die heeft een speeldoos bij zich. En we gaan praten over Tim Burton en over liedjes die zij maakte. En verder praten we gewoon over het grote wereldnieuws. En we hebben gezelligheid in het café. Luister maar. Dit is de sfeer.
0: Wat een feest daar, zeg.
1: Nu al een feest, dankjewel.
0: Spijkers met koppen straks tussen 12 en 2 op deze radiozender.
2: Love is a burning thing. And it makes

0: And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Takes no responsibility whatsoever.
2: NPO.
3: NPO Radio 2.
4: Okay, doei.
5: Ster.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
10: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
4: Nee, pleut op joh!
3: 650.000 dieren.
4: Dat is bizar.
3: Per dag.
4: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
3: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
4: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
3: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hey Francis, ben je er klaar voor?
9: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
8: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
9: Ja, magisch!
10: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
16: Zoekt een relatie.
17: Perfectionistisch.
16: Mentaal kwetsbaar.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: Het is 1:30 over 12 uur. Daar gaan we zo spijkers met koppen maken. Marieke Jager is hier al en die heeft een hoop meuk bij zich. Tim Burton gaan we muzikaal tot leven brengen. Benny Sings op het podium met fijne liedjes en vele inhoudelijke onderwerpen. En het cabaret is, we praten over het Songfestival. En Lieselot Thomassen.
21: Het kabinet heeft gesproken met de ChristenUnie over steun voor de begroting. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen gingen vanmorgen bij partijleider Mirjam Bikker langs. Die was na afloop van het gesprek positief over steun aan het kabinet.
22: Voor de ChristenUnie blijft het gewoon belangrijk dat mensen thuis deze winter de rekeningen kunnen betalen. En daar vond ik echt dat het kabinet meer op moest laten zien.
23: En?
22: Nou, daar wordt duidelijk ook een poging gedaan. Die ik waardeer. Dus dat op deze zaterdagochtend die snelheid en die richting gevonden wordt, dat vind ik goed nieuws.
21: De premier en de minister praten vandaag ook nog met Pro en Volt. Die twee partijen zeiden gisteravond samen op te trekken in de gesprekken met het kabinet. Met Pro en Volt zou het kabinet een meerderheid hebben in de Tweede en Eerste Kamer. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing en een noodlanding mislukte. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis niet meer in. Trump is namelijk niet eens met hun verslaggeving. Een rechter bepaalde dat de journalisten het Witte Huis wel weer in mogen, maar over de Air Force One is niets gezegd. En kinderen in de Amerikaanse staat Alabama kunnen voortaan nog maar 2 uur per dag op TikTok. Het sociale mediabedrijf heeft een schikking getroffen met de staat. Die vindt dat TikTok met opzet verslavend is gemaakt voor kinderen. Daarom komen er meer aanpassingen in de app, zegt deze verslaggever.
0: TikTok must also implement several safety features, including a 2-hour daily time limit for children, productive pauses that interrupt teen users after 15 minutes of continuous use, and again at 60 and 90 minutes, as well as a feature that restricts access to the app during overnight hours.
21: Ja, kinderen kunnen dus dan ook niet meer 's nachts op TikTok. En verder is uit afgesproken dat jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed te zien krijgen. En in de schikking is afgesproken dat TikTok een bedrag van $100 miljoen aan de staat Alabama betaalt. Het weer vanuit het westen trekt bewolking over. Lokaal valt een bui, maar in de loop van de middag meer zon bij 18 tot 21 graden. En morgen meer zon nog en warmer, maximaal 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
1: Dankjewel, Liselot. Viel op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Dat is de binnenring van de A10 Zuid. Kwartiertje vertraging bij knooppunt de Nieuwemeer. Kwartier extra heb je ook nodig op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Bijna een half uur oponthoud nog op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Dat is de nasleep van een pechgeval. Bij Nuansdorp zijn alle rijstroken weer vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file. 2 afgesloten rijstroken op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord door bergingswerkzaamheden. 5 kilometer file en 20 minuten vertraging daar.
2: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
23: Ster. Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
24: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
25: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
26: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
27: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
28: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
29: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
30: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
31: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
32: Moelenmilk, the moo you can't resist.
33: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
34: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
33: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
35: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
36: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
37: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
38: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
39: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
38: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
38: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
2: Spijkers met koppen.
9: Het geluid van de zaterdagmiddag in Stamford Florida in Utrecht-Willemijn. Wat zouden wij kunnen gaan doen?
10: Zometeen het verwoestende effect van de beulen van de digitale galg. Marieke heeft de speeldoos uitgespeeld. En voorkomen is beter dan genezen, dus een rechtszaak op recept door.
9: Dat en nog veel meer. Zij is Willemijn. Ik ben Dolph hier. Spijkers met koppen met Benny Sings.
2: Spijkers met koppen.

0: Sings.
1: Manny Sings.
0: Die bas.
1: Wow. Nieuwe plaat kwam gisteren uit. Fijne nieuwe plaat, waarover later meer. Ik spreek hem ook nog even. Nog vier liedjes van Benny Sings in deze Spijkers met Koppen.
0: Heerlijk. Zometeen weer Benny Sings. Maar eerst een... daar zit ze. Singer-songwriter Marieke Jager. Laat een...
1: Dat is dus weer.
2: Dankjewel.
0: Goed, mensen.
1: Nou, Marieke, leuk dat je er was. En prachtig.
0: Marieke Jager, zij laat een onverwacht geluid horen op haar nieuwste album The Girl. The Girl Who Turned Into a Bed. Geïnspireerd door de bizarre buitenbeentjes uit het werk van, je kent hem wel, filmregisseur Tim Burton. Met haar handgemaakte speeldoos in de hoofdrol zingt ze over vieze superhelden, verliefde stokjes en starende meisjes.
1: Okay.
0: Dus, Dolf staart Marieke diep in de ogen om alles te weten komen over deze gekke buitenbeentjes.
1: Als ik jou diep in de ogen staar, zoals nu op de radio...
2: Ja.
1: Is dat op enige manier inspiratie voor jou?
2: Het is lichtelijk ongemakkelijk.
1: Okay, mooi. Wij spreken onder meer over Star Girl. Mm-hmm. Wie is Star Girl en waarom inspireert Star Girl jou zo?
2: Star Girl is een van die meisjes uit het boekje. Zij heeft hele grote ogen. Ze staart alleen maar. Dat is het enige wat ze kan. Ze staart iedereen intens aan 24 uur per dag.
1: Ja?
2: En dat geeft een soort afstand. Dus mensen vinden haar eng en sluiten haar buiten. Dat is eigenlijk heel verdrietig.
1: Je 24 uur per dag met grote ogen aanstaat, is dat eng? Ja. We praten over personages van Tim Burton.
2: Ja.
1: Praten wij over buitenbeentjes? Waar praten we over?
2: Ja, het zijn allemaal buitenbeentjes. Ook wel het grote thema in het werk van Tim Burton. Hij schrijft 23 gedichtjes. Het zijn 23 personen die allemaal, een soort kinderen die allemaal een beetje afwijken van, ja, een beetje raar ook daaruit zien en zich gedragen.
1: Je kende zijn werk als regisseur, maar kende jij zijn gedichten ook?
2: Nee, helemaal niet. Ik was ook niet zozeer fan, maar ik kreeg dit boekje in handen. En toen heb ik toch wel een aantal van die figuren in mijn hart gesloten.
0: Hij is van Edward Scissorhands, toch?
2: Ja, die, precies. Ja. En The Nightmare Before Christmas, die kennen ook wel veel mensen. Maar Batman ook, die hebben heel veel mensen gezien.
0: En Charlie the Chocolate Factory.
2: Ja,
1: dat soort dingen maakte. Ja. Hij schrijft dus ook gedichten. Jij komt dat tegen, jij leest dat. Ben jij meer de Star Girl of meer de vieze superheld?
2: Ik ben meer de vieze superheld. Denk dat het mooie aan Stameboy, die superheld, is dat hij heeft geen superkracht. Maar hij blijft wel in zijn rol. En ik denk
1: superheld zonder superkracht.
2: Ja, dat is heel verdrietig, denk je. Maar Tim Burton weet het dus zo op te schrijven dat je gewoon gaat zien van, ja, dat is niet zielig. Dat is heel charmant en heel krachtig. Dus dat is Stameboy.
1: Wij komen buitengesloten pinguïns tegen. Robotbabies, Lucifer meisjes.
2: Ja. Jij hebt ook een Lucifer meisje.
1: Dat is.
2: En dat is de verkoolde verkering.
1: Lucifer meisje heeft een verkoolde verkering.
0: Oh, kijk.
2: Ja, nou ja, er is een stokje.
1: Stokjesjongetje,
2: die wordt verliefd op Lucifer meisje.
1: Zou je dat gedicht willen voorlezen? Want ja, dit is dus Lucifer meisje en haar vriendje. Maar haar vriendje, nou luister goed.
2: Stick boy and match girl in love.
1: Luister.
2: Stick boy like match girl. He liked her a lot. He liked her cute figure. He thought she was hot. But could a flame ever burn for a match and a stick? It did, quite literally. He burned up really quick.
1: Je ziet allemaal mensen die verdrietig zijn en tegelijkertijd verliefd. Dat is een prachtige combinatie. Jij maakt muziek aan de hand van de EP die uit is. Dat zijn personages.
2: Ja.
1: Wat fascineert je daarin, dat buitenstaanderschap, of wat fascineert jou in al die personages?
2: Ja, ik denk dus dat je allereerst dat verhaal, zo'n verhaaltje leest en denkt van, ah, wat hier dus ook gebeurt. Maar ondertussen denk je ook van, ja, maar ze houden wel vol. Het is zo, buitenbeentjes zijn zo belangrijk ook. Dus dat ze niet conformeren is echt bewonderenswaardig. Hè? Dat is, dus dat grijpt mij denk ik meest aan.
1: En we hebben ook misschien wel buitenbeentjes juist nodig. Er is al vrij veel binnen de lijntjes. En het is goed dat er mensen daar buiten kleuren.
2: Zeker. Maar het verkeerde is natuurlijk dat we heel veel mensen buiten sluiten. Maar weet je, als je een beetje ontdekt en nieuwsgierig wordt, dan denk je van, hé, dat is zo gek nog niet. Die hebben we eigenlijk hard nodig.
0: Maar iedereen is toch een buitenbeentje?
2: Dat denk ik ook. Zeker.
1: Zeker. Maar dit is wel geselecteerd publiek.
2: Ja, ik zie het.
1: Wat is dit, Marieke? Wat is dit?
2: Dit is een speeldoos, noem ik het. Het is een instrument. Het is eigenlijk een muziekdoosje. Die wordt aangedreven door een oude hand. En er zit een houten kist omheen, waardoor die geluid maakt. En ik heb dus liedjes geschreven voor dit instrument.
1: Ik zie ponskaarten.
2: Ja, die moeten doorheen. Dus eigenlijk, ja, en dan moet je gaatjes in ponzen, net als een conducteur, zeg maar wel op de juiste plek. Dus ik schrijf liedjes en dan moet je die noten in dat papier ponzen.
1: Dus jij hebt maandenlang zitten ponzen om deze muziek te kunnen maken?
2: Nou, ik heb beloofd om op de radio eerlijk te zijn.
1: Ja.
2: En mijn man en mijn oudste zoon hebben avondenlang
1: Je hebt je man en je oudste zoon laten ponsen.
2: Ja, maar
1: kan je iets laten horen? Want dit gaat er dan, doorheen.
2: Ga ik dan nu ook mijn liedje spelen? Want het punt is, als je erin gaat...
1: Oké, dan komt het liedje.
2: Als ik hem erin doe, hoor je al dat al die metalen lipjes het papier soort verwerken. Kijk. Okay. Nu zit het papier erin.
1: Juist, ja. Een bekend geluid. Jij gaat voor ons spelen. De EP is uit, is prachtig. Die ga je vanavond en morgen presenteren en met mensen delen. Sta je dan alleen met dit ding op het podium, of wat?
2: Ik heb de speeldoos, is absoluut leidend. Maar ik heb ook een gitaar mee en piano. Ik speel ook andere dingen. De omnicord is ook zo'n gek instrument. Dus er komt van alles voorbij eigenlijk. Maar dit is het leidende instrument voor Tim Burton.
1: De EP is prachtig. En jouw man en kind hebben hier heel lang en hard aan gewerkt.
2: Ja, dankjewel. We noemen ze nog een keer.
1: En wat ga je spelen?
2: Dit is Star Girl over
1: Star Girl, over het meisje met die grote. Marieke Jager speelt Star Girl voor jullie.

0: Vanavond. Vanavond nog in Walhalla, prachtig theater in Rotterdam. Morgenavond staat ze hier in Museum de Speelklok in Utrecht. En ik zie nu pas dat jouw shirt ook een liedje is. Want die kun je gewoon door je speeldoos halen. En dan, het is krankzinnig, geen idee welk liedje dat wordt. Maar dat is het. Marieke Jager, dankjewel, dankjewel, dankjewel.
1: Marieke, je stickboy en je matchgirl.
0: Beautiful, beautiful. Zwijgen van koppen, het is krankzinnig, het is te veel. Deze week werd bekend, we blijven in de muziek. Het is een muzikaal programma, ook. Deze week werd bekend dat de NPO, daar zijn we onderdeel van, toch gaat deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Over te praten zijn aangeschoven ja, mensen die ik natuurlijk ken, omdat ik zelf al lang bij die NPO rondloop. Dit zijn Jet de Ranitz, zij is bestuursvoorzitter. En daar zit directeur media Jurre Bosman van de NPO. Welkom.
2: Hallo.
0: Nou, fijn dat jullie even konden aanschuiven, het zal wel druk zijn.
2: Ja, klopt. Ik zei eigenlijk ook altijd, de zaterdag is mijn vrije dag. Dan werk ik niet.
0: Nee, maar toch zit je nu hier.
2: Ja, de ene keer denk je er zo over. En de andere keer denk je er weer anders over.
3: Principes kunnen veranderen. Heel goed hoor, Jet.
0: Oké, de grote vraag die bij heel veel mensen speelt ook hier is, waarom? Waarom? Avrotros trok zich terug omdat er veel te weinig veranderde. Hebben jullie 3 weken opeens andere informatie of zo?
3: Jet heeft ongelooflijk goede gesprekken gevoerd met de EBU.
0: Oké, wat kwam eruit?
2: Nou, de EBU was ontzettend blij met de terugkeer van Nederland. En ze hebben ook beloofd ons tegemoet te komen.
0: Ja, tegemoet komen hoe?
2: Nou ja, door onze kant op te bewegen.
3: Dat is toch heel mooi, geweldig, Jet.
0: Ja, geweldig. Maar hoe bewegen ze dan jullie kant op?
2: Nou, door bepaalde beloftes te maken, door
3: over gesprekken gevoerd met de EBU.
0: Oké, wat kwam eruit?
2: Nou, de EBU was ontzettend blij met de terugkeer van Nederland. En ze hebben ook beloofd ons tegemoet te komen.
0: Ja, tegemoet komen hoe?
2: Nou ja, door onze kant op te bewegen.
3: Dat is toch heel mooi, geweldig, Jet.
0: Ja, geweldig. Maar hoe bewegen ze dan jullie kant op?
2: Nou, door bepaalde beloftes te maken, door over dat het anders kan gaan.
0: Maar zijn de plannen dan opeens anders dan 3 weken geleden?

0: Juliet bedoelt dat er stappen moeten worden gezet.
1: Ja, stappen richting elkaar.
0: Heel mooi verwoord.
1: Zij een stap in onze richting en dan wij een stap in hun richting. Richting elkaar. Het gaat uiteindelijk om verbinding.
2: Verbinding. Ook als Israël gewoon meedoet.
1: Oh, ja, nou, wij keuren geweld niet goed. Daar zijn wij heel duidelijk over. Wij trekken echt de grens.
0: Ja, dat hebben wij vanaf het begin aangegeven. Geweld, nee.
1: We zullen dit ook zeker blijven herhalen. Het is begonnen in 1956 als muziekfestival. En dat is ook wat het moet blijven. Muziek als verbindende factor.
2: Maar dat is toch heel lastig. Landen boycotten het festival. Dat is juist een politieke kwestie geworden. Dat liedjesfestival uit de jaren 50 is toch gewoon voorbij?
1: Ja, dat is heel jammer, dit. We moeten van de politisering juist af. Er doen meer landen wel mee dan niet. De grootste groep doet mee. En daar willen wij heel graag bij horen.
2: Maar hoe kan je van de politisering af als er een land meedoet dat genocide pleegt? Genocide, wat is dat voor signaal? Waar is de grens? Oké, stel de Hitler-zangerknaben doen mee. Doen we dan ook mee?
1: Nou ja, als dat bijdraagt aan verbinding, dan zouden we daar een gesprek over aangaan.
2: Oké, de Pol Pot Jazz Orchestra.
1: Nou, als anderen dat oké vinden.
2: Oké, Saddam Hussein en de Chemical Weapon Brothers.
1: Nou, dat is voor ons een definitieve misschien.
0: Ik wil gewoon meedoen.
1: Ja, ik weet het. Het is oké. Het gaat ook gebeuren, Jure. Dolf, we hebben ons ontzettend kritisch opgesteld en gezegd... Hé, er moet wel wat veranderen.
2: Oké, wat kwam eruit?
1: Dat wij gewoon wel meedoen.
0: Yes! Bulgarije, here we come.
2: Ik snap hier niks van.
0: Lekker even een weekje weg van het Mediapark. Vlaggetje in mijn hand. Je krijgt zo'n grote button, hè, van andere landen. Ik heb er echt al heel veel. En we gaan lekker met het vliegtuig, nee, met een heel clubje. En dan krijg je van heel veel andere landen ook stickers. Het is zo leuk. Het zou zo zonde zijn als we dat niet meer hadden.
1: Ja, en we zingen ook onderweg met z'n allen.
0: Shalali, shalala, shalali, shalala. Het gaat niet uit mijn kop.
2: Hallo, ho. Hebben jullie eigenlijk al een kandidaat?
1: Nee.
2: Nee.
1: Maar we gaan sowieso. Hey, die vinden we wel. Kan jij eigenlijk zingen, Dolf?
2: Nou,
1: dat is voor het festival ook niet zo erg, hoor.
0: Wij gaan sowieso!
2: Dank u wel!
3: Spijkers met koppen.
2: Precies dat. We praten over straf. En advocaten. Strafadvocaat Esther Vroeg schreef in plaats van een vlammend pleidooi... een opiniestuk voor Brabants Dagblad. Zij uit haar zorgen over het op de digitale galg. Steeds vaker ziet zij dat mensen online voor eigen rechten spelen... door anderen te intimideren en te bedreigen. Slachtofferadvocaat Richard Korver weet dat niet alleen daders... maar ook slachtoffers met online haat en erger te maken krijgen. Edelachtbare Willemijn zit klaar om hun pleidooien aan te horen... voor zij haar oordeel velt.
4: Juist. Esther, Richard, goedemiddag. Hallo.
5: Hi.
4: Esther, jij hebt je onlangs beklaagd over de digitale galg. Wat zie jij gebeuren?
5: Dat waren een aantal factoren. Ik werd zelf op dat moment gelukkig alleen maar digitaal... maar ook woorden doen wel pijn... erg bedreigd in een zaak van een man die zijn vrouw vermoord zou hebben.
4: En wat voor bedreigingen krijg je dan?
5: Het is een hele gezellige ochtend hier, vind ik.
4: En, we zijn toe aan een stukje serieusheid.
5: Nee, dat gaat echt heel erg ver. Je kinderen worden erbij betrokken. Terwijl men helemaal niet weet of dat ik wel of geen kinderen heb. Maar men wordt ook niet gehinderd door enige kennis. Mm. Gelukkig maar. Mm. Dat was een factor.
4: Dus je werd zelf bedreigd, ja?
5: Ja. En ik stond twee pleegvaders bij... die veroordeeld zijn voor een zedendelict. En die wilden weer terugkomen in de buurt en het huis waar ze woonden.
4: Ja.
5: En ja, toen zagen we op een gegeven moment een tombola van echt geweld. Dus fysiek geweld, een schutting die werd opgetrokken in één nacht tijd van 2,5 meter. Eieren die gegooid werden naar de woning. En doxing, dus hun gegevens werden op internet gegooid. Ja. Dus naam, toenaam, adres, et cetera.
2: Omdat mensen die hun straf hebben uitgezeten terugkomen op de plek waar ze woonden? Of...
5: Ja, en het bijzondere was, het waren niet eens de buurtgenoten die dat deden. Maar het waren gewoon mensen, het speelde zich af in het Sertogenbosch. Maar het waren bijvoorbeeld mensen uit Amsterdam die daar iets van vonden. En toen op een gegeven moment was de maat een beetje vol. Dacht ik ga toch een keer een column schrijven over die digitale galg.
4: Ja,
5: want we hebben er steeds meer mee te maken.
4: Voordat we daar verder over praten, ik denk ook dat tegelijkertijd... je zegt dit en dat heel veel mensen hier in de Florin en ook thuis zullen denken... ja, hallo, die twee mannen die hebben kinderen misbruikt. Heel vervelend dat ze worden lastiggevallen, maar hadden ze dat maar niet moeten doen?
5: Nou, dat is zeker zo. Het zijn niet de meest sympathieke daders... en ook niet de meest sympathieke delicten, laat ik dat zomaar vooropstellen.
4: Nee.
5: Alleen, waar gaat het ophouden? Hè? We hebben ook diverse overleggen gehad met burgemeester en wethouders... er is iets van te vinden. Maar waar gaat het ophouden? Is het volgende feit bijvoorbeeld iemand die kinderen doodgereden heeft? Willen we die dan niet meer in de buurt hebben? Of een belastingontduiker? En het gaat steeds verder en verder. En niet alleen bij daders en bij veroordeelden... maar ook, nou goed, daar heeft Richard ook een heel goed voorbeeld van.
6: Heel
5: slachtoffers.
6: Heel raar om te zeggen waar gaat het ophouden? Het moet gewoon niet beginnen, hè? Want ja. Je zou ook kunnen zeggen... nou,

0: dader dan maar wel, maar de advocaat niet. Hè. En laten we wel zijn, je moet gewoon überhaupt niet doen.
1: Nee.
0: Het is een strafbaar feit. En ook ik krijg bedreigingen, ook als ik slachtoffers bijsta. Ik heb in een euthanasiezaak allerlei verwensingen gekregen of ik mezelf niet kon laten euthaniseren.
1: Dus
0: en
1: de zaak van Milou neem ik aan dat je nu bedoelt.
2: Ja.
1: Jij staat de ouders bij. Daar word jij ook, daar word jij ook voor bedreigd.
0: Ja, maar veel erger
1: die
0: ouders.
1: Ja.
0: En weet je, je ziet het ook bij slachtoffers. Hè. Het doelwit van Tarwekamp heeft enorm veel bagger over zich heen gekregen. Is niet alleen bedreigingen, maar...
1: Is dat die dame wiens bruidszaak is opgeblazen met 6 doden tot gevolg?
0: Juist.
1: Die dame is slachtoffer en zij wordt zelf ook bedreigd.
0: Ja, dan wordt er gezegd van jij had maar niet een relatie met die vent moeten hebben. Je had hem de sleutel van je winkel niet moeten geven. Dan was dit allemaal niet gebeurd. Alsof dat meisje zich niet al enorm ellendig voelt. Die krijgt een schuldgevoel van hier tot het eind van de wereld aangepraat. Dus mensen vinden supersnel iets. Ze lezen 2 of 3 dingen of ze kijken 6 seconden van een film.
3: En anoniem, hè? Dat altijd. Bijna altijd.
0: Altijd anoniem.
1: Ja. Nou ja, jullie hebben het nu over online bedreigingen. Maar in het geval van die 2 mannen die je net vertelde, die je hebt bijgestaan, dan gaan mensen ook naar hun huis. Er worden spullen naar hun huis gegooid. Die mensen worden achterna gezeten, die worden bedreigd.
3: Ja.
1: Het is ook fysieke bedreiging.
3: Ja. Dan is dat wel echt geëscaleerd. Digitale bedreigingen, dat zet zich werk op alle fronten door.
1: Ja.
3: En inderdaad, niet alleen naar daders waar je iets van zou kunnen vinden, maar ook naar slachtoffers toe of mensen die er gewoon bij iets gelieerd zijn. Maar je ziet het natuurlijk overal. Je ziet het bij voetbalclubs, de leiding van voetbalclubs. Je ziet het bij politici. En heel kwalijk.
2: En weten we waarom mensen het doen? Weet waarom mensen dit doen?
3: Nou,
2: zo
3: ja,
2: heftig en zo
3: vroeger, veel? Heel vroeger.
2: Vroeger al,
3: Richard en ik lopen al een tijdje mee natuurlijk.
2: Ik ook.
3: Ja, nee, maar dan moest je natuurlijk... als je dan iemand wilde bedreigen, of in dat geval de advocaat, moest je natuurlijk eerst eens even gaan zoeken waar zit die advocaat met het kantoortje. Briefje maken, postzegeltje erop. En dan ging je dat versturen. En heel veel, en vaak kwam er dan wel een moment van inzicht dat je dacht, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Laat ik maar iets leuks gaan doen.
2: En nu is het tik-tik
3: en
2: bam.
3: Het is weg.
1: Mensen vinden dat ze gelijk hebben. Dat gevoel heb ik een beetje. Dat ze recht hebben om ergens iets van te vinden en dat ook op een bepaalde manier te uiten.
3: Ja.
1: Online of het zij ook nog in fysieke bedreigingen. Is dat een beetje wat er aan de hand is?
3: Dat is zeker aan de hand. Ja. En op het moment dat je erachter komt wie het is en je gaat wel dus gewoon het gesprek aan met die mensen, dan zeggen ze, oh ja, maar zo stellig had ik het niet willen formuleren. Of ik wist niet dat het zo overkwam.
0: Wat aardig dat u de moeite neemt om op mijn berichten te reageren. Die krijg ik ook vaak terug als je er dan serieus op ingaat. Hè. Dus ik neem het allemaal bloedserieus. Iemand die vindt dat ik me moet laten euthaniseren, ga ik gesprek mee aan. Eind van het gesprek, dan vraag ik hem, goh, als u nou eens in de problemen komt, wilt u dan mij niet bellen?
1: En wat zeggen ze dan?
0: Ik begrijp wel dat u zo reageert. Dus eigenlijk krijg je dan wel begrip, maar het is natuurlijk krankzinnig dat je mensen die je zo agressief benaderen, eigenlijk met een soort zachte, maar wel bloedserieus moet antwoorden om ze nog tot enig inzicht te krijgen.
1: Maar Esther, we zien dit, dat zeiden je net ook, we zien dit in alle lagen van de bevolking. We zien dit ook al jaren. Het wordt ook, ik heb het idee,
3: alle sectoren ook, hoor.
1: Alle sectoren ook, dat het steeds erger wordt. Dat is natuurlijk allemaal begonnen de social media.
3: Ja, waar niks sociaals aan is.
1: Waar
3: dus
1: niks sociaal is.
3: Nee.
1: Ik word er zelf een beetje wanhopig van, denk ik. Wat is hier in vredesnaam aan te doen?
3: Nou, nee, dat zou ik ook zo in eerste instantie niet, ja, inderdaad, het gesprek aangaan. Dat proberen we. En ik wil ook niet te zweverig klinken, maar het lijkt me ook wel verstandig dat rechters ook veel beter gaan uitleggen waarom ze vonnis wijzen. Kijk, een juridische werkelijkheid is gewoon heel anders dan de echte werkelijkheid. Op het moment dat een verdachte van een zedendelict wordt vrijgesproken, betekent het natuurlijk niet per definitie dat het meisje wat in kwestie aangifte heeft gedaan gelogen heeft. Ook dat gaat natuurlijk weer de hele andere kant op.
1: Ja.
3: Dus het zou wel heel goed zijn als rechters dat meer gingen uitleggen en inderdaad uit die ivoren toren gaan.
1: Maar wat bedoel je dus? Een meisje, de verdachte wordt... Een meisje klaagt een jongen aan wegens bijvoorbeeld verkrachting.
3: Ja.
1: De jongen wordt vrijgesproken.
3: Ja, en dan zie je dat alles weer omdraait. Dus dan zie je dus, eerst was het vieze
0: de zaak Marco B, hè, wat hier...
1: Marco B,
3: heel
1: Marco B.
3: Probeerde ik dat...
1: Een Nederlandse volkszanger, we noemen verder niet zijn naam, die bedoel je. Ja.
3: Speelde hier geloof ik in Utrecht af.
1: En dan vervolgens wordt de man vrijgesproken en dan krijgt die vrouw die de aanklacht heeft gedaan, krijgt alle shit over zich heen en zij wordt bedreigd.
3: Ja.
1: Ja. En wat zou daar dan schelen als de rechter iets beter had gedaan? Wat had er dan gebeurd? Wat was er
3: nou
1: gebeurd?
3: Nou, wel uitleg dat op het moment dat er juridisch onvoldoende redenen zijn om iemand te veroordelen, dat nog niet betekent dat zo'n meisje niet de waarheid heeft gesproken. Of nou, in ieder geval, dat zie je heel vaak bij zedenzaken, in haar perceptie de waarheid heeft gesproken. Hè? Want dat is natuurlijk altijd een verhaal van, ja, zwart-wit is het bijna nooit.
1: Ja.
3: Wel, als het natuurlijk over minderjarige kinderen gaat, dan is het gewoon heel helder. Daar moet je vanaf blijven. Maar zedenzaken bij volwassenen is het natuurlijk... Ja, ik vond het op dat moment misschien wel heel leuk en geil en gezellig. Alleen dacht ik de volgende dag van, ai,
1: Maar stel jij, want jij bent ook, voert ook gesprekken. Je brengt mensen bij elkaar, of dat laat je doen. Mediation, werkt dat? Is dat soms beter dan bijvoorbeeld naar de rechter gaan?
3: Veel beter. Ik geloof wel echt. Kijk, het wordt nu net gepresenteerd alsof dat heel hip is, hè, mediation. Maar het is natuurlijk iets van eeuwen oud. Herstelrecht.
1: Ja.
3: Omdat het kleine communen waren, gemeenschappen, dat men wel met elkaar door één deur moest blijven gaan. Men had elkaar gewoon nodig, hè, om te oosten.
1: En als twee partijen het beter met elkaar kunnen vinden, is misschien de buitenwacht ook minder geneigd tot.
3: Ja. Alleen je ziet op het moment dat iets al bij een rechter is, dat het dan volledig gepolariseerd is. Want dan denken wij, dat is natuurlijk ook heel natuurlijk, want dat is ook het strafrechtelijk kader.
1: Ja.
3: Dan denken we in verdachte, meestal dader wordt hij dan al gezien, hè. En we denken meteen in slachtoffer, wat een aangeefster is. En dan heb je niet zoveel heel veel mogelijkheden meer in zo'n strafproces om te zeggen van laten we eens aan tafel gaan zitten. Ik heb het één keer geprobeerd. Toen was een man veroordeeld voor een zedendelict. Het was een bekende DJ en die zou het gedaan hebben met een meisje, een groepie.
1: Ja.
3: Had hij ook mee gedaan, maar dan gaat het wel of niet onder dwang.
1: Ja.
3: Via veroordeeld bij de rechtbank. In hoger beroep wordt hij vrijgesproken. En dat meisje, dat zag ik in die zittingszaal zitten en het bleek ook echt dat ze aantoonbaar gelogen had. En dan zie je ineens slachtofferhulp denken van, huh, we hebben haar bijgestaan. We zien haar ouders en vriendinnen er iets van vinden. En toen heb ik nadien al haar advocaat, die kende ik toevallig heel goed, gebeld. En toen heb ik gezegd, deze jongen kan nooit verder met zijn leven. Want elke vrouw die er ziet, denkt hij van, oh, wat nu weer? Hè, wat gaat er nu weer gebeuren? En zij wordt neergezet als een leugenares.
1: En een vuile hoer.
3: En een vuile hoer, ja.
2: Is dit op te lossen, waar we het over hebben?
0: Nou ja,
2: de bedreiging, et cetera.
0: Er is één rol nog onderbelicht en dat is die van de media. Als je kijkt.
2: We moeten nu afronden.
3: Zeker van de radio.
0: Precies dat. Precies dat. Kijk, afgelopen week wordt er iemand in Amsterdam doodgeschoten. Binnen een paar uur wordt zijn naam genoemd.
2: Ja.
0: En zijn functie. Die functie is relevant voor het nieuws. Die naam totaal niet. Als ik daar wat van zeg, dan krijg ik, ik zal geen namen noemen, maar een vrij bekende journalist in mijn DM, die het heel normaal vindt dat hij dat doet en die zegt, ja, maar dit moet, dit is belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft zijn impulsen niet onder controle. Zoals al die dreigers ook hun impulsen niet onder controle hebben.
1: En jij zegt die naam niet noemen als
0: nee,
1: van het
0: kijk,
1: slachtoffer.
0: In Engeland is het gewoon verboden, hè, om dit te doen. En daar hebben we wel minder van dat soort problemen dan hier.
1: Lijkt me een prachtige eerste oplossing. Dankjewel voor dit gesprek. Richard Korver uit tafel, Esther Vroeg, advocaten. Dank.
4: Spijkers met koppen. Met koppen.
2: Zeker wel. En dan sta ik zomaar even tussen Benny Sings. Hey, de nieuwe plaat is uit. Het zal je vaker gevraagd, maar ik wil toch weten. 22 Durnham Jew, dat is een adres. Wat is dit, de titel van de plaat?
5: Dat is mijn huisadres. Iedereen is uitgenodigd.
2: We praten net over privacy en aanverwanten. Jij zet gewoon je huisadres op de hoes van alle prachtige vinyl en aanverwante platen.
5: Ja, je moet wel een denkspelletje doen voordat je weet wat het is. Dus,
2: je moet het vertalen.
5: Zoiets.
2: Je moet het interpreteren.
5: Ik zeg verder niks.
2: Ik zeg verder ook helemaal niks. Het gaat fucking goed. Ik zie dat jullie binnenkort spelen in Stockholm, Antwerpen, Parijs, Londen, Tokio en Seoul. Is dit eigenlijk veel te klein en te min voor jou?
5: Nee joh, ik ben nog steeds zenuwachtig.
2: Ja?
5: Yes.
2: Ik ook hoor. Lieve mensen, Benny Sings! Ja.

0: Benny Sings.
1: Van zijn nieuwe plaat, dit nummer.
0: Nog drie liedjes van Benny Sings in de tweede uur. Spijkers met koppen, maar nu weer is dit. Personeelstekort, celtekort, geldtekort. Crisis in onze gevangenissen blijft maar voortwoekeren. Daarom kwam er deze week een opmerkelijk oproep vanuit de DJI. Dat is de Dienst Justitiële Inrichtingen. Oproep was, maak de gevangenisregimes lichter. Niet uit juridisch humane overweging, maar puur om dat personeelstekort te verzachten. Ik heb weer een Jurre aan tafel. Nu namelijk namens de DJI. Dit is de heer Jurre Sprudentie. Meneer Prudentie, welkom.
2: Ja, dag Dolf, wat goed je weer te zien, zeg. Gaat het goed met je?
0: Hey.
2: Je bent niet stiekem toch weer begonnen met je illegale hondenfokkerij, hè? God, god, god. Wat had jij een mazzel dat die straf precies in de zomer viel. Niemand heeft het doorgehad.
0: Okay, nou. Meneer.
2: Maar ik zal dat beeld nooit vergeten, ja. Hoor. Al die criminele spierbundels en één zo'n bang dun sprietje daartussenin. Weet je nog die keer dat Kevin zo in de war was? Hè? Is dit nou een gevangene of een tralie? Oh, wat heb ik gelachen, zeg.
0: Ja, oké, zullen we dit deel van het gesprek...
2: En de dingen die jij hebt gedaan om bij een bende te mogen horen, Dolf. We hebben die vlekken nooit meer uit je overal gekregen. Kan ik je vertellen. Nee. Ik snap ook ineens waarom het zo heet, een bende.
0: Ja,
2: maar goed,
0: meneer Prudentie, de inhoud.
2: Ja, tuurlijk, de inhoud.
0: Minderbeveiliging. Cellen die overdag open blijven, 2 weken vervroegde vrijlating. Het voelt wrang, een straf verlichten, omdat er geen personeel is om het uit te voeren.
2: Ja, toegegeven. Er zijn inderdaad een aantal dingen afgeschaald. Maar we hebben ook regelingen daarvoor in de plaats gedaan. Dus die boeven die komen inderdaad 2 weken eerder vrij. Maar als dat gebeurt, dan krijgen ze ook wat wij noemen een VFA.
0: En dat is...
2: Een verbale finale aansporing.
0: En hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dan zetten we die boef dus zo op de stoep. En dan zeggen wij nog 1 keer extra... Niet meer doen, hè? Maar ook echt op die toon, hè, Dolf? Ja, en vaak zelfs ook met onze handen zo ferm in de zij geplant.
0: En dat dus allemaal voor kortere straffen?
2: Absoluut, kortere straf. Maar het eerlijke verhaal is ook... daar heeft de samenleving wat ons betreft ook een stukje verantwoordelijkheid in. Dus ik wil je ook een oproepje doen aan de mensen hier. Bent u nou van plan om in de nabije toekomst, ik noem maar wat... finaal in elkaar geslagen te worden of neergestoken wellicht. Als het even kan, zorg er dan even voor dat u dat overleeft. Ja, want op mishandeling staan veel lichtere straffen dan de moord. Dat zou ons weer een hele hoop werk schelen.
0: Maar dit slaat toch werkelijk helemaal nergens meer op?
2: Ja, maar ja, personeelstekort, Dolf.
0: Ik las dat er een tekort is van 600 personen.
2: Oh, dan heb jij nog de oude cijfers. In de tussentijd zijn er, moet ik even opzoeken, zijn er nog 599 gestopt.
0: Dus er blijft er 1 over?
2: Ja, tot uw dienst. Waakzaam en dienstbaar.
0: Dus u bestuurt in uw eentje het hele gevangeniswezen?
2: Nou, u hebt ook de oproep aan de minister gelezen deze week... om celstraffen te vervangen voor enkelbanden. Dat heb ik dus maar vast gedaan bij 100% van de gedetineerden. Ja, lege cellen, lege agenda. Stop hoor.
0: Oké, maar stel zo'n boef houdt zich niet aan afspraken. Komt bijvoorbeeld in een gebied waar hij niet mag komen, bijvoorbeeld. Dan gaat u daar in uw eentje op af?
2: Nee, daar heb ik toch helemaal geen capaciteit voor. Wat ik dan doe, ik kan dan via de software van die enkelbanden... kan ik een bericht in het schermpje van die enkelband laten verschijnen.
0: En dan staat daar...
2: Foei!
0: Foei.
2: Ja, en ik hoor u denken, dat valt dan nog mee, maar u hebt het lettertype nog niet gezien. Nee. En dat is geen Comic Sans, kan ik u vertellen.
0: Dit zijn toch nauwelijks straffen meer? En het is ook gevaarlijk. Ik bedoel, die gedetineerden slaan toch allemaal op de vlucht dan?
2: Ach, als dat toch eens zou kunnen.
0: Pardon?
2: Ja, als ze vluchten, dan vallen ze onder Rijksrecherche. Dus ik wil dat absoluut niet aanmoedigen, maar het zou wel helpen.
0: Dit kan u, dat zegt u toch niet?
2: Nee. U hebt ook gelijk. Het zou ook vreselijk zijn als gedetineerden, ik zeg maar wat, een dik stuk aluminiumfolie tussen die enkelband frikken en vervolgens met een hete soldeerbout het linker T6-schroefje verhitten tot het breekt. Nogmaals, het linker T6-schroefje... Ja, dat vind ik echt schandalig dat daar gewoon tutorials van op YouTube staan... als je zoekt op enkelband omzeilen Nederland 2026.
0: Meneer Prudentie! Wat ik niet begrijp, uit onderzoek blijkt overduidelijk... dat celstraffen in lang niet alle gevallen beste optie zijn. Taakstraffen hebben vaak veel lagere recidivecijfers. Waarom wordt er zo gehamerd op celstraffen?
2: Ja, Dolf, dat is de keuze van bepaalde politieke partijen.
0: Bepaalde politieke partijen.
2: Die helemaal niet kijken naar effectiviteit... maar alleen naar of ze een beetje lal en orderig over kunnen komen. Ik ben persoonlijk groot voorstander van taakstraffen. Sterker nog, ik heb er zelf ook een.
0: U heeft zelf een taakstraf?
2: Ja, okay. Al als directeur van de DEI. Ja, waarom denk je dat ik dit werk nog doe? Als dit niet verplicht was, was ik ook al lang gestopt. Nee joh, ik heb gruwelijke dingen gedaan joh. Ik heb een Siamese tweeling, heb ik in 17 stukken gezaagd... met zo'n roestige nagelvel, was een heel gedoe hè. Maar nou ja, ze gaven me in elk geval de ergste straf denkbaar.
0: Levenslang.
2: Nee, verplicht in gesprek met Dolf Jansen.
0: Oké, vervroegde vrijlating. Dank u wel, Jurre!
3: Spijkers met koppen.
0: Dat is wat het is. BNNVARA, kwart voor één. Fijn dat je erbij bent. Komt een dokter bij de advocaat, vraagt de dokter... hoe kan ik de staat aanklagen? Dit is niet het begin van een flauwe mop... maar een gesprek dat huisartsen Steven van Rooijen en Alja Sluiter... deze week echt hebben gevoerd. Zij maken zich grote zorgen over de gezondheid van kinderen. Steeds jonger kampen kinderen namelijk met nicotineverslavingen, diabetes, obesitas, etc. Dat moet anders, Willemijn. Is na een gesprek met topadvocaten klaar voor een gesprek met Alja en Stefan.
1: Juist, ik krijg alle vrolijke dingen. Jongens, goedemiddag.
3: Heel vrolijk, goedemiddag.
1: Alja en Stefan, jullie zijn huisartsen, dus jullie zien iedereen voorbij komen. Dus ook kinderen. Hoe ongezond zijn die, Stefan?
4: Nou, steeds ongezonder. We zien echt de gevolgen van de ongezonde leefomgeving. Kinderen met obesitas, de gevolgen daarvan. Zelfs diabetes mellitus op tienerleeftijd. Ja, waarom laten we dat toe met z'n allen?
1: Dat is de diabetes die niet aangeboren is. Maar die
4: door de omgeving ontstaat. Ja, ongezonde leefstijl.
1: Ja, en hoe oud kan zo'n kind dan zijn bijvoorbeeld?
4: Ja, 12.
1: 12.
4: Ja, en zelfs een vapeverslaafde. Mijn jongste in de praktijk is 8 jaar oud.
1: Jeetje, 8.
4: Die vaped onder de dekens in de nacht. Ja, waarom? Ja, waarom laten we dat toe met z'n allen?
1: Dat is een hele goede vraag. Waarom laten we dat toe met z'n allen?
5: Waarom laten we dat toe?
6: Ja. Dat vinden wij ook. Wij vinden dat er actie moet komen. Wij vinden dat de Nederlandse staat kinderen moet beschermen tegen goede gezondheid. Of goede gezondheid moet krijgen.
0: Ja. Dat lijkt een heel logisch punt. De staat zorgt ervoor dat mensen gezond zijn, zeker kinderen. Ja. Maar het gebeurt niet.
6: Het gebeurt zeker niet. Nee.
4: Het staat ook in onze grondwet dat de overheid verplichting heeft om zich in te spannen voor de gezondheid van ons allemaal.
1: Ja.
4: Maar doen ze dat voldoende? Dat is onze vraag.
1: In het geval van vapes, ik bedoel kinderen van 8. En we weten allemaal, de eindredacteur zei... Ik zeg later tegen mijn zoontje zeggen... als je dan per se, sorry Marjelle, wil roken... niet vapen, ga dan maar roken. Vapes zijn zo verschrikkelijk gevaarlijk.
6: Ja, vapes zijn eigenlijk een startpakket voor levenslang roken.
1: Ja.
6: Dus dat wil je eigenlijk voorkomen.
1: En je krijgt allerlei metalen, inhaleer je en weet ik veel wat voor shit
6: uranium
1: allemaal.
6: Uranium zit erin, er komt vloeistof in je longen, dieper dan het gewone roken. Mm-hmm. Dus je hebt dubbele schade, ja, dat moet er voorzien.
1: Maar als je dit weet, en dat weten we, en de vapes met smaakjes zijn al verboden... dan is de stap naar helemaal verbieden toch niet zo denderend groot, zou je denken.
4: Nee, en dan wijst de overheid naar de wetgeving die er is, dat allemaal heel lastig is... dat we dan naar Europese wetgeving moeten kijken. Maar ja, ik denk, het is nu al 5:05. Ja. We moeten veel harder hand gaan haven. We moeten de industrieën die ervoor zorgen dat wij nu met massale verslavingen zitten... die moeten we laten boeten voor wat er nu speelt.
1: Zou het zo kunnen zijn dat de overheid denkt... ach, er komt toch ook best wel veel geld in het laadje door accijns, hè? Dan ben
6: zeker,
1: ik nu heel cynisch.
6: Zeker. Ja. Dat is wel een oorzaak. En wij vinden eigenlijk dat er een generatievolk moet komen, hè, Stefan?
4: Ja, van preventiestrategie naar generatieverbod. Ja.
1: En dat is net zoals in Engeland...
4: Eigenlijk wel. Dus je zegt, tot je 18e mag je geen nicotineproducten verkopen of kopen. En dan ieder jaar komt er een jaar bij, totdat je ongeveer 30 bent. Want ja, waar ontstaat verslaving? Dat is op tienerleeftijd. Het is niet voor niks dat de tabaksindustrie dat in hun documenten heeft staan. Hè. We willen kinderen zo jong als kan verslaafd maken. Klant voor het leven.
0: Dat weten we. Dat dit binnen die industrie zit niet heel hoog in mijn aanzien. Dit is wat ze doen. Zij maken bewust... kinderen verslaafd, zodat ze de rest van hun leven blijven roken.
4: Klant voor het leven.
6: Bewust, ja.
1: Voordat we verder over gaan praten wat jullie daaraan doen... want jullie zijn op bezoek geweest bij de minister, bij Sofie Hermans. Eventjes, kinderen hebben ook ouders, over het algemeen.
6: Zeker.
4: Ja.
1: Kan je daar niet ook wat strenger tegen zijn? Kan je niet ook zeggen, let op, ouders?
6: Nee, ik denk altijd, ouders die hebben al zoveel te doen... En soms heb je niet de mogelijkheid om voor de gezonde keuze te gaan. En met roken en vapen, het zit in hun omgeving, dus... Ouders zien niet wat op schoolplein gebeurt. Zien wat er gebeurt in de stad. Ja. Die hebben daar geen controle over.
0: Maar ook qua voedsel.
6: Ja, zeker.
0: Voedsel is overal. Waar je ook bent, er is voedsel. Er is overal reclame.
4: Ja.
0: 80% ongeveer van het aanbod in de supermarkt is niet gezond eten.
6: Het is de wereld op zijn kop.
0: Ja. Dit mag dus. Je mag dus alles verkopen, alles aanbieden. Je mag het in de bus halen, dan mag je het aanprijzen. Alles mag. En ondertussen worden onze kinderen te dik en ongezond.
4: Ja, een voorbeeldje te noemen. Er zijn gewoon een paar honderd shops naast de schoolpleinen. Fastfoodketens en ook vapeshops. Ja, hoezo? Bij de kinderen. Ja, dat doen die industrieën, doen dat bewust.
1: Maar ook daarover, ik sprak laatst iemand en die zei van... ja, die werkt in die business. Die zei, ja, weet je, we vertellen aan ouders... je moet je kinderen echt gezonder te eten geven. Kijk, je kind is veel te dik. En dan zegt zo'n ouder eigenlijk, bemoei je er niet mee. Het is mijn kind.
6: Ja, maar dat is ook wel zielig. Want soms heb je niet de mogelijkheid, wat ik net ook zei... om de gezonde keuze te maken als ouders. Als jij,
1: of je wil het niet.
6: Ja, willen. Ik vind het ook soms wel lastig. Wij worden met z'n allen keihard betutteld door de voedingsindustrie, de nicotine-industrie. En dat moet eigenlijk veranderen.
4: Dus veel te grote verantwoordelijkheid. Die kun je niet afschuiven op ouders en al helemaal niet op kinderen.
1: Maar bedoel je een beetje net zoals bij onze telefoons... je kan niet zeggen tegen een kind, je mag er niet op, het is slecht voor je. Kan je wel zeggen. Maar uiteindelijk zijn de techbazen verantwoordelijk voor die verrotte algoritmes. En hetzelfde geldt zo voor de voedingsindustrie en de rookindustrie.
4: Absoluut.
1: Zij maken het verslavend.
4: Absoluut.
6: Eigenlijk tot 18 moet je zorgen dat kinderen beschermd worden. worden. Kijk, daarna ben je volwassen voor de Nederlandse wet. En dan kun je ook bewust die keuze maken, denk ik, met z'n allen. En tot die tijd moeten we gewoon keihard kinderen beschermen tegen deze ongezonde omgeving.
0: Jij zei net betutteling. In de politiek, ik ga geen namen noemen, maar het zijn heel veel politici. Zo gauw het over dit soort dingen gaan, noemen ze het betutteling. Ja. Als we proberen, we als in de samenleving, als in de politiek, we gaan gezondere voeding goedkoper maken, beter verkrijgbaar, noemen ze het betutteling. Ja. Ze grijpen niet in, ze doen niks. En betutteling is dan een woord van nee, dan stoppen we ermee. Terwijl marketing is volledig en 100% toegestaan.
4: Ja, maar betutteling is in onze mond gelegd, hè, door de industrieën.
6: Ja, eigenlijk moet je het omkeren. Wij worden keihard betutteld.
0: Continu. Door de industrie, door de marketing, door de reclame, door alles.
6: Het doen ze heel slim. Ze zijn heel goed in hun marketing. Door ons te laten denken dat wij betutteld worden door de overheid.
1: Nou ja, jij zegt, Stefan, dat heeft bewust de industrie, hebben het woord betutteling, hebben het bedacht. En dat is overgenomen door bijvoorbeeld politici.
4: Absoluut. Ja. Maar onze huidige minister dus niet, hè? Die heeft dat betuttelwoord aan de kant geschoven.
1: Vertel eens even. Jullie zijn er op bezoek geweest afgelopen donderdag.
6: Ze had direct tijd vrijgemaakt. Daar waren we heel blij mee, hè, Stefan?
4: Ja, we dachten we moesten op het matje komen. Want in de kranten stonden we klagen jullie aan.
6: Ja, dus zij dacht, met die mensen moet ik even in gesprek. Want dit is niet helemaal goed.
1: Zij heeft een keer gezegd, ik ga voor de gezondste generatie ooit. Ja. Nou, dan denk je, dan is appeltje-eitje kort gesprek.
4: Minister Hermans is echt intrinsiek gemotiveerd voor een gezonde Nederland. Zij is verbonden weer aan de huidige wet en regelgeving. Kijk, ze hebben een preventiestrategie, de gezonde generatie in 2040. Alleen die is wat ons betreft veel te vrijblijvend. Klopt. Dat hebben we ook aangegeven. En ze erkent dat de gezondheidsdoelen die er nu liggen te vrijblijvend zijn. Hoe gaan we dan naar minder vrijblijvendheid? Mm-hmm. Dat is de uitdaging en daar gaan we verder over in.
6: En dat is toegezegd, hè? Dat ze minder vrijblijvend wil zijn. Dat is wel heel fijn.
1: Maar
6: dat
1: dit lijkt een beetje op het gesprek wat hiervoor was en dat was cabaret. Ja. Wat de fuck is minder wat is minder vrijblijvend?
6: Nou, dat vroegen wij ons ook af, hè? Via de gemeente wil ze dat doen. Dus wij gingen enigszins positief weg bij haar, maar ook wel een beetje dat we dachten, we moeten die volgende stap zetten, hè, Stefan. We moeten toch ook wel die staat blijven aanklagen.
1: Maar enigszins positief, dat begrijp ik ook niet.
4: Nee, we moeten gewoon door. Aan alle kanten moeten we aanpakken dat dit gewoon niet meer gaat gebeuren. Dus we moeten bijvoorbeeld, om een concreet voorbeeld te noemen, we hebben een manifest geschreven, dat laten we zo zien, met 10 concrete lessen voor een gezonde Nederland. Heel praktisch voorbeeld, zorg voor een vergunningstelsel, dat er geen vapeshops, fastfoodrestaurants na schoolpleinen kunnen staan. Als je dat inzichtelijk gaat krijgen, dan pas kun je zeggen, hup, weg ermee. Mag hier niet zitten. Er mag een groenteboer openen, maar geen fastfood zijn.
0: Durft de politiek deze bedrijven aan te spreken? Als je praat over verpakkingen, over andere vervuilingen, over alles wat er speelt, de politiek moet dan dingen regelen. Maar eigenlijk pakken ze nooit de branches echt aan. Het is vrijblijvend en er komt weer een of ander plan en over 5 jaar gaan we kijken hoe het ervoor staat. Ja. Dit moet nu gebeuren.
6: Wil je een eerlijk antwoord?
0: Heel graag.
6: Ik denk dat ze het niet durven. Wat denk jij, Stefan? Volgens mij niet, hè?
4: Nee, durven het niet. Daarom moeten we het gaan afdwingen dat ook de staat aansprakelijk kan zijn voor als ze doelen niet halen.
1: En dus gaan jullie de staat aanklagen.
6: Zeker.
1: Een serieus plan.
6: Ja, we hebben advocatenkantoor zijn op de lijn gekomen bij ons. Ja. En volgende week woensdag hebben we de eerste gesprekken. En dan gaan we voor eerste stap is tegen rook en tegen vape en dat dus de staat aanklagen op dat punt.
1: En dat wordt dus een van de keiharde eisen wordt helemaal stoppen, verbieden van
6: helemaal
1: vapes.
6: Stoppen. Helemaal stoppen.
4: Generatieverbod, hè, dus steeds heeft leeftijd verder omhoog. Maar bijvoorbeeld ook een vergunningstelsel. Dat zijn harde maatregelen. Accijnzen omhoog. Hè. We hebben net Prinsjesdag gehad. In die plannen staat bijna geen accijnsverhoging. Terwijl we in de rest van de wereld zien dat accijnsverhoging de meest krachtige middel is om
6: dingen te bereiken.
0: Kunnen wij die bedrijven nemen en shamen? We weten van sommige bedrijven, Chemours, Tata, Shell, dat het tuig is en dat ze de boel vervuilen. Ja. Kunnen wij bedrijven nemen en shamen?
6: Hier nu, ter plekke?
0: Ik ben daar niet tegen. Ik bedoel, het is toch einde carrière.
6: Philip Morris is best wel kwaadaardig.
0: Philip Morris is een hele grote tabaksfabrikant. Ja. Die weten ook al vanaf het begin dat sigaretten slecht zijn, dat je eraan dood gaat, et cetera. Ja. En die zitten nu ook in deze.
6: Ja, een beetje de Primera, daar ga je wel eens naartoe misschien. En daar zit achter het counter. Ik ben daar voor de vape-aflevering met Stefan, zijn we daar naartoe gegaan. En dan krijg je gewoon smaakjes vapes.
4: Wie heeft de aandelen in de Primera? Philip Morris. Nou, u weet het.
1: Ja. Kijk, mensen, luister naar deze mensen. Luister het ook nog even terug. En succes met jullie goede werk. Dankjewel dat je hier was. Alja Sluiter, Stefan van Rooyen, huisartsen.
3: Spijkers met koppen. Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij

0: Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Sparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Nu bij Dirk, Vita Kraft Kattensnacks, 1,99. Pech voor de hond.
12: Het is nog niet eens 1 minuut voor 1. Wat zijn we vroeg, wat heerlijk. Straks nog een uur spijkers met koppen. Eigenlijk ruim een uur. Wij bespreken Oranje. Kijken of het al Catalaans voetbal. We gaan achter de hekken van Ter Apel. En de Vlaamse muziek neemt de radio over. En Teun is er ook nog. En daaroverheen, Lieslot Thomassen.
13: Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggenhoofdstuk na de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord. Een verdachte zit vast. Op nieuwe beelden is te zien dat hij staat te schreeuwen voor het terras en iets in het water gooit, vermoedelijk het vuurwapen. De man zou hebben vastgezeten eerder in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende en of dat een rol speelde bij het schietincident is niet bekend. De ChristenUnie is positief over steun aan de begroting van het kabinet. Dat zei partijleider Bikker na een gesprek met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Bikker ziet beweging bij het kabinet, maar ze vertelde niet wat het kabinet dan heeft aangepast aan de oorspronkelijke begroting. Dit is een eerste stap naar een meerderheid voor de begroting van het minderheidskabinet, zegt verslaggever Lars Geerts.
14: Met alleen de ChristenUnie is het kabinet er nog niet. Er zijn meer zetels nodig. Vanmiddag komen daarom ook nog Pro en Volt samen langs. Die hebben een bondje gesloten op links. En daarna is het de beurt aan de SGP en Ja21, het bondje op rechts. De vraag aan het eind van de dag is: lukt het kabinet om voldoende steun te vergaren? En welke richting wordt er dan gekozen?
13: Na zware overstromingen in Bangkok is daar de noodtoestand uitgeroepen. De afgelopen dagen heeft het in de Thaise hoofdstad extreem veel geregend. Bijna de hele stad is overstroomd. Iedereen heeft er last van, zegt correspondent Mustafa Margadi.
15: Officieel wordt er gezegd dat 84.000 mensen zijn getroffen. Bijvoorbeeld door woningen die zijn ondergelopen. Maar in wezen worden bijna alle 10 miljoen inwoners van de Thaise hoofdstad geraakt. Buslijnen gesloten, mensen kunnen niet naar het vliegveld. Dus een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft de aanbieding gedaan om je vlucht te verplaatsen, zodat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over eventuele reis. Maar goed, dat is maar een deel van de problemen.
13: Want de problemen in Bangkok zijn ook nog niet voorbij, want de zware regenval houdt nog aan. Een man uit Polen heeft vannacht in Brabant geprobeerd in te rijden op een agent. In Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Eén van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon worden voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop een paar schoten gelost. Niemand raakte gewond en beide verdachten zitten vast. Het weer, wolkenvelden, maar ook geregeld zon bij 18 tot 21 graden. Morgen meer zon en warmer 22 tot 25 graden. En verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Robert Vriesen.
16: En ik zie dat er 130 kilometer file op de Nederlandse wegen staat. Er was al druk op de A2 en nu is er ook een ongeluk gebeurd vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Geldermalsen. Vanaf afrit Kerkdriel een uur vertraging. Ze zijn al bezig met bergen en daarvoor zijn er 3 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam 10 minuten vertraging bij Dordrecht. 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum West. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het is drukker op de A58 omdat de A59 dicht is voor werkzaamheden. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg, 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging vanaf Kuik.
0: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
17: Ster. Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
23: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
24: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
23: Oh, en nu niet?
24: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
23: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
25: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
26: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
27: Opgelost, Autotaalglas.
28: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Het is weer laat.
2: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
4: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

Kijkers met Koppen.

0: Danny Zinks.
1: En die prachtige damesstem, June Fermi. Wow. Ondertussen
2: prachtig, prachtig.
1: En evenhand.
2: Ook hier is het bedoeling dat je niet door het bandje heen praat. Net als op alle andere plekken waar je live muziek hoort. Dat is wat het is. Fucking Benny Zinks, nog zeker liedjes van hen in deze Spijkers met Koppen. Wij gaan richting sport, dat voel ik aan alles.
1: Wij gaan richting voetbal. Veni Vidi Chavi. Hij kwam, hij zag en hij, nou ja, overwon net niet.
2: Bijna.
1: Maar de hand van de kersverse oranje bondscoach was direct zichtbaar in de wedstrijd tegen Duitsland. En het was een genot om naar te kijken. Bij Vlagen speelden wij Der Mannschaft van de mat. Nou, best wel vaak vond ik eigenlijk. En dat was heerlijk. We wisten met z'n allen natuurlijk niet precies wat we van Xavi Hernandez moesten verwachten als trainer van Oranje. Tuurlijk. Hij was in Barcelona een van de beste middenvelders ooit. Maar als coach, dat is toch weer wat anders. Zijn vuurdoop was een ruime voldoende. Maar morgen wacht alweer een uitwedstrijd tegen Servië. Bij ons aan tafel journalist en Spanje-correspondent Edwin Winkels. En samen met Tiki Taka Dolf neemt hij Xavi onder de loep.
2: Zeker, welkom Edwin. Even over die naam. Volgens mij, het is Xavi, hè? Het is Xavi.
3: Ja, op zijn eerste persconferentie werd hem ook gevraagd, hoe spreek je dat uit? En hij had wel een mooie. Hij zegt Xavi like in chocolate.
2: Xavi like in chocolate. Dus niet Xavi.
3: Niet Xavi.
2: Of Xavi.
3: Nee, Xavi.
2: Ooit had je Xavi zwart en nu heb je Xavi, maar ook niet
3: Xavi Simons.
2: Nee.
3: Hij is Xavi.
2: Dat is Catalaans. Dat is toch, hij is Catalaan of wat?
3: Ja, zeker. Hernández, dus een hele Spaanse achternaam. Zijn vader komt uit Zuid-Spanje oorspronkelijk, maar is als emigrant op zoek naar werk met zijn ouders ooit naar Catalonië gekomen. Maar Xavi is erg Catalaan. Het is de Catalaanse versie van Javier, bijvoorbeeld. Met een J dan.
2: Wij zagen hem als bondscoach van het nieuwe. Zag jij bent een voetbalkenner, zag jij het nieuwe Oranje al enigszins?
3: Nou, je zag dat ze, het was wel wat anders dan tegen Marokko, geloof ik. Als je dat,
2: laatste WK.
3: Ja, die wedstrijd. En dit is typisch zoiets. Kijk, zo voetballers, het waren, mensen schreven, ze waren bijna dezelfde. Hè, op negen dezelfde spelers in de basis als tegen Marokko, ja. die slechte wedstrijd. Maar ze renden ineens veel harder. Maar dat is alsof iedereen. Het zijn de jochies, ze hebben een nieuwe trainer. En ze willen allemaal hun plaatsje behouden of plaats verdienen. Dus begin je bij een nieuwe trainer. Kijk, bij Koeman wisten de meesten wel. Ik speel toch wel. En nu komt er een nieuwe man.
2: Zijn ze hongeriger? Denk je honger? Het zijn types die tonnen per week verdienen. En sommigen in Saoedi-Arabië nog veel meer. Je kan het niet meer kwijt. Nee. Zijn ze nog steeds hongerig om de coach te laten zien? Coach, ik ben aan het beste.
3: Ja, want ze willen voetballen. Ook al verdien je miljoenen. Althans, de meesten willen voor het Nederlands elftal spelen,
1: nou,
3: toch?
1: Ja. En Edwin, misschien omdat hij zo hamerde op de persoonlijkheid. Dat heb ik hem zo vaak horen zeggen. Dat ze dachten, ik moet me tonen. Ik moet showen.
3: Nou, dit is een groep, als je qua leeftijd ziet, deze spelers. Die zijn opgegroeid als voetbalfans met het Barça van Xavi, Iniesta, Messi, Busquets. Ze hebben zien voetballen. Ze hebben gezien wat voor een waanzinnig goede middenvelder hij was.
2: Ze hebben misschien FIFA gespeeld met hem als speler.
3: Altijd, tuurlijk. Die zet je er altijd in dan, samen met Iniesta, toch?
2: Deze jongens zagen dat misschien wel beste middenveld ooit, wat jij zo even noemde. En nu spelen ze met deze man of voor deze man spelen ze voor Nederland.
3: Ja, en al zie je een Xavi niet charisma, dat had hij als speler ook niet of zo. Het is een kleinere, niet verlegen, maar een hele, hele rustige man. Maar voor voetballers is het zo belangrijk. Hij is wereldkampioen geweest, 2 keer Europees kampioen achter elkaar met prachtig voetbal. Ja. Die kon je niet van de bal krijgen. Dus dat is een speler die een soort natuurlijk overwicht op die voetballers heeft.
2: En zag jij, het gaat naar de tiki-taka of whatever, zag jij iets van die Catalaanse invloed, van die Barcelona-invloed, van dat middenveld, zag jij dat nu ook gebeuren tegen Duitsland?
3: Ja, ze hebben 3 dagen getraind of zo. Hè? En de bondscoach heeft niet zoveel tijd. Hij heeft nu mazzel dat hij ze 16 dagen bij zich heeft, zodat hij ze een beetje idee kan geven.
2: Wat zijn ideeën zijn en wat hij wil, ja?
3: Ja, vooral harder lopen, dat was bekend. Op het WK was Oranje het team wat de minste kilometers heeft gelopen.
2: Nee.
3: Ja.
2: Luie honden.
3: Zo.
2: Oranje liep de minste kilometers.
3: Verreweg de minste.
2: We deden het vanuit de verdediging. Wat
3: van alle landen.
2: Niet zo'n heel goed idee was.
3: Nee.
2: Nu zag je, vroeger, heel lang geleden, dat ik voetbalde, iedereen had zijn eigen plek en daar bleef je zo'n beetje staan.
3: Ja.
2: Ik stond rechts buiten, dan stond ik zo ver mogelijk van de bal. Maar anderen, je ziet iedereen ook door elkaar.
3: Voetbal is nu 90 minuten hardlopen. Heel veel.
2: Alle kanten op en constant
3: kruisen,
2: andere patronen.
3: Van plaats verwisselen. En dat moet je erin krijgen. Kijk, ze trainen het meeste bij hun clubs. En bij elke club wordt weer anders gevoetbald. Maar zo'n bondscoach heeft een idee. Wij gaan spelen met 4-3-3 en die gaat opkomen. Je zag een beetje die bewegingen. Dus wat dat betreft stemt het hoopvol.
2: Is het waar? In mijn jeugd had je het totaalvoetbal. Nederlands elftal begin jaren 70. Uiteindelijk WK 74. Dat is het verhaal werd overgebracht ook naar Barcelona, ook middels Cruijff.
3: Ja.
2: Is dat wat wij nu zien? Dat oranje totaalvoetbal van ruim 50 jaar geleden nu ook op al die andere plekken opduikt?
3: Ja, Nederland moet zich eigenlijk een beetje schamen. Ik vind Cruijff heeft het geëxporteerd naar Barcelona. De spelers nog altijd zo. Jaren nadat hij daar trainer is geweest. En Nederland is het verloren al die tijd. Dat is al lang geleden begonnen. Hè? De WK-finale van 2010 tussen Spanje en Oranje. Ik zal het niet te veel over hebben.
1: Ja.
3: Dat toernooi speelde Spanje al veel meer
2: als Nederland.
3: Nederland dan Nederland nog deed. En sinds 2010 is Oranje niet teruggekomen in dat voetbal. Ik vind het...
1: Wel, misschien moeten we een klein beetje het optimisme tempel toch?
3: Maar de mensen vroegen om wat beter voetbal. Ik vind het heel geinig. Kijk, ik woon 40 jaar in Spanje, dus ik ben meer Spanjaard dan Nederlander inmiddels. Ik vind het zo geinig dat er nu Spanjaarden ook naar Ajax... Ajax heeft ook een Spanjaard gehaald, Michel.
1: Nee, maar we zijn nog niet weder opgestaan,
3: om Nederland
1: toch?
3: Weer te leren. Aantrekkelijk te leren voetballen.
1: Ja,
2: en dat gebeurt. Ja. De trainer van Ajax heeft dat misschien voor een deel meegenomen. Xavi zeker. Ja. Er zijn mensen die zeggen, het Nederlands elftal moet een Nederlandse bondscoach, want dan kunnen we in het Nederlands communiceren met een Nederlandse bondscoach. Is het erg dat dit sinds Ernst Happel de eerste buitenlandse bondscoach voor de Oranje is?
3: Ja, kijk hoeveel mensen... Natuurlijk, Nederland is steeds moeilijker in het ontvangen van buitenlanders, maar daar zullen we het nu niet over hebben. maar het is toch belangrijk. Hij zou de Nederlandse cultuur niet kennen. Wat heeft Xavi te maken met Thierry Baudet of Geert Wilders of zo? Hij moet het land leren voetballen. Die spelers zitten ook over de hele wereld. En dat hij in het Engels... Ja, enkele collega's van me die al jaren daar een toneelstukje met Louis van Gaal hebben opgevoerd.
2: En met Koeman. Ronald Koeman.
3: Omdat ze elkaar zo goed kennen. De spelers, die zijn dat toneelstukje kwijt. Ze moeten nu... Ze klagen dat ze in het Engels vragen moeten spelen.
2: Ik had even wat horen uit die persconferentie. We horen onder Martijn Krabbedam van VI, het Voetbalblad, en Xavi dus. We horen dit.
0: Je zit bij het Nederlands elftal en ja, je communiceert in het Engels met een bondscoach. Dat hebben we natuurlijk 48 jaar in Nederland bijna niet gehad. We allemaal Nederlandse bondscoaches. Wat makkelijker was om tot een gesprek en een discussie te komen. Ja, en nu is het Engels. Daar moet je toch op concentreren, want het is niet de taal die je elke dag spreekt. Ja, dat maakt het toch dat je een vraag stelt dat je niet echt een vervolg eraan kan geven. En dat vind ik wel in die zin ingewikkeld.
2: Dus Martijn Krabbedam speaks no English or just as good as Mark Rutte. Is dat wat we hier horen? Is dat...
3: Ja, maar het geinige dat Spanjaarden zijn niet zo goed in Engels. En mijn Engels is ook helemaal niet goed. Mijn Engels is een Spanische accent. Je moet altijd denken aan Manuel van Fawlty Towers, hè, als je Spanjaard... maar Xavi spreekt gewoon behoorlijk
2: goed Engels.
3: Ja, beter dan sommige
1: journalisten. En hij zit te zeiken over dat hij niet in discussie kan gaan met de bondscoach.
3: En dat is al anders.
1: Misschien moet je dat helemaal niet doen.
3: Nee,
1: maar
3: in Nederland zijn ze... Nederland is een vrij unieke situatie. Bij een persconferentie van Oranje mag... De NOS mag altijd beginnen. Elke journalist mag 3, 4, soms 5 vragen stellen. Dus een dialoog aangaan met de trainer.
1: Ja, ja.
3: Bij Barcelona, grote sportevenementen, elke journalist...
2: Eén vraag.
3: Dus jij vraagt wat, trainer antwoordt wat jij eigenlijk niet wil horen, maar dan kan je niet nog een vraag stellen, want dan gaat hij naast jou en zegt, verdient Lamine Yamal de gouden bal volgens jou? En dan vliegt dat heen en weer. Xavi is dit ook niet gewend, dus hij herhaalt zich heel veel. En is niet degene die, zoals Van Gaal, journalisten terecht gaat wijzen.
2: Amigos de la prensa.
3: Ja, misschien, hè. Misschien na vier... Kijk, Xavi heeft nu in korte tijd 8 persconferenties in 10 dagen.
2: Ik denk dat hij het zat is ook. Ja. Als je weer Valentijn Driessen tegenkomt. Dus, één vraag nog. Er komt er natuurlijk een week aan. We bereiden ons voor. Dit is aan Nations League, andere wedstrijden. 2030, onder meer in Spanje trouwens. En Portugal en Marokko en Zuid-Amerika. Wat verwacht je ervan, van dit team en van deze coach?
3: Het blijft altijd zo moeilijk, zeg ik.
2: Het blijft moeilijk. Geen voorspelling, maar wat verwacht je?
3: Het slechter kan het niet gaan, toch? Dan het gegaan is de laatste
2: tijd. Dit is positief. Wij gaan weer meedoen aan de wereldtop. Dat is wat ik denk.
3: Nou, Nederland...
2: Ik denk dat wij weer mee gaan doen aan de wereldtop.
3: Nou, moet je niet overdrijven, toch?
2: Ik denk dat wij weer
3: mee gaan doen. Je moet dan weer dat horen hier. Nou, kijk, het ontbreekt aan heel veel echt goede spelers, topspelers. Nederland heeft een aardig elftal, maar Xavi kan kiezen. Maar die kan echt niet 50 waanzinnige voetballers selecteren. Het is redelijk beperkt. Er komt gelukkig jeugd op, hè, dat hebben we nu ook gezien. Maar als je de lijst ziet van de finale van die gouden bal of zo... voor mij staat er geen één Nederlander tussen. We hebben niet... je moet van het geheel hebben dat ze allemaal met elkaar leuk kunnen ballen. En dan zoals tegen daar kunnen verrassen.
2: Oké, we worden dus wereldkampioen. Dankjewel. Als jij hier kijkt, zijn niet Edwin Winkels. Dankjewel, Edwin Winkels. Dankjewel.
4: Spijkers met koppen.
2: Mooi.
4: Krankzinnig. Niemand weet dat. Het is gewoon voorspellen. Gewoon een glazen bol. Maar ik vond het een leuke wedstrijd. En scoren tegen Duitsers. Afgelopen dinsdag maakte, let op nu, social media platform Hives na 13 jaar een comeback. Hives was begin deze eeuw zeer populair. Ik voel opeens allemaal mensen die... Ah, vandaar. Hives, 10 miljoen gebruikers. Platform stopt. Facebook werd te populair. Hives is terug. En de eerste dag, Hives, 250.000 aanmeldingen gebruiken van het eerste uur. En nu ook weer van het tweede uur is naast me aangeschoven. Dit is Hardcore Harold Never Dies 69. Welkom.
5: Ja, 2013, Dolph. Kantelpuntje in onze samenleving.
4: Ja, 2013, je bedoelt toen Hives ermee stopte.
5: Exacto mundo. Toen zijn wij met z'n allen de bietenbrug opgegaan. Maar daar is dus nu weer een einde aan gekomen. En dat is alleen maar fijn.
4: Wat is zo goed aan Hives dan?
5: Nou ja, het is sowieso fijn dat je ergens online een plekje hebt waar je iets over jezelf kan posten.
4: Zeker, zeker.
5: Dingen die mensen echt moeten weten. Weet je, wat heb je gekookt?
4: Ja.
5: Wat heb je gegeten?
4: Ja, ja.
5: Wat heb je hard gelopen?
4: Ja, ja.
5: Een foto van een grote groep in een restaurant aan een net iets te lange tafel. Waardoor de helft zo'n beetje zo ongemakkelijk om moet kijken. En die foto's zijn al te donker, nooit leuk om te plaatsen.
4: Ja, ja, ja.
5: Maar dat kan dus nu weer.
4: Ja. Ja, dat kan dus nu weer, maar dat kan ook op Facebook.
5: Ja.
4: En Instagram.
5: Zeker.
4: En op TikTok.
5: Ja.
4: Snapchat.
5: Zeker.
4: Ook op YouTube kan dit.
5: Ja.
4: WhatsApp.
5: Ja.
4: X, LinkedIn. Ja. Het kan eigenlijk.
5: Ja, maar.
4: Ja.
5: Op geen van deze 8 kan je onder een foto van een overleden oma reageren met een dansende banaan. Ja.
4: En je denkt dat daarom Hives zo populair is.
5: Ja, joh. He, kijk, in de tijd van Hives was alles beter. Toen hadden we nog geen AZC's.
4: Mm-hmm.
5: He, toen lag alles gewoon nog aan de Marokkanen.
4: Ja.
5: Ja. Toen had je nog niet van die viespeuken die bij meisjes dickpics in hun DM gooiden. Toen zette je dat gewoon op een openbare krabbel. En dan zette je erbij omdat je zo'n lekker wijf wordt, Angelique.
4: Ja, dat was een eenvoudigere tijd.
5: Precies.
4: Ja.
5: En in die 13 jaar is er veel veranderd. He, Angelique is inmiddels 24. Ik moet helemaal naar Ter Apel toe om mijn buitenlander nog de schuld te geven. Ja. De enige krabbel die ik dit jaar heb gezet was om mijn voogdij af te staan. Nou, er is veel van, maar genoeg over mij ook, hoor.
4: Eigenlijk zeg jij, vroeger was alles beter.
5: Nou, kijk, ik weet wat jij denkt, hè, met dat progressieve progeria smoeltje van je. Hè.
4: Nee.
5: Wie zegt vroeger was alles beter, nee, zegt eigenlijk ik vind verandering eng. Hè? En ik kom niet meer mee met de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. En ik geef liever de schuld aan een heel tijdsvak in plaats van aan mijn eigen groeipotentie. Hè? Dus toen Hives deze week terugkwam, heb jij het idee dat ik iemand ben die dan voor mijn VOC-vlag is gaan zitten, mijn inbelverbinding heb opgestart en me heb aangemeld. Dat is hoe jij over mij denkt.
4: Ja, wel een beetje.
5: Nou, glitterplaatje op je dikke neus. Fijne uitgehongerde vriend van me, want zo zit het dus niet.
4: Niet.
5: Nee. Maar dat is ook verloren gegaan toen Hives wegging, hè? Vroeger gaven we elkaar geen duimpje. Vroeger, weet je wat we elkaar vroeger gaven op Hives?
4: Respect.
5: Ja, nou, dat is wat ik zo nodig mis in dit gesprek.
4: Waren mensen in de tijd van Hives vriendelijker?
5: Nee, helemaal niet. Nee, mensen waren toen ook klootzakken. Alleen het algoritme was nog niet zo ontworpen dat je daar eindeloos in terug werd geloopt om dat te versterken.
4: Wat bedoel je daarmee?
5: Nou, als ik nu op Facebook 2 keer AZC zeg, dan is daarna mijn hele tijdlijn AZC. Van Google tot YouTube. Ik zie alleen nog maar gelijkgestemden. Als ik vroeger op Hives, al was het een heel epistel over... Maar niet. Nee, mensen waren toen ook klootzakken. Alleen het algoritme was nog niet zo ontworpen dat je daar eindeloos in terug werd geloopt om dat te versterken.
4: Wat bedoel je daarmee?
5: Nou, als ik nu op Facebook 2 keer AZC zeg...

0: plaats van de hele tijd zo opgestookt, weet je wel.
1: Tref jij gelijk gestemd? Op mijn social media heb ik voortdurend mensen die diametraal tegenover mij staan.
0: Ja, natuurlijk, Noedel Jansen. Kijk, jij bent verslaafd aan boos worden.
1: Nee, en het algoritme
0: weet dat ook. Dus jij krijgt gewoon 6 progressieve berichten en dan ineens een berichtje: FVD wil theater afschaffen. Nou, daar ga je alweer. Dan ben je gelijk over de zijk. Dan kruip je met je mummyvingers ergens in een tweet. En dan hebben ze jou weer 40 minuten te pakken.
1: Alsof het op Hive nooit een commentoorlog kon worden.
0: Natuurlijk kon dat wel, alleen niet zo getarget, weet je wel. Dan krabbelde ik gewoon kut Marokkanen. En dan reageerde iemand onder Harold. Wat lul je nou, je eigen vrouw is Marokkaans. En dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook zo. Ja, dat was toen nog een hartstikke leuke vrouw. En daaronder reageerde iemand gewoon met een glitterplaatje van een dolfijn met fijne dinsdag. Dacht, ja, misschien is het ook wel een hele fijne dinsdag. Ja, totale willekeur. Die deescaleerde toen nog.
1: Maar dit zou je met een slimmer algoritme wel kunnen bevorderen.
0: Een slimmer algoritme. Ja. Ik wil juist mijn social media even dom als de dingen die daarop worden gezegd. Weet je, en Hives gaat dat dus wel allemaal doen. Je gaat gewoon zo ongericht dingen plaatsen. Ja, dat zal aan het begin wel even wennen zijn voor ons allemaal. Hè. Worden we even zo geconfronteerd met heel veel van die andersdenkenden. Ja, vroeger noemde je andersdenkenden gewoon nog anderen.
1: Anderen?
0: Ja, kijk, ik zit toch niet op het wereldwijde web om daar alleen maar dingen te zien die ik zelf al vind. Dan wil ik ook een beetje wat zien van de wereld natuurlijk.
1: Dus jij denkt dat Hives de polarisatie gaat oplossen?
0: Dolf, ik, oude deugdneuzelijke aardworm van me. Ik kan natuurlijk nou met jou een hele discussie voeren. En ik kan er ook met een gestrekt been in moeten. Hè? En dan halen we er alles bij. En dan worden wij bozer en bozer.
1: Ja, dat
0: kan.
1: Ja.
0: Maar wat ik ook kan doen, en dat is veel gezelliger voor jou en voor mij, is jou heel even aanhoren.
1: Ja.
0: En dan gewoon denken, ja, dansende banaan.
1: Dames en heren, Harold!

0: Ralph Collin, Jules Timm, Benny Sings.
1: Prachtig nieuw single. Benny Sings staat 8 december in Paradiso. Daar gaan de hele wereld over. Maar 8 december Paradiso. Nog één liedje van hen in deze Spijkers met Koppen. En volgende week hier Personal Trainer. Dat is een hele fijne band. Die hebben net een nieuwe plaat uit. Die heet Human Assholes. En daar komen ze volgende week hier liedjes van spelen. En daar moet je gewoon bij zijn. Volgende week dat. Maar nu dit. Gesprekken over asielzoekers gaan altijd over cijfers. Hoeveel mensen uit welke landen. Hoeveel vrouwen en kinderen. Hoeveel alleen reizende jonge mannen, hoeveel bedden gaan gemeentes beschikbaar stellen. Maar terwijl Nederlandse anti-AZC-stemmen schreeuwend de straat opeisen, horen wij de verhalen van de mensen achter al die cijfers eigenlijk nooit. Asielmachine is uitgekleed. Tot het afvinken van juiste formulieren, door constante crisissituaties, alle lucht uit het systeem verdwenen. Ruimte voor mensen om hun verhalen te delen is er niet of nauwelijks. Dus waarom zou je je verhaal vertellen als er toch niemand naar wil luisteren? Maar woorden geven aan je verhaal is van levensbelang, al dus schrijver Marjolein Visser. Ze toog daarom met een tas vol pennen, stift en vel papier naar Ter Apel om één cursus creatief schrijven te geven. Eenmalig, hè? Om te kijken of ze iets kon doen. Vanaf de eerste keer was dat het hek van haar dam. Week in, week uit keerde ze terug om mensen te helpen hun verhaal te vertellen. Resulteerde in dit prachtige boekje. Oorlog overleef je nooit alleen. Oorlog overleef je nooit alleen. Willemijn Veenhoven gaat in gesprek met Marjolein en met oud-Ter Apel-bewoner Said Faik Gülsen.
2: Juist, goedemiddag beiden. Hallo. Marjolein, voordat jij schrijver werd, was je actief in de psychologie. Je deed ervaring op met traumabegeleiding. Je werkte in Zuid-Soedan, in Mexico, waar je de meest afschuwelijke verhalen hoorde. Nu ging je in ons eigen Nederland naar Ter Apel. Wat trof je daar aan?
3: Ik heb dus veel gezien al, maar wat ik in Ter Apel aantrof, daar schrok ik eigenlijk heel erg van. Want niks van wat ik zag was eigenlijk ingericht op menselijkheid. Er hingen overal camera's, het was er vaak vies, buiten lagen flesjes, wc-papier. En mensen moesten heel vaak dingen laten zien. Hun vreemdelingennummer, zoals dat dan heet, het nummer dat je krijgt, en niet hun naam. Mm-hmm. En tegelijkertijd was er heel weinig focus op ja, wie daar nou waren. En toen dacht ik, ik wil deze mensen leren kennen.
2: Ja, en toen, want ze hebben jou gevraagd destijds eenmalig. Uiteindelijk ben je daar heel vaak geweest. Ja. Een cursus creatief schrijven.
3: Ja.
2: Nou kan ik me voorstellen dat als je in Ter Apel komt, dat je aan heel veel dingen behoefte hebt, maar niet misschien per se aan een cursus creatief schrijven.
3: Nee, dat kan ik me ook voorstellen dat je dat denkt. Ja, wat ik hoorde bij die eerste bijeenkomst was, ja, wij hebben hier eigenlijk geen toegang tot psychologische begeleiding. En nou ben ik van origine psycholoog, maar ik dacht dus van ja, wat kan ik doen? En ik heb in die traumakliniek waar ik onder meer heb gewerkt met vluchtelingen en asielzoekers geleerd van je verhaal kunnen vertellen is heel erg waardevol en kan helpen om weer wat meer autonomie te ervaren, je minder machteloos te voelen.
2: Ja.
3: Dus ik dacht dat is belangrijk, ook het delen van het verhaal. En ik heb daar nog met iemand, mijn oud-collega van Artsen zonder Grenzen over gepraat van heeft dat zin? En zij zei, mensen denken vaak, je moet eerst eten hebben, eerst onderdak hebben, en dan komt jezelf verwerkelijken later wel. Maar dat moet meteen. Want dat maakt het verschil tussen
2: leven en overleven. En het helpt dus bij het oplossen van trauma's bijvoorbeeld. Waar ik een beetje van schrik is dat jij zegt, mensen krijgen daar geen hulp. Geen psychische hulp.
3: Nou, alleen als je een gevaar bent voor jezelf, voor anderen, of als je echt heel erg lang daar zit. Maar, en dit vinden overigens mensen die daar werken ook heel erg vervelend. Die zijn vaak ook heel erg betrokken, dus die wil ik zeker niet daarvan beschuldigen. Maar mensen zitten daar vaak kort, er wordt niet geweten, moeten die mensen meteen terug. Want heel vaak gaan AZC's dichter rellen, dus kunnen doorstromen of niet. Ja. En daardoor is er niet echt toegang tot psychologische begeleiding.
1: Je komt binnen, je krijgt een nummer, dat zei je. Je bent dan een nummer.
3: Ja.
1: Daarna krijg je toch gesprekken en wordt er gekeken wie je bent, wat je verhaal is, et cetera. Toch?
3: Nou, dat was mijn ervaring. Dat is wat ik heb gehoord. Dat mensen zeggen, nee, daar gaat het gewoon niet over. Het is meer, ja, wie ben je? Waar moet je heen? En dat snap ik ook, hè, want er moet gewoon heel veel geregeld worden.
1: Het systeem moet doordraaien.
3: Ja. Maar mensen zeiden, ja, ik vind het zo fijn om heel even iemand te spreken die niet van een IND is, van een COA is, maar die gewoon mijn verhaal wil horen. En dat we gewoon bij elkaar even kunnen zijn en een kopje thee kunnen drinken.
2: Dus en uiteindelijk heb jij dat gedaan. In eerste instantie alleen met vrouwen en meisjes, later ook nog met mannen.
3: Ja, en mensen van de LBTQ+ gemeenschap apart.
2: Ook nog eens apart. Ja. Dat zijn moeilijke gesprekken in de zin van, jij spreekt geen Farsi, denk ik. Bijvoorbeeld, en geen Arabisch.
3: Nee.
2: En nog een heel veel andere talen van mensen die daar zitten. Dus het gaat vaak, schrijven mensen hun verhaal op. En dan doen ze dat in Google Translate. En dan lees jij het van hun telefoon.
3: Ja.
2: Dat gaat te ver om natuurlijk, want je hebt zoveel verhalen meegemaakt. Maar wat is de indruk in zijn algemeenheid van die verhalen?
3: Ja, de indruk is... ik ben gewoon ontzettend geraakt. Als ik hier zit, schiet ik alweer bijna vol van alle dingen die ik heb gehoord. En dat zijn... Ik vraag nooit direct naar trauma's, naar vluchtverhalen, omdat ik daar niet in wil purren. Meer van dingen waar mensen trots op zijn, bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Maar toch hoor je heel veel indirect over wat mensen allemaal hebben meegemaakt. Over wat ze in Nederland ervaren, hoe verloren ze zich kunnen voelen.
2: Ja.
3: Maar ook hoe mensen dingen doen in hun geest met elkaar om er wat van te maken. En dat heeft me ongelooflijk geïnspireerd.
1: Ik sta hem willekeurig open, pagina 89. Milo van 12, die vertelt, ik ben een goochelaar. Ik heb een tranenopzuigmachine, heb ik bedacht. Zodat ik alle tranen van mijn ouders en de andere kinderen kan opzuigen. En dat de tranen verdwijnen. Een jongen van 12 die dit bedenkt.
3: Ja, hij zei, ik heb denk ik echt magische krachten. Want ik heb nu iets en ik denk dat ik dan kan zorgen dat mijn ouders niet meer elke avond hoeven te huilen. En ik heb nu iets waarvan ik denk dat het werkt. En ik denk met verhalen schrijven en een gesprek heb je toch een beetje sociale conventies. Maar met schrijven kan je even helemaal privé terugkeren. En dan komen bijvoorbeeld kinderen met zoiets.
2: Ja.
3: Ongelooflijk. Dus ik dacht, dit moeten mensen weten. Want journalisten worden afgeschermd van de apel. Dus ik dacht, mensen moeten toch weten wat hier gebeurt.
2: Wat er gebeurt. Er zit iemand naast jou, die gebeurt daar. Nou, nu niet meer.
3: Ja.
2: Saïd, 8 jaar geleden ben jij naar Nederland gevlucht vanuit Turkije. Je leven was daar in gevaar. Het leven van je gezin ook. Jullie zijn allemaal hier terechtgekomen. Kreeg jij bijvoorbeeld een Nederlandse les in Ter Apel?
4: Dat hadden we niet. Het was vol. Er was één klas, een kleine klas. Het was meteen vol.
2: Mm-hmm.
4: En dan, ik wist zelf dat het leren van de taal eigenlijk... Dat kan niet van buitenwereld komen. Dus ik ben direct aan de slag gegaan om wat ik kon vinden online.
2: Je hebt het zelf gedaan?
4: In de BIEB, ja. Ik heb het helemaal zelf gedaan. En toen ik mijn eerste taal aanbod heb gekregen, 18 maanden later, was ik al B2.
2: dat is een vrij hoog niveau, hè?
4: Ja. Ja.
2: En ik zag een filmpje, Saïd, van jouw kinderen. Die spreken inmiddels foutloos Nederland. Niet alleen foutloos, maar ook accentloos.
4: Ja, jullie merken niet dat ze niet in Nederland zijn geboren eigenlijk. Ja.
2: Nee, precies. Ja. Nee.
3: En wat Saïd ook heeft gedaan, waar je denkt te bescheiden ben misschien nog om te zeggen, maar hij heeft ook meteen les gegeven in Ter Apel zelf op het gras. Aan gewoon wat hij gisteren had geleerd om aan anderen te leren. Omdat er dus die toegang niet was tot die taallessen. Dus ongelooflijk veel mensen geholpen om net die basis te leggen.
2: Saïd, dat hele boek wat zij heeft geschreven is een prachtig boek met prachtige verhalen. Het is ook schrijnend. Bijvoorbeeld, er zijn, vond ik heel gek zelf, er zijn helemaal geen tolken. Dus mensen weten helemaal niet waar ze aan toe zijn. Dat moeten ze maar horen van andere mensen, van andere mensen. Van hoe lang moet ik hier blijven? Dat is natuurlijk ook allemaal onbekend nog. Er is een ontzettend gebrek aan van alles, aan tolken, maar ook aan bijvoorbeeld hygiëne. Er is geen zeep, heel vaak te weinig zeep. Het grootste euvel is volgens mij, het grootste probleem is dat mensen niet weten hoe lang ze daar zitten.
4: Ja.
2: Dat ze altijd maar moeten wachten. Wat heb jij dat ook als ongelooflijk irritant en vervelend ervaren?
4: Daar wen je snel aan als asielzoeker. Dat het leven van een asielzoeker is een grote wachtkamer is eigenlijk. Helemaal. Dat afgezonderd van de wereld. Jij wacht tot welke tijd weet je niet. En je moet daar iets van maken.
2: Ja.
4: Het voelt niet goed.
2: Nee, dat snap ik.
4: En nu nog slechter. Wij hebben onze status snel gekregen. En na 15 maanden zitten in AZC's eindelijk een huis. Maar nu, voor de... Nu is het veel slechter.
2: Ja, dan de situatie dan toen.
4: Ja.
2: Ik wil even terug naar dat jongetje Milo, voordat de tijd om is. En dat is zo'n, met die tranenstopmachine. Dat is zo'n indrukwekkend kereltje. Een jochie van 12, als jij hem spreekt, met zijn gezin gevlucht voor geweld. En dan komt hij in Nederland als de AZC-protesten losbarsten. Jullie praten daarover met z'n tweeën. Jij schreef het zo op in je boek, Marjolein. Milo zegt, ik leer sinds een maand Nederlands op school. Dus misschien kunnen we oefenen. Hij hoopt dat hij gauw Nederlandse vrienden kan maken, maar maakt zich zorgen of dit zal lukken. En dan zegt hij, ik zag een nee tegen AZC-protest, vertelt hij. Die jongens waren ietsje ouder dan ik. Ze haten ons. Hij kijkt op en mompelt, daarom moet ik zo snel mogelijk Nederlands leren. Als ik beter Nederlands spreek, kan ik ze alles uitleggen, zegt hij. Wie we zijn en zo.
3: Ja.
2: Dat is wel...
3: Ja, dat is echt... Ik heb hem toevallig gisteren nog gesproken. En toen had hij ook een nare... ervaring gehad op straat. Dus het grijpt me ook al aan dat je dat voorleest. Want het is echt een geweldige jongen die zelf van alles deed in Ter Apel. Dus van alles verzon. Echt een hele leuke jongen. Maar ik vind het heel heftig om te zien dat hij soms als crimineel wordt behandeld in Nederland.
1: Wat hoop je dat het boek doet? Wat hoop je dat dit boek doet met mensen die het lezen, met mensen die geïnteresseerd zijn?
3: Ik hoop, wat het voor mij heeft gedaan, mensen leren kennen. Zorg dat je niet meer bang bent voor migranten. Dat je niet meer denkt dat ze zijn vreemden. Dus ik hoop dat mensen door mijn boek weer denken, ik had het kunnen zijn. En wie zijn dit? Oh. En ook niet meer zo bang om boos zijn.
2: Wat hoop jij, Zeet?
4: Wat hoop ik? Ja, ik hoop dat nieuwkomers zich welkom voelen. En ook vooruit kunnen komen vanaf de eerste dag. Een beetje perspectief, hulp. En ook eerlijkheid. Van de overheid. Niet het eerste moment wanneer je aankomt, oké, dit gaat niet goed komen. Dat is een heel slecht boodschap aan de nieuwkomers.
2: Ja, snel duidelijkheid ook,
4: snel
2: neem ik aan. Ja, precies. En dan als je mag blijven en dan ook snel aan het werk kunnen gaan. Dat is ook heel belangrijk.
1: Heel graag.
2: Dankjewel, jongens. Dankjewel. Zeid van Gusten, dankjewel.
5: Spijkers met koppen.
2: En Marjolein Visser schreef dit mooie boek.
1: Nog een keer Benny Sings.

0: Danny Zink, Big Brown Eyes, 5 jaar oud, stilstanding. Dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Naast ons aangeschoven Teun van Elzen.
1: Ja, lieve mensen. In het kader van zaken die ik nooit in mijn leven dacht uit te hoeven spreken. De volgende zin. Ik wil het opnemen voor Joost Eerdmans. En ja, ik ben ook verbaasd. Ik voel me ook een beetje vies, maar... Ik zal uitleggen waarom Joost Eerdmans als een van de weinigen begrijpt wat er moet gebeuren in Den Haag. Kijk, het minderheidskabinet van Jette heeft nog steeds geen parlementaire meerderheid voor hun begroting. De coalitie hoopt op steun van links en rechts. Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar de oppositie zegt nee, je moet of over links met pro of alles over rechts met ja 21. Kortom, het zit muurvast. Niemand wil bewegen. Behalve Joost Eerdmans, die vorige week tijdens de algemene beschouwingen opperde dat er bij gebrek aan een meerderheid voor het totale begrotingspakket dan maar deelakkoorden moesten worden gesloten met wisselende meerderheden. Nou, de Kamer was te klein. Klaver boos, die zei bij ons is het alles of niks. Wilders boos, die zei dat Eerdmans zich zou laten piepelen door het kabinet, want dan zou het kabinet kunnen gaan shoppen met plannen waar dan weer een rechtse en dan weer een linkse meerderheid voor is. Ja, wat een ramp voor het land zou dat zijn. Stel je toch eens voor dat dossiers worden aangepakt met oplossingen waar een democratische basis voor bestaat. Terwijl, jongens, wat is dit nou? Dat is de democratie. Dat de politiek uitvoering geeft aan de wensen van het volk. Nou, het volk wil gewoon naar rechts op gebieden van asiel en wegen en lastenverlichting. En ze willen naar links op het gebied ze willen dan niet naar links. Maar mijn punt is, politiek, kabinet, maak de belofte van de democratie gewoon waar. Laat mensen zien dat meerderheden het beleid bepalen. Dat beleid zal misschien rechtser zijn dan ik persoonlijk wil, maar het is wel essentieel om het vertrouwen in de democratie te behouden. Want dat leidt tot meer grip, dat leidt tot minder onvrede bij het volk, dat leidt tot minder populisme en dat leidt hopelijk tot minder Joost Eerdmans.
2: Spijkers met koppen.
3: Kwart voor twee.
0: Zo kan het ook. Dat is Teun. Dat is Teun.
3: Teun van de keuken. Vlaanderen
0: nee,
3: is de mooiste.
0: Nee, niet Teun van de keuken. Dat is echt een andere Teun.
3: Sorry, wat zeg ik nou?
0: Ja, dat is van spulletjes en dit is echt van Colm. Teun van de Elzen.
3: Onze Teun.
0: Ze kennen elkaar wel. Andere Teun.
3: Ander haar. Goed, Vlaanderen is mooiste. Daar hebben we het over. Beleef je niet alleen op de fiets. Vlaanderen is mooiste. Maar is zeker vast ook te vinden in Vlaamse liedjes. En dan hebben we het heus niet alleen maar over Daar gaat ze van Clouseau, is ook goed. Maar wat dacht je van titels als De zotte morgen, arme Joe en Zo mooi, zo blond en zo alleen. En nee, Dolf, dat gaat niet over mij. Het zijn liedjes van artiesten die we in Nederland niet of nauwelijks kennen. Lamp, Lazarus en Chris, Wilferdi of Hugo Rasput. Juist ja, muziekjournalist Peter Vosko zette 101 Vlaamse liedjes op een rij en het levert een paar kilo tekst op, verwerkt tot het groot Vlaams liedboek.
0: Prachtig.
3: Peter is hier samen met de Vlaamse muzikant en cabaretier Meermens. En Dolf wil natuurlijk alles weten over de wereld van het Vlaamse lied.
0: Heren, welkom. Prachtige liedjes. Ik ken ook echt maar een deel. Peter, 101 liedjes. Waarom niet gewoon 100?
4: 101, dat suggereert een beetje over aanbod en over tal. Natuurlijk.
0: Het had nog veel meer kunnen zijn.
4: Er is veel meer dan
0: maar je
4: 100.
0: Wordt zo te zien opgehaald, dus je moet nu echt gaan. Dat is wat het is.
4: Je wist dat ik naar de kliniek moest om af te kicken.
0: Ik wist dat je op 2 uur verwacht wordt. Moet je luisteren. Jij schreef eerder over Nederlandse popmuziek. Ik zei net over Vlaamse liedjes. De liedjes die ik ken zijn zulke mooie liedjes. Wat maakt Vlaamse liedjes zo mooi?
4: Ze zijn iets liever, heb ik het gevoel.
0: Vlamingen ook trouwens, ook iets liever.
4: Ja, vind ik ook iets liever.
0: Ja, vind ik ook, ja.
4: En het zit een beetje tussen de regels door. Meer een sfeer. En ja, mooi gewoon. En we kennen ze hier niet. Dat vind ik zo raar.
0: Veel kennen we niet. Meer mensen zitten naast mij. Zijn Vlamingen beter in een bepaalde sfeer, in woordgebruik? Waar zit het hem in de Vlaamse liedjes?
5: Ik denk dat het niet per se gaat over beter of slechter. Ik denk dat het gewoon een andere manier is van woorden plaatsen of woordgebruik. In Nederland hebben jullie natuurlijk ook fantastische poëtische zinnen in muziek, zoals gedenk. Bijvoorbeeld.
0: Maar je pakt nu echt meteen het allerhoogste niveau natuurlijk. Ja. Terwijl jullie hebben K3.
5: Ja, voilà, kijk. Dat is echt al... Ik had kunnen weten dat ik in een Nederlands nest best niet over Guus Meeuwis begon, sorry.
0: Kunnen wij alles begrijpen? Ik bedoel, dat klinkt raar, want in Vlaams is ook niet alleen talen, maar dialecten, want Oost-Vlaams en West-Vlaams. Kunnen wij alles begrijpen en volgen, wij als in Nederlands?
4: Vaak wel, maar soms ook niet. Maar ik vind dat wel mooi. Dat is dus een beetje de tussen. Ik noem dat tussentaal. Hè? Ja. Er zitten dus altijd woorden in. Daar moet je even over nadenken. Dialect of gewoon ja, Vlamingen zeggen dingen op een andere manier.
0: Ik wil iets laten horen wat echt uit mijn jeugd komt. Ik denk dus late jaren 70 ergens. Even een stukje laten horen. Dit.

0: Het is prachtig om te zien. Alle jonge mensen kijken me aan. Wat de fuck gebeurt hier? Ja. En de andere helft zingt mee.
1: Ik ja. ook, hè?
0: Jij kijkt me ook aan, maar dat kijk je ja, altijd. Van wat gebeurt hier?
1: Sorry, ben ik de enige die niet weet? Tot en mij.
0: Wat is tot en mij?
2: Ik heb begrepen dat is kus mij.
0: Oké, goddank.
1: Nou, het is dat je het zo... Nee.
0: 75 interviews gedaan met allerlei artiesten. Hoe werd jouw zoektocht in Vlaanderen ontvangen? In de zin van, jij gaat op zoek naar het mooiste Vlaamse liedje, et cetera.
2: Ja, nou ja, je raakt iets heiligs natuurlijk. En dan ook nog als Nederlander.
0: Ja.
2: Dus ja, wenkbrauwen gaan omhoog. En ik heb een paar keer wel een soort toelatingsexamen moeten doen.
0: Ik kwam Raymond van Groenewoud tegen, een van de groten. Ook hier geweest, ook ja. achter mij gespeeld. Is het lastig of fijn om Raymond van Groenewoud te interviewen?
2: Nou, ik vond het wel fijn. Maar het eerste half uur merk je toch wel dat hij een beetje dacht van... wat hebben we hier voor gast? En heeft hij er wel verstand van?
0: Moest je examen afleggen over jouw kennis aangaande het Vlaamse lied?
2: Een klein beetje wel, had ik het gevoel. Maar daarna was het ijs gebroken. En toen heb ik dus een 75e verjaardag gelijk mee mogen vieren. Want hij werd 75.
0: Prachtig. Dat is Raymond.
2: Ja.
0: Uw liedjes, is het Vlaams, is het West-Vlaams, Oost-Vlaams, wat is het?
3: Nee, ik zing in het algemeen Nederlands, zoals we dat bij ons dan noemen. Ja. Maar op mijn nieuwe album staat er één liedje in het West-Vlaams, omdat ik een liedje heb geschreven voor mijn petekindje.
0: Ja. Ja, mm-hmm.
3: En ik wou dat heel intiem en klein maken. En West-Vlaams, dat zal Peter beamen, is een heel zacht. Er is geen enkel scherp kantje aan West-Vlaams.
0: Dan ga je zo'n stukje horen. Is het lastig voor jou? Jij wil ook graag meer in Nederland spelen.
3: Graag.
0: Begrijpen wij u, willen wij u horen? Is het lastig om hier veel te spelen?
3: Is het lastig? Het is overal lastig, denk ik. Het is sowieso moeilijk om wat je maakt aan de man te brengen of naar buiten te brengen. Daar ben ik ook heel blij trouwens dat ik hier mag zijn. Bedankt ook, Peter. Maar ja, zolang er een publiek is voor wat je doet, denk ik wel dat mensen ervoor openstaan.
1: Maar ik denk dat heel veel Nederlandse vrouwen, die zijn dol op Vlamingen. We houden hiervan.
3: Kijk, als er hier Nederlandse vrouwen met de huiskamer zijn of een festival.
0: Ja, mooi. Ik wil nog even wat laten horen. Naar de Wuppen. Geen idee wat ik hoor. Even luisteren.

0: mij betreft een van de grootste bands van Vlaanderen, van België. Het zesde metaal. Wat horen wij? Wat is naar de wuppen? Wanneer ga je naar de wuppen? Wat gebeurt er dan?
1: Ben je naar de kloten, hè?
0: Juist, naar de kloten.
1: En ik vind dat eigenlijk, dus dat bedoel ik met die tussentaal, naar de kloten. Ja, dat zou hier in
0: Nederland... Is hard en meteen ding, maar naar de wuppen heb je wel zin.
1: Dat klinkt echt veel beter, ja. Lekker naar de wuppen.
0: Ik ga straks na tweeën lekker naar de wuppen.
2: Tot en mij en dan samen naar de wuppen.
1: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Jouw weekend is uitgetekend. Moet je luisteren.
2: Zeker.
0: Nummer 99 in het boek. U staat erin. Dat is een eer en een pracht.
3: Dat is een ongelooflijke eer. Ja. Het was een heel fijne verrassing om daarin op. Ik heb ook al mijn visitekaartjes laten veranderen. Luister. Van meer mensen naar nummer 99.
0: Moet jij eens luisteren wat ik voor jou gemaakt heb.
4: 99.
0: Bam! Meer mensen. Meer mensen. Er is wel een stukje goudlijn voor ons. Okay.

Friends. En dit is 99, hè? Dit is 99. Prachtig boek, prachtig, prachtig. Groot Vlaams liedboek. Dankjewel, dankjewel. Peter Voskaart, dankjewel. Meer mensen, dankjewel. Mooi boek met ook Spotify en alles erbij. En wij gaan luisteren.

0: Benny Sings.
1: Dit was Spijkers van deze week. Fijn dat je erbij was. Volgende week zijn we terug met Personal Trainer. Komt dat zien hierna. Dit is Jorien en dat is inderdaad Jorien. Goed weekend. Hoi.
2: Kom langs. Goed weekend.
3: Spijkers met koppen. BNN VARA. Dit is NPO Radio 2.
4: Bij Ter Stal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1+1.

0: tijd in je pakket.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Titanic.
4: Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
5: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
3: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
6: The Queen of the Show.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
2: Goedemiddag, zometeen op Radio 2, muziek van Bryan Adams, Somebody komt eraan. En ook Cameron Whitcomb zo, eerst het NOS nieuws. Dit is Lieselot Thomassen.
3: Na gesprekken met de ChristenUnie praat het kabinet nu met Pro en Volt om te kijken of ze een deal kunnen sluiten over de begroting. Gisteren kwamen die twee oppositiepartijen met het plan om samen te werken. Mocht het kabinet met hen in zee gaan, dan hebben ze een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer, zegt verslaggever Lars Geert.
4: Dat is hun unique selling point. Doe het met ons, dan ben je eigenlijk verzekerd van steun. Maar dat is lastig, want de VVD zit ook in het kabinet en de VVD heeft er erg veel moeite mee om de plannen zo aan te passen dat de linkse partijen als Pro en Volt zich daarin kunnen vinden. Dus of het kabinet dit aanbod aanvaardt, dat is nog maar de vraag.
3: Mirjam Bikker van de ChristenUnie zei na haar gesprek met premier Jetten dat ze beweging ziet bij het kabinet. In Jemen zijn 2 raketten en 2 drones onderschept die onderweg waren naar Saoedi-Arabië, zegt de regering van Jemen. Het zou een aanval zijn van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Volgens persbureau AP heeft Saoedi-Arabië zelf ook een raket neergehaald. Winkeliers in het Verenigd Koninkrijk nemen harde maatregelen om het aantal winkeldiefstallen terug te dringen. Winkeldiefstallen komen relatief vaak voor omdat de politie niet ingrijpt bij diefstallen onder de £200. Daarom worden in winkels steeds vaker speciale AI-camera's opgehangen die alles zien, zegt correspondent Fleur Launsbach.
5: Je hebt een camera met AI die kan verdachte handelingen herkennen. Dus als je iets wegstopt onder je shirt of in je zak of in je tas, dan gaat dus meteen een melding af bij het personeel op hun tablet of op hun telefoon. Dat is de eerste laag. En de tweede laag is dat het gezichtsherkenning heeft. En dat betekent dat iedereen's gezicht dus wordt gescand en tegen een database wordt gehouden om te kijken of er links zijn.
3: Maar burgerrechtenactivisten zijn bang dat de privacy wordt geschonden van mensen. En daarom is er veel discussie over die nieuwe AI-camera's. En het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training ging vanochtend niet door en de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft de 4 Ierse voetbalbond om uitleg gevraagd. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert te spelen. Later vandaag komen de spelers en de bond naar verwachting met een verklaring. Het weer, wolkenvelden, ook geregeld zon bij 18 tot 21 graden. Morgen meer zon en warmer, 22 tot 25 graden.
2: Oh, een lekker vooruitzicht, hè? Over naar de ANWB verkeersinformatie. Daar zit Robert Friese. Goedemiddag.
6: Hi Jorien, goedemiddag. 120 kilometer file op de Nederlandse wegen. Files worden onder andere veroorzaakt door afgesloten wegen voor werkzaamheden vandaag. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is het druk. 6 kilometer file tussen Zaltbommel en Geldermalsen met een kwartiertje vertraging. 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer komt door de afgesloten A9. Daardoor ook file op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Dat is de binnenring van de A10 Zuid voor knooppunt de Nieuwemeer 7 kilometer en ook daar 10 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies als je gebruik maakt van de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam is het file rijden over 19 kilometer tussen Breda Noord en Zwijndrecht.
7: Ster. Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
8: Wil je met me trouwen?
2: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
9: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
10: Nee, pleurt op joh!
9: 650.000 dieren.
10: Dat is bizar.
9: Per dag.
10: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
9: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
10: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
9: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
11: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
8: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
20: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
21: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Dit is Jorien.

Dat was Cameron Whitcomb. Dit is NPO Radio 2. Dit is Jorien. Met nu op Radio 2 een liedje dat heel vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. En ook ik heb me daar wel eens schuldig aan gemaakt. Want ook ik heb wel eens op de nationale radio gezegd... hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een meidengroep het ene moment dit zingt...

klanten koopt, haar eigen auto, haar eigen huis. Nou, hoe kan het dan, vroeg ik mezelf dus ook af, dat diezelfde meidengroep nog geen jaar eerder een liedje zong over dat hun vriendjes juist de rekeningen moesten betalen. Nou, omdat dat liedje helemaal niet gaat over dat een man alles moet betalen. Nee, Bills gaat erover dat een vrouw het verdient dat een man de rekening pakt. Gewoon omdat het kan. En dat is iets heel anders, volgens Destiny.

0: gewoon niet meer horen zonder in mijn hoofd te horen Crazy Little Thing Cola. Dit is een heel oud filmpje van Henry van Loon. En ik vind Henry van Loon een van de grappigste mensen van Nederland. En hij heeft echt jaren geleden eens een YouTube-serie gemaakt waarin hij allerlei liedjes fonetisch ging meezingen. Nou, je moet het even horen.
1: Dagus my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me high school fever. Left me like a cuckoo says. Dum dum dum. Dum dum dum. Tam tam tam tam tam tam tam. De scratchlifting. Cola. Hey, fijn weekend. Fijn weekend allemaal. Bedankt voor het kijken. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me high school fever. Left me like a cuckoo says. Dum dum dum. Dum dum dum. Tam tam tam tam tam tam tam. De scratchlifting. Cola. Hey, fijn weekend. Fijn weekend allemaal. Bedankt voor het kijken.

achter de schermen veel. Meegewerkt aan muziek voor anderen. Liedjes geschreven voor Maan, bijvoorbeeld voor Treintje Oosterhuis en Glennis Grace. En voor zichzelf maakt zij ja echt van alles eigenlijk. Disco tracks, ballads heeft ze wel eens gemaakt. Tracks die echt meer de hip-hop opgaan. Maar altijd met die kenmerkende Linde Schöne stem. En dat accent van haar ook. Ik heb geen idee of dat accent Nijmeegs is, maar het is in ieder geval heel herkenbaar. En Linde die stuurde mij een tijdje geleden haar nieuwe single alvast toe. En mijn eerste reactie was: ben jij in je popprinses tijdperk? En dat bedoel ik dan in de meest positieve zin van het woord. Want ik vind het echt een hele leuke nieuwe single. Dus die draai ik met liefde voor je op Radio 2. De nieuwe van Linde Schöne, die heet Johnny.

Patrick Ebt. Ja, Linde is leuk. Nou, dat vind ik dus ook, Patrick. De nieuwe van Linde Schöne hoorde je op NPO Radio 2, Johnny. En die zing je meteen mee, toch? Als je één keer dat refrein hebt gehoord. Dus bij deze beloof ik je. Morgen ga ik hem gewoon weer draaien. NPO Radio 2, het is iets voor 2:30. Dit is Michael Jackson op de zaterdagmiddag.

0: Zo meteen op Radio 2 muziek van Calvin Harris en ook Ugly Kid Joe. Zo, Cats in the Cradle. Het weer, wolkenvelden vandaag, maar ook geregeld zon. 18 tot 21 graden. Nou, leg je bikini maar vast klaar, want morgen nog meer zon en wordt het nog warmer. 22 tot 25 graden. Bij de ANWB Robert Vriesen, goedemiddag. Oh, wacht, verkeerde schuifje. Daar ben je. Oh, Robert, je moet even opnieuw beginnen.
1: Want,
0: ja, nee, je mag opnieuw beginnen als je wil.
1: Men heeft mij toch niet gehoord.
0: Nee, precies.
1: Nee. 135 kilometer file op de Nederlandse wegen. Ongeluk op de A2, Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. 8 kilometer file. Kwartiertje vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Vanaf Ulvenhout, 6 kilometer file. 20 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. En een vrachtwagen met een klapband op de A67... vanuit Eindhoven naar Venlo bij Zomeren. Daar liggen dus stukken band op de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
0: Nou, dit was luid en duidelijk. Dankjewel hoor.
1: Mooi zo.
0: Nieuws dan, Lieselot Thomas is hier. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Pro-leider Klaver ziet bij het minderheidskabinet bereidheid om pro tegemoet te komen en wil daarom verder praten met de coalitie over steun aan de plannen voor volgend jaar. Dat zei hij na een gesprek met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver vooruitgang, zo zei hij na afloop. Paus Leo rijdt op dit moment op de tweede dag van zijn bezoek aan Frankrijk in de pausmobiel over de Champs-Élysées. Langs de kant staan honderdduizenden enthousiaste mensen. Ja, mensen lopen met hun kindje naar de pausmobiel toe om hun kind te laten zegenen. Op een groot plein houdt de paus straks een openluchtmis. En gemeenteraadsleden in de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee zijn boos op de burgemeester, want die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben, zegt ze. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer over voor andere dingen, zei ze. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog altijd geen oplossing voor gevonden.
0: Nou, wat jammer. Misschien moeten ze een soort comité gaan beginnen met vrijwilligers of zo, die dan gewoon op bezoek gaan bij die mensen, toch?
2: Ja, nee, maar dat is toch anders dan de burgemeester, ja, die even langskomt.
0: Je wil eigenlijk iemand met een ambtsketen, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik snap hem. Nou, hopelijk komt dat goed uit.
3: Jorien Renkema.
0: Zo meteen ook weer ranken, zodat jij kunt zeggen: Jorien, ranken maar. Dus heb je een idee? Wil je ergens een ranglijstje van? Een muzikaal

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. En ervoor nog Calvin Harris, Dua Lipa en One Kiss.
1: Dit is Jorien.
0: Ik las een tijdje geleden de autobiografie van Jerry Halliwell. Je weet wel, van The Spice Girls. En zij schreef onder andere... Het is trouwens niet een nieuw boek of zo, hoor. Het is al een oud boek. Maar ik had het weer eens uit de kast gepakt. En zij schreef onder andere over hoe zij... nou, niet alleen zij, maar ook de andere Spice Girls... eind jaren 90 ook af en toe eens een solo-uitstapje maakte. En dat hoofdstuk in het boek, dat opende een luikje in mijn hoofd... dat al jarenlang niet meer was geopend. Want ik werd ineens teruggeslingerd naar het jaar 1999. Ik was 8. En mijn lieveling Spice Girls, Emma... die bracht dit liedje uit.

Bunten. En ik dacht, leuk om die weer eens op de radio te draaien. Maar ik dacht, ja, ik zou ook het origineel kunnen draaien. Want het is namelijk een cover. Het origineel is van 11 jaar daarvoor. En ja, dit is toch het origineel geworden. Van Edie Brickell. Wat trouwens de vrouw is van Paul Simon. Zij maakte in 1988 deze track met New Bohemians. What I Am dus. Te gek deze.

0: Ik ben Jorien. En voor het volgende onderdeel in dit programma zijn twee dingen heel belangrijk om te weten over mij. Ik ben dol op lijstjes en muziek. En mijn achternaam is Renkema.
1: Jorien Renkema.
0: Heb ik dus samengevoegd in Jorien Renkenmaar. Elke zaterdag en zondag zet ik liedjes op een rij in een bepaald thema. En jij mag dat thema verzinnen. Dus heb je bijvoorbeeld een cursus afgerond? Nou, dat is vorige week Hanneke aan de telefoon. Die is nu officieel imker. Toen heb ik dus, speciaal voor Hanneke, heb ik allemaal liedjes op een rij gezet die iets met bijen te maken hadden. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar zo'n soort verhaal. Misschien heb je een idee voor een thema. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Wat je ook zou kunnen doen als het niet een heel bijzondere dag voor jouzelf is, is dat je gewoon even naar de agenda kijkt. Zijn natuurlijk, iedere dag is het wel een nationale of een internationale dag van iets. Dus ja, duik er even in, zou ik zeggen. 26 september. Wat moeten we vandaag gaan ranken? Kom maar door met je thema via de NPO Luister-app.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel.
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
6: Hey Francis, ben je er klaar voor?
7: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
6: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
7: Ja, magisch.
8: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
11: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
14: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
15: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
0: Goedemiddag, dit is NPO Radio 2. 3 uur, klokslag. Aerosmith en Miley Cyrus na het nieuws met Lieselot Thomassen.
20: Positieve reacties bij de oppositiepartijen ChristenUnie en Pro over eventuele steun aan het kabinet. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën dronken op meerdere plekken koffie vandaag. Eerst bij de ChristenUnie, later bij Pro en Volt. En dat was volgens Pro-leider Klaver een goed gesprek.
21: Ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien bij het kabinet om tegemoet te komen aan de eisen van Pro. Om bezuiniging op de WIA en de WW echt helemaal van tafel te halen.
22: Is hij helemaal van tafel?
21: Nee, ik heb bereidheid gezien. Hier moeten we echt over doorpraten. Maar ik heb voor het eerst echt bereidheid gezien, waardoor ik denk, hier moeten we snel over doorpraten.
20: Later vandaag praat het kabinet ook nog met JA21 en de SGP. Op nieuwe beelden van de schietpartij op een terras in Amsterdam-Noord gisteren is te zien hoe de verdachte iets in het water gooit. Vermoedelijk het vlak daarvoor gebruikte vuurwapen. En ook is te horen hoe de man schreeuwt naar het terras. Naar wie is onbekend. De man schoot gisteren op het terras iemand dood. Een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. Er zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan over de loslopende hond van de verdachte. Hij zit vast. Een knappe prestatie van Max Verstappen in de Grand Prix in Azerbeidzjan. Hij begon als 8e, maar reed in de laatste meters nog voor de winst.
23: De laatste meters van een weergaloze Grand Prix van Baku. Wordt het Russell, wordt het Verstappen. 14e, wordt 13e, wordt 2e. Wat is er mogelijk op de streep? Het wordt George Russell met een minimale voorsprong van 1/10 van een seconde.
20: Ja, en dus werd Verstappen 2e. En zijn teamgenoot Isaac Hadjar werd 3e. En rond deze tijd begint in Montreal in Canada het WK wielrennen bij de vrouwen. Volgens commentator Gabriel Melging hoeven we maar op 1 iemand te letten vandaag.
24: Absoluut Demi Vollering. Zij is dé grote favoriet, niet alleen binnen Nederland, maar binnen het hele deelnemersveld. Ze was supersterk dit hele jaar, won de Tour de France, is vorig jaar ook Europese kampioene geworden. En dit keer moet het eigenlijk wel voor haar lukken op dat wereldkampioenschap.
20: De finish is rond 8 uur Nederlandse tijd vanavond. Het weer, zon en wat wolken bij 18 tot 21 graden. Morgen meer zon en warmer, 22 tot 25 graden.
0: Bij de ANWB, Robert Vriezen. Goedemiddag.
25: Hi Jorien. 100 kilometer file staat er op de Nederlandse weg. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel. Ging het mis. 7 kilometer file vanaf knooppunt Hintham. 20 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Utrecht naar Den Haag. Want bij knooppunt Gouwen staat daar een kapotte vrachtauto op. 6 kilometer file daar in 10 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg is de rijbaan weer vrij bij Bavel. Er staat nog 5 kilometer file vanaf knooppunt Galder. 20 minuten vertraging.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
7: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
7: I'm the queen of the show!
5: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
15: Nee, pleurt op joh!
14: 650.000 dieren.
15: Dat is bizar.
14: Per dag.
15: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
14: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
15: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
14: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.

0: naam nog mocht uitspreken. Want tegenwoordig staat ze bekend als alleen Miley. Hè? Maar dit was dus Miley Cyrus met Flowers.
1: Jorrie Renkema.
0: Ieder weekend zet ik met liefde liedjes op een rij. Speciaal voor jou. Ik ben namelijk dol op lijstjes en ik ben dol op muziek. En mijn naam is Renkema, dus jij mag ieder weekend tegen mij zeggen... Jorien, renken maar. Bart aan de telefoon. Dag Bart.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ben je ook nu aan het werk of heb je nu even vrij?
3: Hallo.
0: Bart, ben je er nog?
2: De auto.
0: Oh ja, Bart, jij bent heel slecht te verstaan. Volgens mij, ik hoor iets met auto. Ik denk dat dat al verklaart waarom je zo slecht te verstaan bent. We gaan er één keer proberen.
2: Ja.
0: Jij bent vrij.
2: Nu?
0: Ja, matig.
2: Ik ben vrij.
0: Okay.
2: Matig. Ja, ik zit op het strand, dus dat is wel echt wel daar.
0: Oké, dan ben je duidelijk vrij. Want jij werkt normaal gesproken op de radiologieafdeling.
2: Dat klopt, ja. Ja. Dus ik dacht vorige week, ik meld dat onderwerp aan voor jouw renk.
0: Ja, voor Renke maar. Nou, ik denk dat ik het gewoon beter zelf even uit kon leggen. Dat is misschien beter, want Bart zit lekker op het strand. Nee, het idee is dus... Bart die appte mij inderdaad dat hij op de radiologieafdeling werkt. En hij zei, zou je daar niet liedjes voor kunnen ranken? Nou, dat vind ik een hele leuke uitdaging. Dus ik ben aan de slag gegaan. Ik heb achter de schermen gehoord dat de radiologieafdeling... dan maak je dus röntgenfoto's bijvoorbeeld. Of een echo, dat doen zij ook. En dus daar ben ik een beetje naar gaan zoeken... naar liedjes die daar iets mee te maken hebben. En toen kom ik... met eentje van Elvis. En dit moet ik uitleggen wat hierachter zit. Want dit is op de eerste gezicht heeft dit helemaal niks met radiologie te maken. Maar we gaan hiervoor even terug in de tijd. Naar de tijd van de Sovjet-Unie. In de Sovjet-Unie was het verboden om popmuziek te luisteren. Hè? En om alleen al platen te bezitten waar dat op stond. Want westers natuurlijk, dat was helemaal verkeerd. Dus als je dan naar westerse muziek wilde luisteren... dan moest je heel creatief en een beetje illegaal zijn. En er was dus een groep jonge Russen die erachter kwam... dat je muziek kon drukken op allerlei... alternatief materiaal, zoals bijvoorbeeld materiaal waar röntgenfoto's op gemaakt werden. Zo kwamen er dus achter dat je muziek daarop kan zetten. En een van de eerste platen die daar dus op stonden in de Sovjet-Unie, dat was Blue Sweat Shoes van Elvis Presley. Nou, vond ik een hele leuke vooropnummer.
4: 3. Well, it's the one for the money.

Bart zei vandaag Jorien Rankin maar. Op zoek naar liedjes die iets met zijn beroep hebben te maken. Blue Sweat Shoes van Elvis Presley stond op nummer 3, omdat dat dus een van de eerste liedjes waren die illegaal de Sovjet-Unie werd ingesmokkeld door het te drukken op een röntgenfoto. Het bestaat echt. Zometeen nummers 2 en 1 natuurlijk in Jorien Rankin maar hier op NPO Radio 2. Met nu Imagine Dragons. Dit is Bad Liar.

0: Rankin, maar platen die iets met radiologie te maken hebben, was Omar Radio van Selector.
1: NPO Radio 2 Topzong.
2: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2 Topzong.

0: De nieuwe single van The War on Drugs. Who's That hoorde je op Radio 2. Het is lekker weer vandaag. Zon en wolken bij 18 tot 21 graden. En morgen krijgen we nog meer zon en nog meer warmte. 22 tot 25 graden. Half 4, Robert Vriezen, vertel, waar staat het vast op deze zaterdagmiddag?
1: Ja, op verschillende plaatsen, onder andere door werkzaamheden. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag een kapotte vrachtauto. Die staat bij knooppunt Gouwen op de rechte rijstrook. Die rijstrook is dicht. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Ook een kapotte auto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Kwartier vertraging.

0: Ging daar. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Vlaardingen. 3 kilometer file en een kwartier vertraging daar. De rijbaan is dicht, althans 3 rijstroken. Je kunt er nog wel langs, maar dan moet je de vluchtstrook pakken. En er wordt gewerkt aan de A9 dit weekend. Aan de zuidkant van Amsterdam heb je onder andere vertraging op de A4 en op de A10. En ook op de N522 vanuit Bijlmermeer naar Amstelveen. Voor de aansluiting met de A9. 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
1: Duidelijk, dankjewel.
2: Jorien Renkema.
1: Met zometeen nummer 1 in Jorien Renkema. Met liedjes die een link met radiologie hebben.

0: en Riptide.
1: Jorrie Renkema.
0: Radio 2 luisteraar Bart zei vandaag tegen mij: Jorien Renkenmaar. Hij werkt namelijk op de radiologieafdeling van het ziekenhuis en hij was benieuwd wat voor nummers ik daaraan zou kunnen linken. Nou, op nummer 3 stond de Blue Suede Shoes van Elvis, want dat werd namelijk gebruikt in de Sovjet-Unie om op röntgenfoto's te drukken. Dat was een soort heel bijzondere manier om dan illegale muziek uit het Westen in de Sovjet-Unie te krijgen. Dat deden ze dus met röntgenfoto's. Blue Suede Shoes van Elvis was een van de eerste liedjes die dat op die manier deed. Op nummer 2 stond The Selector met On My Radio. En op nummer 1 gaan we naar MRI-scans. Want MRI-scans die worden ook gemaakt op de radiologieafdeling. Niet alleen maar röntgenfoto's. En nou, als je het hebt over MRI-scans, dan heb je het al snel over sterke magnetische velden. Hè? Dat is ook de reden dat je altijd je oorbellen uit moet doen als je een MRI-scan krijgt. Of dat je geen BH aan mag met beugels erin. Nou, met deze magnetische scan in het achterhoofd kan deze zomerhit van dit jaar natuurlijk niet ontbreken.
2: 1.
0: Magnetic, dit is de Bausa.

2. Ik ben nieuw hier. Dus misschien moet ik mezelf nog een keer voorstellen. Ik ben Jorien. Ik hou van verhalen vertellen en ik hou van muziek. Dat is een willekeurige volgorde. En ik woon in Drenthe. Niet te verwarren met dat ik Drents ben. Mijn oma die werd daar ooit heel boos om. Ik stond in de krant als een Drentse. En toen belde ze me op, zei ze: Jorien, je woont misschien in Drenthe, maar je bent geboren in Hardenberg, Overijssel. Maar ik voel me hoe dan ook erg verbonden met Drenthe. Ik woon al 16 jaar in die provincie. En als je het hebt over muziek, en je hebt het over verhalen vertellen en over Drenthe, dan heb je het al heel snel over de muzikale verhalenverteller van Drenthe, Daniel Lohuus. Met een van zijn allermooiste songteksten. Een stukje van een bloemkool is ook weer een bloemkooltje op zich. Denk daar maar eens over na. Het zit

0: en naar het poppodium De Vorstin in Hilversum af te reizen. Want daar zometeen Muziekcafé met Carolien Borges. Goedemiddag, Carolien.
1: Goedemiddag. Ja, ik kan dat zeker aanraden. Er staan hier allemaal hele verwachtingsvolle hoofdjes naar mij te kijken van heel fijn publiek. En die gaan een heel leuke middag hebben, want Waylon komt langs. Die gaat twee nummers doen. We hebben een gast uit Australia, Ziggy Albert. Die komt een nummer spelen. En in het tweede uur, dus na vijf, is Desiree hier.
0: Ah, wat leuk. Ja. En ja, Desiree staat vanavond centraal in Beste Zangers, hè?
1: Zeker, in de vijfde aflevering. Ja, dus dan hoor je haar nummers uitgevoerd door andere mensen.
0: Leuk. En zometeen dus al in Muziekcafé. Heel veel plezier daardoor. Iedereen de groeten.
1: Ja, zal ik doen. Doei.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Bij Terstal zijn we graag royaal. Komende dinsdag 30% extra korting op echt alles. Best schappelijk, toch? Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes... en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
17: Nee, pleut op joh!
16: 650.000 dieren.
17: Dat is bizar.
16: Per dag.
17: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
16: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
17: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
16: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
2: NPO Radio 2.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook VOD-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: ANWB Verkeersinformatie met file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. Een kwartier extra op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen. En er staat een kapotte auto op de rechte rijstrook van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daardoor vanaf Breda Noord 11 kilometer file en een half uur tijdsverlies.
2: Zometeen op NPO Radio 2.
22: Muziekcafé.
19: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.

0: kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
1: Okay.
0: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Hey Francis, ben je er klaar voor?
5: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
4: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
5: Ja, magisch.
6: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
8: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
10: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
11: Nee, pleut op joh!
10: 650.000 dieren.
11: Dat is bizar.
10: Per dag.
11: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
10: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
11: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
10: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
12: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
13: Muziekcafé.

0: Ja, je hoort Anouk en Girl, maar oh, je hoort ook al een andere band. Heb ik nog even niet gezegd wie het is. Een heel goede middag, je luistert naar
1: Muziekcafé.
0: Ja, deze zaterdagmiddag live vanuit de Vorstin. 2 uur lang live muziek van niet de minste. Het wordt een eclectische middag, kan ik je vertellen. Straks na 5 hoor je hier Desiree voor mijn hele generatie. Bekend van Two Brothers on the Fourth Floor. En je hoort haar straks met een greep uit haar beste zangersrepertoire. Want beste zanger staat vanavond in het teken van deze vrouw. Maar we hebben weer een jukebox-artiest. Een artiest van wie ik denk, die moet je in de gaten houden. En dit keer is dat uit Australië, Ziggy Alberts. Maar nu op het podium, A Man That Needs No Introduction. Gisteren kwam zijn nieuwe single uit, die speelt hij zo. Maar nu eerst hier, op het podium, Waylon. Let's get this over with. Geef hem een heel groot applaus. Yeah.

0: Waylon, let's get this over with. Hier live in de Vorstin met een lekker publiek. En Waylon heeft een pet op en een paar mensen in het publiek hebben ook een pet op. Ik denk dat dat een soort country ding is. Oh ja, er staat ook echt cowboy
1: in. It's the trucker's cap,
0: man. It's the trucker's cap, man. Yeah, that's what it is.
1: Hoe is het nou?
0: Ja, goed. Hoe is het met jou?
1: Lekker.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Ja? Gisteren was een leuke dag voor jou.
1: Gisteren was een topdag. Was echt een hele leuke dag. De single kwam uit. Nieuwe single. Ja. Mind Over Matter. Een liedje wat me heel dierbaar is. En we hadden gisteren een te gekke show in de Vioolkist. Hier in Hilversum. Voor een select publiek. En dat was echt heel gaaf. Een soort van in the round. Wij zaten in het midden en er allemaal mensen eromheen. En wij vinden dat dat voor herhaling vatbaar is.
0: Ja. Ja, hoe kwam je daar dan bij om dat op deze manier te doen?
1: Nou, ik woon natuurlijk in Hilversum en ik loop zo vaak langs dat gebouw. En ik ben daar vroeger wel eens geweest. De NCV zond daaruit. En als kind, echt als puber nog, kwam ik wel eens in het programma van Silly D'Artel. En zij zond daaruit. Dus ik kende die ruimte en ik wist niet precies wat ermee gebeurde. En ik zag af en toe wel eens een affiche van een komiek of een jazz act of zo. Iets wat er stond. En toen zijn we gewoon naar binnen gegaan. En zeiden we, joh, wat gebeurt hier eigenlijk? En toen hebben we een hele week gerepeteerd daar voor de nieuwe tour. Althans, voor de reprise van de tour. En toen zei hij, is het dan misschien een leuk idee om dan af te sluiten met een concertje? En toen zei ik, dat is een heel goed idee.
0: Ja, hoeveel mensen kunnen daar dan in?
1: Nou, als wij op het podium hadden gestaan, dan denk ik dat er een man of 300, 350 in gaat. Ja. Comfortabel. Maar wij zaten helemaal met 10 man in het
0: rond. Ik zie eens het hooibalen ook eromheen, voor mijn gevoel.
1: Nog net niet, maar had niet misstaan.
0: Nee, zeker niet. Dat dacht ik al, zeker met deze muziek. En die nieuwe singles uit, jij zegt, het raakt mij erg of het is een nummer dat heel dicht bij mij staat. Vertel daar eens over.
1: Soms heb je van die liedjes, die komen zo ontzettend vanzelf. Mm-hmm. En dit was er zo eentje. Ik schrijf natuurlijk redelijk veel. En het meeste hou ik behoorlijk voor mezelf. En dit was zo'n liedje dat ik...
0: Waarom hou je het voor jezelf?
1: Nou ja, omdat het is soms best wel eens onprettig om een tekening die nog niet af is te laten beoordelen of zo, weet je. Want dan gaan mensen zeggen, ja, maar wat voor kleur is dat? Ja, maar dat komt nog. Dan moet je shit gaan uitleggen. En met dit liedje was dat niet het geval. Dus ik liep eigenlijk meteen naar boven toe met een gitaar. En zei tegen Biebs, wat vind je hiervan, weet je. En ja, zij zei, wauw, dat is te gek. Mm. Dus daar ben ik op verder gaan. Maar dat was echt zo'n liedje wat zich met een kwartier schreef.
0: En dat gaat ook over een persoon die jij verloren bent, die heel dierbaar is?
1: Het gaat sowieso over vergankelijkheid. Het gaat over personen die me dierbaar zijn, die ik heb verloren. Maar het is ook wel algemeen. Het is niet per se alleen verliezen aan bijvoorbeeld de dood. Maar soms is de tijd op met iets of met iemand. En dan moet je verder. En soms is dat lastig. En dan moet je... Eentje die je vaak hoort. Ah joh, weet je wel, even aan andere dingen denken. Ja. Even je kop verzetten en door. En dat is een beetje mind over matter. Weet
0: je. Dat is dat principe, dus dat je kop verzet.
1: Ja, dat is eigenlijk. En soms moet je gewoon door in het leven. En dat is wat dit liedje eigenlijk over gaat.
0: Ja, je gaat hem ook zo spelen. Mm-hmm. Daarna komt er, want je had het net over die repetities die jullie in die vioolkist hebben gedaan.
1: De vioolkist.
0: Daarna komen er nog enorm veel data. Jullie gaan heel veel spelen.
1: We hebben al 65 shows gehad en er komen er nog 35 bij.
0: Ja.
1: Van deze tour. En dat is te gek. Het is zo'n bijzonder concert. En dat is raar om dat over jezelf te zeggen, want dat heb ik namelijk nog nooit over mezelf gezegd. Maar dit is zo ontzettend thuiskomen. En niet alleen voor mij, maar ook voor de zoveel mensen die deze muziek, country music, een warm hart toedragen. En op zoek zijn naar die muziek, ook in dit land.
0: En zijn dit allemaal theaters? Ik zie wel Schouwburg Venray, Agora Theater.
1: Ja,
0: en dat leent zich dus ook heel erg goed eigenlijk voor die country muziek op deze manier.
1: En ook met die band erbij. Weet je wat, dit is maar een klein gedeelte van die band. Mm-hmm. Als dat eenmaal aangaat, dat is echt niet normaal.
0: Ik zie nog steeds hooibalen. Ik blijf het voor me zien.
1: Cowboyhoeden, hooibalen, paarden.
0: Ja, en dan gewoon lekker muziek.
1: Ja. Er is niks beter.
0: Er is niks beter. Ik wil je vragen om dat voor ons te gaan doen. Mind Over Matter. De nieuwe single die dus gisteren uitkwam. Het is het laatste nummer op het album. En dat gebeurt niet vaak dat daar ook een single van wordt uitgebracht. Maar in dit geval wel. Want het is Waylon. Dus ja, die doet altijd waar hij zelf zin in heeft. Waylon en zijn nieuwe single Mind Over Matter.

Wailing Mind Over Matter. En Doris zegt, wauw, wat een mooi nummer. Voelt nostalgisch, jongens. En dit was live, hè? Ongelooflijk zo. Ontzettend goed. En vanaf 1 oktober gaat hij dus die theaters in en spelen nog 35 keer. En als je nou denkt, ja, dit doet me denken aan een ander live optreden... wat ik echt nog in mijn hoofd heb, omdat het zoveel indruk heeft gemaakt. Laat me even weten welke artiest, welk nummer en waar je was. Want dan ga ik die versie zoeken hier in deze database. En dan kan ik die misschien draaien voor jou op deze zaterdagmiddag. Dat zou toch fantastisch zijn. Dus laat me weten welk nummer, welke artiest en waar stond je. En stuur dat maar eventjes naar de NPO Luister-app. David Bowie, 1983, China Girl.

This Friday Night. Ja, misschien lig jij nog wel in je bed. En was het een heerlijke Friday Night gisteravond. Maar misschien ook niet. En ben je al hartstikke lang wakker. In ieder geval, Fedde, die is wakker. Want die heeft een appje gestuurd. Die schrijft, het beste concert waar ik ben geweest is Nothing But Thieves in de Ziggo Dome. Wat een energie. Het dak ging eraf. Graag welcome to the DCC. Nou, die ga ik doen live in Londen. Die ga ik voor je draaien, die versie.

Texas Black Eyed Boy. En daarvoor Alex Warren, Passenger. En nu op het podium, de jukeboxartiest van deze week. Hij begon als straatmuzikant aan de Australische oostkust. Hij woonde in een busje, speelde onder andere in Byron Bay op straat. Nou, inmiddels is dat echt, is daar niet meer van te spreken. Hij is groter dan groot. Zijn fans zijn heel erg betrokken. Hij heeft een nieuwe single uit. Die gaat hij nu spelen. I Blame Myself. Geef hem een heel groot applaus. Ziggy Albert!

Incredible, Ilse de Lange hier op NPO Radio 2. En straks, na 5, hoor je Desiree hier. Zit vanavond in Beste Zangers, nou alle afleveringen. Maar vanavond staat in het teken van Desiree. En ik liep net langs de kleedkamer. Ja, dat klinkt lekker, hè? Dus blijf luisteren, want je hoort er zo.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.

0: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
1: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
10: Nee, pleurt op joh!
9: 650.000 dieren.
10: Dat is bizar.
9: Per dag.
10: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
9: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
10: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
9: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Erik Evengroen, AWB.
1: verkeersinformatie. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En de meeste vertraging nog op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer ook nog eens 10 minuten vertraging. Aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 Zuid richting Den Haag staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En al deze files hebben te maken met de afgestoten A9 dit weekend. En tenslotte valt nog op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor Klomvoort 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
14: Zometeen op NPO Radio 2.
15: Muziekcafé. Ster.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt me al een stuk.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Het is weer laat.
21: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
22: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
25: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
26: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
24: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
25: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Muziekcafé.

0: moment. Kensington. En Desiree, die staat hier nog steeds naast mij. Die is ook nog heel erg in een gesprek met Ziggy. Maar Desiree, ik wil jou even wat vragen. Want vanavond is de 5e aflevering van Beste Zangers. En dan ben jij de hoofdgast. Dus alle beste zangers zingen dan liedjes voor jou.
1: Ja.
0: Zometeen gaan we daar uitgebreid over praten. Maar wij vroegen jou al om één liedje te kiezen dat we nu alvast mogen draaien. En dat heeft dus nog niemand gehoord. Welk liedje koos jij?
1: Dat is het liedje van Fee,
0: ja,
1: volgens
0: van
1: mij.
0: Fee, ja, Klaassen. Fee Klaassen.
1: Ja, het is heel bijzonder, want zij heeft een liedje wat niet echt bekend is uitgekozen. Maar dat was mijn eerste solo-single die ik uitbracht.
0: Ja.
1: En ik heb voor haar eerste liedje uitgekozen. Dus dat was heel toevallig.
0: En zij ook het eerste liedje
1: toevallig
0: voor jou. Ja. En dat nummer heet You Can Be Loved.
1: Ja.
0: Die horen we vanavond. Maar jij wilde deze nu al laten horen omdat jij hem gewoon heel mooi vindt.
1: Ja, ik vind dit arrangement prachtig. Gedaan door de muzikanten, de band. En Marcel Visser Band. En ik ben er heel blij mee dat zij dat liedje heeft uitgekozen. En het gaat eigenlijk, het is een ode aan alle mensen die voor een ander wat doen in het leven. Dus de mensen in de verpleging, noem maar op. De vrijwilligers, de You Can Be Loved and You Can Be Love.
0: You Can Be Loved and You Can Be Loved.
1: Ja, we gaan je kunt liefde zijn.

0: Bij op de A12 Utrecht-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt Lunetten en Harmelen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op het A12 Utrecht-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt Lunetten en Harmelen een spookrijder tegen.
1: Een spookrijder. Die kwam er even tussendoor. Desiree, jij staat nu bij mij. We hoorden net een prachtige versie. We waren al bijna aan het einde van het liedje van Faye Klaassen, You Can Be Loved. Jouw eerste single was dat, die je zelf solo uitbracht.
2: Zeker.
1: En nu is er opeens dit jaar iets helemaal hartstikke leuks op je pad gekomen, Beste Zangers.
2: Ja, fantastisch, hè?
1: Vertel eens hoe jij benaderd werd en hoe jij reageerde.
2: Ja, eind vorig jaar besloten wij dat mijn partner was ziek van Two Brothers on the Fourth Floor, die heeft Parkinson. Mm. Dus hij besloot te D-Rock. Stoppen. D-Rock. En hij besloot te stoppen met de optredens. Waarin ik ook aansloot bij hem. Van hey, samen uit, samen thuis.
1: Want jullie zijn dus nog steeds, waren samen aan het optreden.
2: Zeker, ja. Tot eigenlijk, het laatste optreden was nog begin dit jaar. In april, ons afscheidsconcert. En maar goed, ik heb 30 jaar lang het rondje gedaan van de festivals, de 90s festivals. En mijn hart wil ook nog wat anders.
1: Ja.
2: Dus hoe spannend het ook is, voor mij is het, was het ook goed samen uit, samen thuis en om een nieuwe start te maken. En toen we dat vertelden op tv, gaf de doorslag voor Beste Zangers om het verhaal, om daar ook mijn verhaal te gaan doen.
1: Ja, en eigenlijk daar een soort, ja, een momentum van te maken en daarna te kijken, hey, hoe gaat Desiree eigenlijk zichzelf vormgeven als het dan alleen nog maar solo is en niet meer die 90s feest hoeft af te lopen.
2: Ja, natuurlijk blijf ik altijd wel dream singen. Ja. Ik ben ontzettend trots op wat we allemaal bereikt hebben en dankbaar. Maar je wil ook nog andere nieuwe muziek maken en dat een kans geven om te delen met het publiek en je verhaal en zo andere dingen te doen in het leven.
1: Dus, ja, Dreams ga je straks zingen. Daar kijk ik heel erg naar uit. Jij gaat ook een theatertour doen.
2: Jazeker. Ja,
1: New Energy heet het.
2: New Energy. Het gaat over nieuwe energie. Nieuwe dingen doen. Hoe vind je jezelf steeds weer opnieuw uit? Hoe ga je door diepe dalen heen in het leven? En wat haal je daaruit voor positiviteit, zeg maar? Heel veel meegemaakt ook in het leven. Dus dat komt ook allemaal in bod. Maar ook natuurlijk de vrolijke 90s.
1: De vrolijke 90s komen ook terug. Maar dit gaat in het theater gebeuren. Dan kan ik me voorstellen dat je dus ook verhalen gaat vertellen.
2: Ik ga ook verhalen vertellen, absoluut. Ja, ik neem ze mee in al die, hoe maak je je dromen waar? In al die dingen die je tot stand hebt gemaakt in het leven. En hoe doe je dat nou? Hoe maak je nou je dromen waar?
1: En waren de jaren 90 voor een vrouw in die muziekwereld ook niet soms pittig?
2: Zeker. Ja, het is muziek, ja, is toch best wel een mannenwereld. Mm. En dus veel mannen hebben dan het voor het zeggen. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, daar word je ook sterker door van. En je gaat toch je eigen weg zien te vinden.
1: Ik ben heel benieuwd hoe de Desiree van nu terugkijkt op die Desiree van 30 jaar geleden.
2: Ja, met heel veel trots eigenlijk. Mm. Ik ben ook af en toe echt wel onzeker over van welke keuzes moet ik maken. En dat kleine meisje zit er nog steeds wat heel erg zichzelf klein maakt, zeg maar. Dus die moet ik wel bij de hand nemen elke keer. En kom op, you can do it.
1: En zeggen new energy.
2: New energy, ja. En het staat ook allemaal in mijn boek Dreams to Survive.
1: Dreams, prachtig. Je gaat weekly
2: maken. En dat kleine meisje zit er nog steeds wat heel erg zichzelf klein maakt, zeg maar. Dus die moet ik wel bij de hand nemen elke keer. En kom op, you can do it.
1: En zeggen new energy.
2: New energy, ja. En het staat ook allemaal in mijn boek Dreams to Survive.
1: Dreams, prachtig. Je gaat weekend zingen. Het nummer dat je...

Weekend, het origineel is dus van Busy. En hier gaat Desiree het doen, samen met de Marcel Visser Band. Die begeleiden haar. Dat is te gek. Geef ze een heel groot applaus. Desiree!

0: Smooth, Santana en Rob Thomas. En graag blik ik met je terug naar vorige week. Stond Berthoff op ons podium. Dat klonk waanzinnig. Die heeft een heel mooie single. Dit is Why Does It Feel So Strange.
1: Vorige week in Muziekcafé.

0: Afgelopen zomer waren ze bij mij te gast, Sommieu. En dit was Feels Part 2. En je hoorde er net al, Desiree. Ze zit in Beste Zangers. Vanavond draait de hele uitzending om haar. Gelukkig maar. En 5 weken geleden zong ze voor Clouseau. Die stonden toen in het middelpunt. En dat nummer heet Altijd Heb Ik Je Lief. En dat gaat ze hier nu voor ons zingen. Geef haar een heel groot applaus. Desiree!
1: Dank je wel.

0: Desiree. En het origineel van Clouseau, Altijd heb ik je lief. Dat vond ze 5 weken geleden in Beste Zangers. En ik vind dit, Desiree, het is dus heel lekker klinken in het Nederlands. Ik had jou nog nooit in het Nederlands horen en zingen. Is dit iets wat een staartje krijgt?
1: Nou, ik denk het wel.
0: Ja?
1: het is fantastisch om in je eigen taal te zingen. Mm. Ik heb natuurlijk altijd Engelstalig gezongen. Wat ik ook overigens hartstikke fijn vind. Ligt gewoon aan het liedje, maar... Ja, dit is een hele nieuwe weg voor mij. Dus
0: had je dus nog nooit gedaan op deze manier?
1: Nee, het is begonnen toen ik een duet voor een tv-programma deed met Stef Bos. En ja, fantastische liedjes schrijft die man natuurlijk. Dus ja. Daar begon eigenlijk het te kriebelen van... wauw, dit is wel heel mooi als je dan ook mooie teksten mag zingen en mooie liedjes. Ja.
0: En gaan we dan, want je vertelde in het eerste gesprek wat we hadden... dat je nog echt eigenlijk aan het zoeken bent van wie is Desiree nou als artiest? Wat voor soort materiaal gaat ze uitbrengen nu ze niet meer op het podium staat... met Two Brothers on the Fourth Floor? Is dat dan ook Nederlandstalig wat je gaat doen? Komt er een album?
1: Nou, het album komt waarschijnlijk volgend jaar. Want ja. Die tijd hebben we niet meer. Maar ik ben al zeker aan het schrijven en aan het opnemen... in Nederlandstalig. Dus ja, daar heb ik heel veel zin in.
0: Wauw, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja. En het publiek
1: dankjewel.
0: Ook. Waar ik ook heel erg naar uitkijk, Desiree, is het volgende nummer wat jij gaat doen. En dat is, volgens mij zit dat gewoon heel diep in je hart. Dreams.
1: In mijn hart en in heel veel mensen hun hart. Ja. We zijn ermee opgegroeid met de ja, het liedje wat gaat over je dromen waarmaken. Hè? Dus... dan ga je ervoor, dat vuur wat in je verlangt om iets te doen. En ja. Daar gaat Dreams over.
0: Het is zo prachtig. Het is ook zo'n mooie melodie. We gaan er nog een keer naar luisteren. Ik heb het jou nog nooit live horen doen. Ik vind het echt een fantastisch moment in mijn leven. Desiree gaat Dreams doen. Geef haar een heel groot applaus. Applaus.

Wat een nummer. Origineel van Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams, Desiree hier in de studio. Wat ontzettend fijn. Ik weet nog wel dat ik altijd hoorde... Commanderman. Dat was wat ik verstond, want ik was heel jong. Wat heerlijk dat je luisterde. Volgende week is er een nieuwe muziekcafé met optredens van Zoe Levi en Jean-Gu Macroy. En dit alles kun je gratis en live bijwonen hier in de Vorstin in Hilversum. En straks na 6 hoor je de Soul Night met Bart. Heel veel plezier daarmee. Maar eerst krijgen we nog te horen wie de laatste rondeplaat heeft gewonnen. En het is Desiree! Yeah!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's... Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is... het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Giel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette... die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar korte files en de drie met de meeste oponthoud staan op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer. 4 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten oponthoud. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag ook nog 10 minuten vertraging. En tenslotte de A28 Utrecht richting Zwolle. Voor Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt, de weg is dicht. Verkeer kan dan langs via de parallelbaan, maar dat kost je wel 10 minuten.
13: Jullie reizen met NS Flex?
3: Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
17: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream.

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Soul Night met Corné.

0: Solitaire was op de radio. Ja, goedenavond. De zaterdagavond is weer begonnen. En ja, dat betekent dat je discobol een sweeper mag geven. Want het is weer tijd voor de Soul Night op NPO Radio 2. En je mag luisteren naar mij, Bart Arends hier. Want Corné Klein, die geniet van een welverdiende vakantie. Vanavond krijg je van mij de lekkerste grooves, zwolste soul en de mooiste discoplaten op Nationale Burendag. Nou, er is hier, as we speak, ook een burendag barbecue aan de gang bij ons in de straat. Ik maak deze radioshow vanuit huis deze zaterdagavond. Dus regelmatig komt er even iemand een satéetje brengen. Nou, misschien zit je nu ook lekker met de buren te luisteren. Welkom dus bij de Soul Night. En zometeen DJ Martin Boer met een lekkere mix. Van 8 tot 9 mag jij bepalen wat we draaien in dit programma in All Request. Dus heb je al een leuke plaat in gedachten? Laat het weten. Want wie weet kunnen we hem plaatsen zometeen tussen 8 en 9. En we trappen de Soul Night af met nieuwe muziek.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

0: radioprogramma waar ik Krakers Mak ga draaien. En die maakte afgelopen week bekend dat ze in 2027 een clubtour gaan doen met hun liveband. Ik heb ze ooit een keer gezien, dat is echt wel waanzinnig. Begin volgend jaar april komen onder andere langs Groningen, Arnhem, Rotterdam en Tilburg. En gisterochtend is de kaartverkoop van start gegaan. Kleine tip, als je iets heel tofs mee wil maken, dan moet je daar een keertje gaan kijken. En weet je wat zo leuk is in het radioprogramma? Hier kondigen de artiesten in kwestie gewoon hun eigen plaat aan.
1: Hey, dit is Krakers Mak en u luistert naar onze, wat inmiddels wel een klassieker is, Squeeze Me in de Soul Night op Radio 2.

Verderop in de show ga je er nog meer horen. Lekker genieten van het mixen van die maestro. Gehoord op Radio 2 in The Soul Night. En ook gedraaid dus Diana Ross. Ja, die staat al sinds de 60's bekend als de diva der diva's. Ze circuleert het legendarische verhaal dat ze in haar hoogtijdagen een notitieboekje bijhield waarin ze elke fout van haar medewerkers noteerde. Ai. Ik weet niet of het waar is, hè? Nogmaals, het is een verhaal wat rondgaat. En nog steeds heeft ze een strikt eisenpakket voor haar optredens. Ze wil backstage graag met rust gelaten worden. Snap ik op zich nog wel. Op haar wijder staat altijd een must. Caviar. Moet ook eerlijk zeggen dat ik het ook wat tegen vond vallen als een zakje krokieschips en een pak dubbel.

ik denk dat ik niet hoef uit te leggen waarom dit een slow jammer is, toch? Een lekkere, relaxte soulplaat van Amy Winehouse. Love is a Losing Game op NPO Radio 2 in The Soul Nights. Ja, en je weet dat DJ's staan er bekend omdat ze heel graag gewoon zelf muziek willen opzetten en jou willen verrassen met muziek die ze, nou ja, in hun koffer hebben zitten waarvan ze denken, die moeten gedraaid worden. Er is alleen een moment in dit radioprogramma dat we de rollen even omdraaien. Het kan niet altijd van één kant komen. Dus tussen 8 en 9 is het

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk, totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol. De Meire pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
11: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Nu twee merk jeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
12: Hey Francis, ben je er klaar voor?
13: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
12: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
13: Ja, magisch.
14: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Soul Night met Corné.

0: Tonight. Dan is dit toch een heerlijk programma, hè? De zaterdagavond. Ik zal je een beetje beschrijven hoe het er hierbij zit. Ik heb besloten dit radioprogrammetje lekker uit huis te doen op deze zaterdagavond. Dus ik zit lekker knus in mijn thuisstudiootje. Lekkere platen te draaien. En zoals gezegd, die leuke platen die kunnen ook voor jou afkomstig zijn. Ik zie al wat toffe verzoekjes binnenkomen via de NPO Luisterapp. En er kunnen er nog veel meer bij. Als het maar song, soul, funk of disco is, mag je het doorgeven via de NPO Luisterapp. En dan gaan we dat allemaal verzamelen. En zometeen tussen 8 en 9 hebben we genoeg ruimte om die lekkere platen te draaien. Eerst wat nieuwe soulmuziek. En het lekker is, de artiest in kwestie stelt zichzelf even voor.
1: Ja, goedenavond allemaal. Dit is Moods. Je gaat zo luisteren naar mijn nieuwe plaat, Feel Something, met Gavin Turek in de Soul Night op Radio 2. Take it away.

maar wel als je zijn echte naam weet. Peter van den Bos. Peter van den Bos, ja. Dat klinkt wel Nederlands, toch? Get into it op NPO Radio 2. Ik heb hier een verzamel-cd-serie erbij gepakt. Stapeltje van, misschien hebben we er wel van gehoord, Turn Up The Bass. Dat was een hele populaire verzamelaar. Er werden echt 100.000 exemplaren van verkocht. Begin jaren 90 en eind jaren 80. En ik heb deel 1 tot en met 10 even doorgeneust. En die Tony Scott was zo populair toen. Hij stond op deel 2, hij stond op deel 3, deel 6 en deel 8. En deel 6, daar kwam deze vandaan. Die stond erop, Get Into It. Want onze vriendin Tony Scott, helaas, is hij ons ontvallen 2 maanden geleden. De Nederlandse legende die verantwoordelijk was voor de hip-house in Nederland. Was niet meer, helaas.

0: niet normaal. Ik durf te zweren dat als hij een keer naar de huisarts moet, hij moet bloed laten prikken, dat dan de huisarts uiteindelijk zegt, ja, uw HB is wat laag en ik zie ook sol in uw bloed zitten. Kan dat? Het is gewoon bijna meetbaar. Wat een swing zit er in zijn plaat altijd. Chunky was dit op NPO Radio 2. Het is zaterdagavond en als je trouw luistert naar de Soul Night, dan weet je dat we vaker mixes draaien van Martin Boer.
1: Hey Bart, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Wat goed dat je even op de keuken past van Corné, ja. En de Soul Night natuurlijk. Mm. En ik breek even in om te melden wat er in de Soul Night mix zit vanavond.
0: Ja.
1: Ik heb er 5 platen in gestopt en we beginnen met een stukje a cappella van The Yes OS Band, The Finest. Dan een hele fijne van Sylvester, I Need You. BB&Q Band, Main Attraction. Dan de Pockets, Come Go With Me. En de laatste is Firefly, Love Is Gonna Be At Your Side. Dat zijn ze voor deze week.

Flynn maakte een jaar later ook nog een cover van dit liedje. Klein toontje hoger. Blijft een lekker nummer. En heb je ook nog deze versie van Shaggy?

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Zoekt een relatie.
2: Perfectionistisch.
1: Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Titanic.
9: Bonjour, ik ben Céline Dion.
8: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
10: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
8: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
11: I'm the queen of the show!
12: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is erover gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. En of!
11: deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, autotaalglas.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders ga ik je mis.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: Jacques Aerts. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij kwam met een artiest waar jij ook alles naartoe bent geweest. Niet eens één keer volgens mij, hè? Tower of Power. Hoe was dat?
1: Ja, dat is heel indrukwekkend. Een enorme band. Ja, enorm. 10 à 11 personen.
0: Ja.
1: En ja, dat swingt de hele avond door. Dat gaat... En ze blijven maar spelen. Als je dan concert denkt van, oh, dat is een uur voorbij. Nee, het is klopt 2,5 uur hoor, dat spelen.
0: Ja, en waren de keer dat jij er was, waren er ook blazers bij? Trompet, sax, dat soort dingen?
1: Ja,
0: dat maakt die muziek echt af, hè? Ja.
1: Ja, en dan gelukkig in Eindhoven, dus lekker vlak bij huis. Maar ze komen, dacht ik, uit de buurt van Los Angeles.
0: Oh, een exacte huisadres weet ik niet. Wel Amerika, maar het is wel te gek dat die af en toe gewoon nog steeds over die plas komen om op te treden.
1: Ja.
0: En jij wilde heel graag...
1: San Francisco
0: was.
1: Ja.
0: Dankjewel voor deze uiteenzetting. En Soul with a Capital S wil je daar graag horen, toch?
1: Ja, heel graag.
0: Die is nu voor je op de radio.

0: vol. Waarschijnlijk waren het geen rolletjes van 2,99 euro, maar hele dure kledingstukken. Ik doe er een beetje delegerend over. Waarvoor excuus, het is zaterdagavond. En Jenny aan de telefoon. Jenny, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Jij hebt een plaat aangevraagd. Die jij ja. ook een keer hebt aangevraagd bij Jeroen van Inkel en Adam Curry per briefpost.
1: Klopt.
0: Jij luistert al wat langer dan één avondje naar de radio, denk ik dan.
1: Ja, ja, zij hadden een hele leuke show op vrijdagavond.
0: Ja, Curry van Inkel.
1: En met Ben Librand mixen en zo. Ja. En wij waren helemaal fan, mijn vriendin en ik. En toen hebben we, ja, zo ging dat toen nog, hè, per brief, deze plaat aangevraagd. En ja. nu gaat dat veel makkelijker natuurlijk.
0: Ja, even een appje via de NPO Luisterapp. En je hebt de DJ aan de telefoon, zo makkelijk. Is het, ja.
1: ja.
0: Maar wat stond er ongeveer in de brief? Kun je dat toch een beetje reproduceren?
1: Ja, dat was een beetje, volgens mij, heel slap gauw hoor. Want Jeroen en Adam waren ook heel flauw aan het doen, weet ik nog. En nou, een beetje fake namen, volgens mij, hebben we ingezonden.
0: Ja.
1: En onder die naam hebben we toen, want mijn vriendin heeft het nog opgenomen. We hebben de laatste keer teruggeluisterd.
0: Oh, je hebt het toch wat
1: dit
0: leuk.
1: Nummer aangevraagd. Ja, per brief, ja, is ongelooflijk. Ja.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Nou ja, het gaat nu stukken sneller. En je hoeft er nu niet een week op te wachten of langer. Hij is binnen een paar minuutjes op de radio. Het gaat om Gary's Gang met Showtime, toch?
1: Yes, ja.
0: Oh, dan gaan we
1: super
0: aftellen.
1: Nummer. Ja, dankjewel, hè.
0: En dan is hij voor jou.
1: Yes.
0: En heb die vriendin even. Geen brief sturen, dan is het te laat. Even een appje sturen, dat hij op de radio is.
1: Ja, helemaal.

Deze Adina Howard en Freak Like Me in de Soul Night op NPO Radio 2. Dames en heren, over enkele ogenblikken klinkt er een alarm. Dat geeft aan dat dit radioprogramma nog bijna een half uur op aanvraag is. Dus kom maar door met die verzoekjes via de NPO Luisterapp. Draai ik nu een lekkere mix van Martin.

0: artiesten die zaten, die ook al waren aangevraagd de afgelopen 2,5 uur. Dus dat komt mooi uit. Het draait in de zon uit op Radio 2. Ik zeg goedenavond tegen Branko.
1: Hi Bart, goedenavond.
0: Hi Branko, welkom in de show. Het is volledig op verzoek, dus ik kan wel van alles willen wat ik wil draaien. Maar jij bent toch echt in dit geval de persoon die het bepaalt. Je hebt een appje gestuurd en je wil een track horen die ik niet direct hier in de computer had staan. Welke is het en waarom?
1: Ja, dat is MDMC met How About It.
0: Ja.
1: Dat is een nummer waarvan ik ooit een toentertijd nog een maxi-single van heb gekocht. Die, 9 minuten duurde.
0: Ja.
1: En helemaal bomvol zat met loopjes en met scratchen en sampletjes.
0: Ja. En jij hebt hem voor het eerst gehoord bij de Soul Night, toch? Nee, bij de Soul Show.
1: Precies. Toch? Bij VMA. Ja. Soul Show, ja, klopt.
0: Wat een ongelooflijk belangrijke show is dat geweest.
1: Zeker.
0: Ik heb ooit een keer de eer gehad om onze koning in een radioprogramma te gast te hebben. Die speelde in Aan de Slag de Top 2000 Shuffle. En toen kwam er iets voorbij van Marvin Gaye. Toen zei hij ook van ja, ik luisterde vroeger altijd naar de Soul Show. Dat is mooi, toch? Dat iedereen wel heeft gehoord ongeveer in zijn leven.
1: Ja, iconisch.
0: Ik zit even te kijken, want ik heb hem dus niet in de computer staan. Maar ik heb even Spotify aangeslingerd. Dan kan ik op die manier toch de plaat eventjes voor je draaien. Zit alleen wel op het familieaccount. Dus op het moment dat een van mijn kinderen nu kabouter plop opzet, dan stopt hij. Maar dat moeten we even lief nemen dan, toch?
1: Dat komt goed.
0: Hij is speciaal voor jou in de Soul Night.
1: Fijn. Dank je.

36. Dat staat voor 36 inch borstomvang, 24 inch buikomvang, 36 inch heupomvang. Het was in de jaren 70 het schoonheidsideaal, aldus de Commodores. Want ze hebben het verwerkt in dit nummer. En vooral deze zinnen. The clothes she wears, her sexy ways, makes an old man wish for younger days. Dit is een ode van de Commodores aan de vrouw.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar het been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
19: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
20: Nee, pleurt op joh!
19: 650.000 dieren.
20: Dat is bizar.
19: Per dag.
20: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
19: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
20: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
19: 4 oktober, eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Solaar met

0: Green, Bright Lights, Bigger City. En daarvoor meezingen met Whitney Houston. Love Will Save the Day. Goedenavond.
1: De Soul Night met Sean.
0: I am back, darlings. Terug van vakantie. Welkom dus hier zo in de Soul Night op NPO Radio 2. Tot 12 uur vannacht is dit de plek waar je moet zijn als je houdt van Soul with a capital.

andere het volgende. Nieuws over de Queen of Soul. En dan heb ik het over Erykah Badu. Ze is namelijk de headliner van de allereerste Soul on the Sea Cruise. Let op, een drijvend soul festival. Een cruise van 5 dagen in april 2027. Ze starten in Miami, vervolgens een stop in Mexico en ook onder andere de Bahama's. En let op, er zijn meerdere namen bekendgemaakt naast Erykah Badu. De La Soul gaat meevaren, Boyz II Men, Big Daddy Kane. En je kan er naartoe, ik moet heel eerlijk zijn en zeggen, ik heb de dagen alvast geboekt in mijn agenda. Jazeker. Hoe ik aan het geld ga komen om het te betalen, dat weet ik nog niet, want het is best wel prijzig. Een kaartje voor de cruise kost je namelijk minimaal €1000. Dat is het goedkoopste. Voor de duurste ben je €5000 kwijt. En vanuit Nederland moet ik ook nog naar Miami natuurlijk. Nou ja, hoe ik het ga fixen, weet ik niet, maar ik ga wel mijn best doen om er dan uiteindelijk ook verslag van te doen, bijvoorbeeld hier zo in de Soul Night. Even terug naar Erykah Badu, want terwijl het schip in de haven van Miami ligt voor vertrek op 12 april 2027 speelt Miss Badu. En ze viert dan op dat moment het optreden, met dat optreden viert ze het 30-jarig bestaan van het album Baduism. 30 jaar geleden alweer, wauw. En van dat album is dit Apple Tree. Goedenavond, welkom hier zo in de Soul Night op NPO Radio 2.

Alan Shaw met California Soul kwam uit in 1969. Let op, een jaar later al verschijnt er een cover van de plaat van door Marvin Gaye en Tammy Terrell. Zij hebben gedacht, what the fuck, dit is amazingly good. We moeten dit even oppakken, hebben ze gedaan. En toen

0: Radio 2, Soul Night Dip.
1: Yes, elke zaterdagavond om 9 uur, 10 uur en 11 uur... een plaatje die ik met je wil delen. Het is soms een nieuwe naam op het Soul speelveld... en soms is het een bestaande naam met een nieuwe track. Altijd in ieder geval tof. Anders draai ik het niet. Dat durf ik wel te stellen. Tof, anders draai ik het niet. De eerste tip van vanavond komt uit eigen land. Gisteren uitgekomen, dus kerstvers. Het is een nieuwe single van de Amsterdamse... ja, toch wel groovy soul-artiest Jermaine Fleur. Je hebt wel vaker van hem muziek gehoord, hier zo in de show. En de track gaat over het gevoel wanneer liefde ingewikkeld wordt. Nou, volgens mij hebben we dat allemaal wel meegemaakt in ons leven, toch? Maar dat er dan toch iets is waardoor je zegt... ik blijf hiervoor vechten. Dit is Can't Walk Away.
0: NPO Radio 2, Soul Night.

0: binnen op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En bleef daar maar liefst, nee, niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, niet 5, niet 6, niet 7. Maar 8 weken staan. Mariah Carey, lijp hoor. Hey, goedenavond. Leuk dat je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. I am back. En tot een uurtje of 11 ga ik je lastigvallen met een aantal vakantieverhaaltjes. Toch, Bas?
1: Ja, wat jij was. Even voor de mensen die niet weten waar jij geweest bent.
0: Ik was 2 weken in New York City. The city that never sleeps.
1: Jammer.

het laagst ooit zijn. Dus dan hebben we dat stukje gelijk even gehad. Muzikaal gezien gebeurt er natuurlijk van alles en nog wat in die stad. Ik bedoel, die stad is ook de geboorteplaats geweest van een aantal gigantische artiesten. Van een Jay-Z tot aan een Cardi B. Nou ja, ga zo maar door, Alicia Keys. Maar ook de stad als het gaat om nieuwe muziek voorbij horen komen. En wat gebeurt er? Ik ben gewoon lekker mijn leven aan het leiden. De ene koffietentje in, daar weer even naartoe. En op een gegeven moment valt me op, huh? Ik hoor deze plaat wel heel erg vaak. En wat blijkt, die nieuwe van Anderson .Paak samen met Corday was echt letterlijk overal te horen. Het is de eerste single van het nieuwe album dat ze samen gaan uitbrengen. Heavy is the Crown. Wordt uitgebracht op vrijdag 23 oktober. De dag daarna is een zaterdag. En dan uitgebreid verslag hier zo gewoon in The Soul Night. Dus ik dacht, ik ga even die platen voor jou bijpakken. En wat leuk is, ze hebben zich laten inspireren door een van de legends. Een van de legends. En dan

0: gepakt. Je zou kunnen zeggen, er kan niet veel misgaan. Maar dat kan natuurlijk wel. Maar in het geval van Anderson .Paak en Corday, absoluut niet. En ik zou ook nog weer willen zeggen voor de hip-hop cats, luister zo meteen even goed naar die eerste zin van dit plaatje. Ja, het is niet echt de eerste. De tweede zin.
1: Eerste officiële zin.
0: Oké, de eerste officiële zin. Dit is A Good Day van Anderson .Paak samen met Corday.

0: om aan je liefje te vertellen. I love you. Dan pak je gewoon Jackie Wilson bijvoorbeeld erbij met I get the sweetest feeling. En hij zegt gewoon exact wat het is dat je eigenlijk wil zeggen. Waar je de woorden niet voor hebt en hij doet het een stuk creatiever. Goedenavond. Oké, ik zat net hier met Bas. Trouwens, Bas, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Shai.
0: Mijn nieuwe muzikale rechterhand.
1: Dat vind ik zo'n feestje.
0: Schat, het is officieel.
1: Het is nou officieel. Ik heb een eigen laptop, dus dat betekent veel.
0: Heerlijk. Ja. Nou, ik vind het gek dat je hier bent, want jij bent ook een echte soul-liefhebber. Je hebt gewoon zelfs een Stax-petje op.
1: Ja, die gaat ook nooit meer af.
0: Nee, ik wou net zeggen. Dan zijn er mensen die denken, huh, wat is Stax dan?
1: Hey.
0: Ja, doe maar even vertellen.
1: Ja, Stax, het bekende, helaas niet meer bestaande soul-label uit Memphis.
0: Bam, dan weten we meteen met wie we te maken hebben als we het hebben over Bas.
1: Sam and Dave, Otis Redding.
0: Zeg het zo. Zeg het ze, Bas. Oké, ik draaide dus net de nieuwe van Anderson .Paak voor je met Cordae. A Good Day, daar zit een Bill Withers, hoe zeg je dat, sample in. Ja. Maar deze mannen doen nog veel meer op deze track. Hè. Er zit onder andere ook een adlib in waarin ze verwijzen naar Fatman Scoop. Er zitten samples ook in van Mariah Carey en Jermaine Dupri. En de eerste zin van de track die ik daarnet draaide is deze. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. En dat is
1: Ice Cube natuurlijk.
0: Ice Cube, inderdaad. Dus als het gaat om terugkijken naar waar kom je vandaan muzikaal gezien, dan doen Anderson .Paak en Cordae dat als geen ander. Ik ben heel erg benieuwd naar wat dat gaat betekenen voor het album dat uitkomt. Ik ga het voor je in de gaten houden. Zometeen Mr. D'Angelo. Helaas niet meer met ons, maar zijn muziek wel. Lady heb ik voor je klaarstaan. Ellen Clark klomt ook voorbij. En dit is Change. Change of Heart. Hier is op NPO Radio 2.

0: protestlied tegen de muziek uit de Zeros. Dit kwam uit in 2008, Blow Me Away. En eigenlijk waar hij het over heeft is... we moeten meer ouderwetse soulmuziek terugkrijgen. En hij roept letterlijk op om de blazers weer tevoorschijn te halen. En dat gebeurt ook massaal. Hey, ik krijg een appje. Vind ik leuk. Je kan trouwens met mijn app, hè? Super simpel. Via de NPO Luister-app. Gratis en van iets te downloaden op je telefoon. En dan Linea Recta. Hier zo in de studio. Zoals ook Smiddy Bro. Zeg ik dat goed?
1: Stefan heet hij.
0: Stefan. Ja. Oké, even luisteren.
2: Shai. Je ziet er echt uit als een stukje chocolade. Ah. Die smelt gewoon van al deze heerlijke muziek die je aan het draaien bent. Echt super geweldig. Positief bedoeld. Lekker meis. Geweldig. Ik zag dat je ook heerlijk op vakantie bent geweest.
1: Klopt.
2: Hoop dat je hebt genoten. Gun het je. Let's go, girl.
0: Yes, Stefan. Thank you for your message. Ja, soms kan het een beetje raar zijn als je een meisje chocolademeisje roept. Maar in het geval van mij, als je meekijkt via nporadio2.nl/live... dan zou je zien dat Stefan gelijk heeft. Mijn vakantie was superleuk, New York. Ik heb straks nog een leuk verhaal voor je. Een optreden wat ik daar heb meegemaakt. Wat overigens een ode was aan D'Angelo, die ik nu voor je klaar heb staan. Maar let op. Stefan zegt al, die playlist is heerlijk. Maar wellicht wil je er toch even tegen aanbemoeien. Dat kan. Pak de NPO Luister-app erbij en laat me weten wat het is dat je wil horen. Jouw muzikale touch? Ja, daar ben ik naar op zoek hier zo in de show. Dus enige voorwaarde, het moet soul zijn. Zo simpel is het. Dus wat wil je horen? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Ik heb zometeen nog Etta James voor je, 7 Day Full and This The Man Gone Too Soon. Maar muzikaal gezien heeft hij zoveel goede muziek achtergelaten waar we van kunnen genieten. D'Angelo met Lady.

0: is NPO Radio 2.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
3: Okay.
2: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Het is 10:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. JA21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Maastricht zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren ook niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
10: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
12: Wil je met me trouwen?
3: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
16: Hans, waar liggen de regenjassen?
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.

0: vind dit wel een verrassende, lekkere samenwerking hoor. Corinne Bailey Rae samen met Amp Fiddler, If I Don't.
1: De Soul Night Bible.
0: Dat is een playlist, vind je op Spotify, genaamd Soul Night Bible. En wat tof is aan deze Soul Night Bible is, elke track in die playlist is bepaald door jou, de NPO Radio 2 Soul Night luisteraar. Dus dankjewel daarvoor. Kwamen vandaag ook best wel veel verschillende appjes binnen van mensen die iets wilden toevoegen aan de Soul Night Bijbel. En letterlijk, we gaan alle kanten op. Hè. Dus het kan Nuo Soul zijn, weet ik veel. Hier, Nina Simone staat erin, Stevie Wonder, Whitney Houston, Tina Turner, Jill Scott, Erykah Badu, Herbie Hancock. Ga zo maar door. Die lijst is 10 uur lang en elke week voeg ik dus een lekker plaatje daaraan toe. Eigenlijk voeg jij daar een lekker plaatje aan toe. Dus als je ideeën hebt, kan je dat altijd even laten weten via de NPO Luister app. Zoals ook Mike?
2: Marco heeft dat gedaan.
0: Marco appte echt een super simpel mailtje. Wow, shy! Mag ik alsjeblieft mooie disco, een disco-dansklassieker? Als ik zeg DJ Rasool, Let Me Love You, dan zeg ik Marco, die ga ik voor je spinnen.

De release van deze plaat, Love is in Control, markeert eigenlijk echt een belangrijke carrièrewissel van Donna Summer. Doordat ze aan de slag gaat met Quincy Jones als producer, verandert haar sound van die typische disco-sound wat ze maakte met de mannen Giorgio Moroder naar een soort van extra funky type sound. En als je het hebt over de typische sound, heb ik het natuurlijk over...

0: In Love is in Control is dat dus verleden tijd.
1: NPO Radio 2, Soul Night, Dip.
0: Ja, yes, een liedje, nieuw liedje, nieuw plaatje... waarvan ik denk, moet je even gehoord hebben. Want er gebeurt echt enorm veel in de wereld van soulmuziek. En we proberen dat gewoon hier elke zaterdagavond voor je in de gaten te houden. Dus ja, om iets over voor 10:30 een Soul Night Tip. Straks iets over 11 ook een Soul Night Tip. En dit is een samenwerking tussen Joy Crooks en Raven Lené. En let op, het is eigenlijk gewoon een nieuwe versie van een oude track van Joy Crooks. Feet, Don't Feel Me Now. In 2021 kwam dat uit en dat werd meteen een hit. Maar toen heeft ze daar dus een revisie van gemaakt met Raven Lené. En dat is dus de plaat die ze nu heeft uitgebracht. En Raven Lené, die kan je kennen van Love Me Now.

0: Twee ladies die hun muzikale talenten in elkaars handen hebben gesloten. Rare zin.
1: Die de krachten hebben gebundeld.
0: Dankjewel, dankjewel. Dit is Feet Don't Film Me Now Part 2. Joy Crook samen met Raven Lenae.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

0: Think about it. Je luistert naar de Sunnight hier op NPO Radio 2. Mijn naam Shai Kreuger. Zijn naam
1: is Bas.
0: Hey Bas, ik was dus 19 september met mijn ass in New York. Ik ben 45 geworden op 19 september en er kwam een droom uit, jongens. Er kwam een droom uit, let op. Ik weet niet of je bekend bent met New York en de verschillende wijken. Je hebt zo bijvoorbeeld de wijk Brooklyn. En daar was ik, om heel specifiek te zijn. En daar heb je van die oude huizen, brownstones noemen ze dat. Een soort van herenhuis met een hele, toch best wel een grote stoep richting de voordeur. En er is dus een organisatie genaamd de Soapbox Stoop Sessions. En wat zij doen nu al jaren in Brooklyn en ook nog andere wijken van New York is openbare concerten, jam sessies en buurtfeesten verzorgen. Niet zomaar openbare concerten, buurtfeesten en jam sessies. Echt de crème de la crème. Zo stond bijvoorbeeld de pianist van D'Angelo stond gewoon daar op die stoop session. Begrijp ik wat ik bedoel? Zo ongelooflijk sfeervol is het. Nou ja, elke keer zijn er andere thema's. Neo soul, funk kan het zijn. Ga zo maar door. En de sfeer, dit is echt gewoon een viering van zwarte cultuur. Dus wat ik om me heen zag, prachtige mannen en vrouwen, hou op met mij. En daar stond ik dan tijdens een tribute van D'Angelo. En kippenvel tot en met. Ik gooi zo wel even een filmpje op mijn Instagram. @shaikreuger, daar kan je zien waar ik het over heb. En nou ja, het duurt ongeveer zo'n 3 uur. Je hebt aan het begin heb je dan een DJ. Dan heb je dus die tribute met live artiesten. En daarna staat er weer een DJ. En wat viel mij op een gegeven moment op? Ik viel zo wat van mijn stoel. Ik was daar met drie vrienden was ik daar. En ik zeg op een gegeven moment, huh? Horen jullie dat ook? Er werd 1 artiest 4 keer gedraaid. Zeg ik dat goed? Ja, 4 keer gedraaid in die 3 uur. Vond ik zo bijzonder. Dus tijdens de eerste DJ-set werd ze gedraaid. Er werd een track van haar gespeeld door de band. En toen na afloop werden er 2 tracks van haar in een mashup gegooid. Nou, ik dacht, oké. Dus ik heb 1 van die platen meegenomen die ze hebben gedraaid daar zo tijdens de Soapbox Stoop Sessions. Niemand minder dan Jill Scott van Philly. Deze dus, A Long Walk, in een of andere gruwelijke soort van funk-dance-achtige remix. Nou, ik ben een mega-fan. 10 oktober staat ze in Nederland. Ik ben daar natuurlijk bij. Het was echt gewoon prachtig om daar te zijn. Het was a dream come true. Je luistert naar de Soul Night, hier is op NPO Radio 2. Zometeen Shalimar. En dit is

hoop zo dat je aan het genieten bent van je zaterdagavond en niet stil kan zitten, want de muziek is toch echt wel lekker. Ik neem je nu mee naar 1992. Daar vinden we TLC, T-Boss, Left Eye en Chili. De drie vrouwen die samen dus TLC vormen. Het album Crazy Sexy Cool, tweede studioalbum was dit. Het stonden echt mega hits op. Waaronder dus Digging on You. Hoor je nu hier op NPO Radio 2, de Soul Night.

0: Oh my, ik hou geen stem over hoor vandaag. Al die tracks die we mee moeten zingen. Bas, hoe gaat het met jouw stembanden? Wat een tunes,
1: ja. Jij zingt harder dan ik, dus mijn stembanden blijven beter.
0: Maar je oren gaan er wel aan, denk ik. Oh, dankjewel. Vind je dat ik kan zingen?
1: Jij kan heel goed zingen.
0: Ja. Je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Niet tegen mij liegen, hè, Bas, want ik weet dat ik niet kan zingen. Vind je wel dat ik kan zingen?
1: Nou, ik denk dat je best wel noten haalt.
0: Oké, ga ik je zo meteen laten horen. Het is bijna tijd voor het nieuws van 11 uur. Ja, je moet met mij niet praten over mijn eventuele zangkwaliteiten, want dan raak ik helemaal afgeleid, zoals je kan merken.
1: We beginnen zo meteen even met Berendbotje.
0: Ja, inderdaad, maar dat wel off-air. Ja. Zometeen na het nieuws van 11 uur hoor je muziek van Amy Winehouse, The Ronettes en Frankie Limon. Waarom? Omdat eigenlijk die kenmerkende stem van Frankie Limon staat aan het begin van de carrière van Amy Winehouse. Hoe het precies zit, dat hoor je zo meteen. Muzikaal gezien heb ik nog Justin Timberlake voor je zo meteen. Love Stoned. En nu Amanzi. I Gave You Grace. Weer zo'n hoge noot hoor. Let's go.

0: NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Opnieuw is in Zuid-Afrika het lichaam van een dode vrouw gevonden. Het is vermoedelijk het 10e slachtoffer van een seriemoordenaar. Alle lichamen zijn gevonden in de buurt van het vliegveld in Johannesburg. De slachtoffers zijn half naakt en toegetakeld. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is niet bekend. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. En deze in Delft deed daar niet aan mee. In een supermarkt in Sint-Niklaas in België is flinke schade ontstaan toen het plafondplaten naar beneden kwamen. 2 klanten raakten daarbij licht gewond. Er staat een plas water in de winkel en ook zijn er kabels naar beneden gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar benen kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer dan nog, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Titanic.
17: Bonjour, ik ben Céline Dion.
16: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
18: Ah, Céline Dion staat op niet zelf op de Titanic.
16: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
19: I'm the queen of the show.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: Tony Braxton hier zo in de zonnight op NPO Radio 2. En ik had net ook Johnny Guitar Watson voor je. En ik zou zeggen goedenavond.
1: Zonnight met Shai.
0: A Real Mother for You hoorde je op naam van Johnny Guitar Watson. Tof dat je er nog bij bent en superleuk dat je net bent aangeschoven. Ja, eigenlijk helemaal prima op tijd voor onze rode draad. Zometeen met Amy Winehouse als startpunt. Waarom? Het heeft iets te maken met haar muziek en een 25-jarige viering. Vertel je zo meteen hoe of wat. Maar ik heb nu eerst een Soulnight-tip voor je klaarstaan op naam van de Amsterdamse DJ, producer en songwriter Seamus. En muzikaal gezien zit hij graag tussen de hokjes in. Dus soul en hip-hop als basis zou je kunnen zeggen, maar dan met jazz, funk en afrobeat er dwars doorheen. Hoe dat klinkt hoor je nu. Stop Signs heb ik voor je klaarstaan. En dat is trouwens afkomstig van zijn debuutalbum Define.
1: NPO Radio 2, Soul Night Tip.

een no-go. En vertelde je het net al, we gaan op zoek naar een muzikale rode draad. Want ja, geen één artiest ontstaat zomaar. Achter elke sound schuilt inspiratie. En elke artiest staat weer op de schouder van een ander. En ik ga dan op zoek naar een soort van ja, muzikale rode draad. Op zoek naar de invloed van artiest tot artiest. En de aanleiding voor onze zoektocht vandaag ligt in Londen. En het heeft alles te maken met de bijna 20-jarige viering van het album Back to Black van Amy Winehouse. En dit wordt volgende maand gigantisch groots gevierd, terecht ook. Haar oude band kondigde namelijk aan weer bij elkaar te komen om het hele album van begin tot eind te spelen in de Roundhouse in Camden. En ze hebben ook een aantal interessante artiesten uitgenodigd, zoals Mark Ronson, Liana LaHavis. Dus dat wordt een mooie viering van 20 jaar Back to Black dus. Dus ik dacht, weet je wat, laten we even kijken naar de inspiratiebronnen van Amy Winehouse. Waar komt dat dan vandaan? Dat ga ik je zo vertellen. Maar nu eerst Me and Mrs. Jones, afkomstig

op. Er was één vrouw in het bijzonder die ze in haar interviews altijd betitelde als very stylish. En het ging dan om een combinatie van stem, attitude, enorme drums, romantiek, een donker randje. En dan heb ik het over de frontvrouw van de Ronettes, Ronnie Spector. En wat tof is, is dat Ronnie heeft op een gegeven moment is dat haar ten oren gevallen. En ze noemden het een enorme eer dat Amy zo door haar geïnspireerd was. Als je het hebt over de Ronettes, ja, dan kan je er heel veel draaien. Mijn favoriet, Be My Baby.

dat heeft namelijk alles te maken met de inspiratiebron van Ronnie Spector. Ronette hoorde je net, Be My Baby. Dat is echt de vrouw geweest die Amy Winehouse enorm heeft geïnspireerd om te doen wat het is dat ze doet. In ieder geval naar gekeken en zich dus door laten bewegen. En als je het hebt over Ronnie Spector zelf, dan kom je uit bij de stem, de Golden Throat, waar zij dus helemaal gek van was. Wat deed ze? Naar huis, als klein meisje van school of van oma. Naar huis, plaat opzetten van de Golden Throat. Beluisteren, meezingen, terugspoelen, opnieuw proberen. En ga zo maar door. En die OOO van Be My Baby is echt letterlijk één op één geïnspireerd door de manier waarop haar grote voorbeeld zong. Hoe tof is dat? Ik heb het over Frankie Lyman. En als je dus kijkt naar die rode draad, dan beginnen we dus bij een Amy Winehouse, geïnspireerd door het geluid en de stijl van de girl groups uit de jaren 60. Zo kwamen we dus uit bij Ronnie Spector van de Ronettes. En dan is zij weer geïnspireerd door een jongen die pas 13 was toen die doorbrak. Hoe hij klinkt,

tegentijds jasje steekt. Die swings en de volgende track komt van zijn debuutalbum uit 2023. I tried everything but therapy. Ik denk dat muziek gewoon zijn therapie is. Dit is The Door, 'cause it sounds that good. NPO Radio 2.

Everlasting Love uit 2004. En dan is het nu tijd voor de Soul Train Flashback. We gaan terug naar 26 september 1992. Yes, elke zaterdagavond blik ik hier terug op het muziekprogramma uit de jaren 70. Dat tot aan 2006 de plek was waar niets anders dan Soul centraal stond. En vandaag, let op, blikken we terug naar de uitzending van 26 september 1992. Dus dat is op de kop af 34 jaar geleden dus. Op het podium vinden we Father MC met zijn gigantische grote hit van dat moment, One Night Stand. En trouwens, je kan deze beelden gewoon terugzien, hè. Mocht je geïnteresseerd zijn in de look, feel van de Soul Train, check dan gewoon even YouTube Father MC, One Night Stand, and this is what you're gonna hear.

Father MC One Night Stand hier zo in de Soul Train flashback. De live versie hè, was dit. Trouwens, kan je geloven dat deze man 35 jaar geleden dit liedje dus voor het eerst speelde in de Soul Train? En 26 september is ook nog eens een keer zijn geboortedag. Wauw, dit is een soort van circle on circle, right? Vandaag blaast hij 59 kaarsjes uit. Congratulations. Je luistert naar de Soul Night hier op NPO Radio 2. Don't stop the music.

don't mean that we have to stop. You are the Jarborough and People's Don't Stop the Music. Echt een serieuze grote hit was dit, hè. Het was een tijd flink vooruit gewoon in 1980. En ze lieten gewoon zien dat ja, electro-R&B steeds meer aan de orde van de dag was. Over not stopping the music gesproken. We gaan zo meteen natuurlijk hier heerlijk door op NPO Radio 2 met de Soul Night Dossier. Ik zeg funk on, jazz on. Het maakt niet uit wat je doet als je maar grooved. En ik check je volgende week. En ik heb er trouwens nog eentje voor je klaarstaan. Nog twee, Gladys Knight en de Pips komen er ook aan. Maar van deze dacht ik, mogen we echt absoluut het origineel niet vergeten uit 1987.

0: Radio 2.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht, het begin van zondag 27 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag nog duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan, koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Solna.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond, een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven.